0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur per dag muziek en informatie. Vanuit het hart van Elburg. Vanuit het hart van Elburg. Lou FM.
1: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp, waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
4: 105.5
5: Dit is Lou FM. Ja, ook goedenavond. Moet nog eventjes afwachten tot het...
6: Goedenavond.
5: Muziekje
6: dit
5: gaat.
6: Is Lou FM. Met nu. Uurtje factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
5: Ja, luisteraars. Nou, toch nog een keer goedenavond. Uurtje factuurtje. De laatste uurtje factuurtje zonder gasten. Dus ik heb 1 gast naast hem zitten, die heet Ellen. Dus we gaan een beetje Ellen versus Rob doen, op zich geen probleem. Ik begin met een heel goed bericht.
7: Moet ik dan zeggen, oh wat leuk?
5: Oh wat leuk, dan zeg je, oh wat leuk. Heel veel hebben we erover gepraat. Onweer, veel regen, et cetera, allemaal vanavond gebeuren. Nou, mooi niet hoor. Vannacht om 2 uur gaat er pas onweer en om 4 uur is het weg. Dus als je lekker vast slaapt, merk je het ook niet.
7: Jij zegt het?
5: Nou, kijk eens hier. Ik heb de hele weerkaart.
7: Dan gaan we zo even naar kijken. Dus, we moeten even zoiets draaien van Dolly, hè?
5: 2 uur gaat beginnen en om 1:04 is het helemaal weer weg uit Nederland.
7: Ja, maar morgen dus gaat het hele dag regenen.
5: Nee, dat weet ik niet.
7: Jawel, dan gaan we zo even naar kijken. Geen want dat is wel in zo. Geval.
5: Maar goed, dus dat vind ik goed. Goed bericht eigenlijk. Toch?
7: Heel goed bericht. Ik zat gelijk even te denken, we gaan iets van Dolly draaien ook zo.
5: Niet dan? Nu? Dolly, wie is Dolly?
7: Dolly is overleden.
5: Oh, die Dolly. Oh,
7: daar heb ik zo wat over te vertellen.
5: Nou goed, maar we gaan eerst even naar mijn vriendin Roxy Dekker. Ver van mijn bed.

0: Ja.
1: Ja? Zal ik beginnen of ga jij beginnen?
2: Nou, ik wou even wat vertellen naar aanleiding van dinsdag.
1: Ja?
2: Dinsdag hadden wij de uitzending en ik reed naar huis. En nou, toen was net het nieuws dat Dolly Parton was overleden. Daar is heel veel van te vinden momenteel. En ik heb eigenlijk ook wel ontzettend gelachen. Want die vrouw die heeft humor, dat is niet te filmen. Mm-hmm. Die zegt dat ze dus heel veel geld uitgeeft om er zo ordinair uit te kunnen zien zoals ze eruit ziet. Ja, nee. Nou, de DJ's Emily de Wild, waar ik fan van ben, en Morat El Kwakili, ik weet niet hoe je dat uitspreekt, maar Morat, zullen we het even ophouden, die kent iedereen, zat ook in de top 2000, die presenteerde dat. En die draaide liedjes. Er werd ook gebeld met mensen, wat dat met ze deed. En ja, ze hadden gewoon hele mooie anekdotes. Ze was zo arm als een kerkrat, wist je dat?
1: Is dat zo?
2: Ja. En nou goed, dus dat was gewoon heel bijzonder. Het was gewoon gaaf. Ik zit altijd een half uurtje in de auto na de uitzending. Ik heb dat geluisterd. En,
1: je bent in de auto blijven zitten ook.
2: Nee, dat dan net weer niet.
1: Oké. Okay.
2: En nou ja, goed, ik dacht, we gaan dan toch maar even een leuk nummer draaien.
1: Hoe oud is geworden eigenlijk?
2: Jolien, 80.
1: 80 is heel weinig eigenlijk. Ik ben 105, dus dan moet ik nog 25 jaar door.
2: Maar je hebt de 80 nog niet gehaald, hè?
1: Ja, dus, dan ga ik 105 word ik. Als je het afspreekt met elkaar, dan word je 105.
2: Ja, je moet het ook volhouden, hè? Niet zeggen ineens van, ik weet het niet of ik denk het niet. Dat moet wel, ja.
1: Ik heb me altijd al gezegd van, ik ga een radioverslaggever worden. Nou goed, ik weet niet hoe ik een goeie ben, dat is een ander verhaal. Maar ik heb toch al 3 programma's.
2: Je zit hier wel.
1: Ja, ik word nog steeds niet weggestuurd.
2: Nee, je bent er nog steeds niet uitgekikt.
1: Nee, er gaan wel andere mensen weg, maar ik ben nog steeds niet weggestuurd.
2: Maar weer.
1: Kom maar, muziek. Wat heb je?
2: Jolien. Waar hou jij van Dolly Parton?
1: Nou, geen.
2: Islands in the Stream?
1: Geen, nou, Jolien gaat er wel.
2: Nou, dan gaan we Jolien even. Dat doen we speciaal even voor Dolly.

0: Dolly Parton is, is zelfs in Amerika zijn alle vlaggen halfstok gegaan.
1: Ja, ik denk dat zij toch iets bijzonders heeft betekend voor...
0: Ja, dat begrijp je, geloof ik direct. Hey, maar er is weer feest, wat mij betreft.
1: Nou.
0: Nou, je kent die Bosnische voormalige leider Ratko, toch? Die
1: legerleider. Legerleider
0: Ratko, die in Scheveningen zat.
1: Oh, die zat vast?
0: Ja, die zat vast. En die heeft geprobeerd, die man, die heeft zoveel mensen laten vermoorden. Die heeft geprobeerd om, hij was stervende, om toch vrij te krijgen. Zodat hij naar Servië kon, medische instellingen, bla bla bla. En dat hij daar rustig kon sterven. Ik denk van ja, er zat wat zot voor worden. Iemand die, ik weet niet of hem honderden mensen heeft laten vermoorden.
1: En dat dan moet jij rustig kunnen sterven.
0: Ja, dan mag hij sterven.
1: Nee, dat is dus hij niet goed.
0: Hij is keurig in volgens mij zit in Scheveningen, keurig in zijn Scheveningen overleden. Nou, ik gun hem het allerbeste toe.
1: Er zit een hoop rommel, hè, daar in Scheveningen.
0: Ja, goed. We hebben nou eenmaal dat vredesgebeuren in Nederland. En dan krijg je alle soort figuren aan. Erin. Maar ik vind het een hele goede zaak, eerlijk gezegd. Dat die man niet los is gelaten. Of vrij is gelaten.
1: Nee, dan kunnen ze iedereen wel loslaten.
0: Ja, daarom. Waarom zou hij ook medelijden hebben gehad met die mensen die allemaal doodgeschoten zijn en alles daar?
1: Ja, ik weet het niet. Ik zit net even naar zijn foto te kijken. Hij heeft niet echt een heel erg gezellig gezicht. Geen warm mens, zullen we maar zeggen.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Dat je dat. En ik heb nog ik ga toch nog even door hoor. Waar is jou hier? Nee, dit is hem niet. Wethouder Oldebroek, die gaat het weer halen. Ken je nog het verhaal van, heb ik verteld, van die regenvlaggen en dat toestand.
1: Ja.
0: En dat Ton de Nooier een verkiezingswinst gehaald hebben. Waardoor hij in ieder geval de grootste partij in de Olders. Wat gaat die gup doen? Die gaat op vakantie naar Modaal. Ik zeg het echt een gup. Hè? Hij mag een keer in de uitzending komen. Die gaat op vakantie in Moldavië.
1: Ja.
0: En dan gaat hij zich laten fotograferen met een, kastico. Zo in ieder geval een voor de Russische vlag en een andere vlag met een als wethouder van Oldebroek.
1: Oké, en wat is het doel?
0: Dat weet niemand.
1: Kalashnikov heet dat.
0: Ja. Hij heeft inmiddels excuses aangeboden, maar gegarandeerd morgen in alle praatprogramma's vanavond weer komt.
1: Nee, maar hij heeft dit dus al gedaan.
0: Ja, dat is al gebeurd.
1: Dit was een leuke grap.
0: Ja, nou, ja,
1: maar dat is geen leuke grap.
0: Nee, dat is echt geen grote grap.
1: Dat is niet slim.
0: Echt ongelooflijk. Dus ik zag het op NOS voorbij schieten en die komen vanavond, gaan de praatprogramma's naar, gegarandeerd dat hij in alle praatprogramma's komt. Dus wat dat betreft...
1: Als wethouder kun je dus niet zomaar even zoiets doen, hè? Doe me even denken aan Prins Harry, die destijds met zo'n nazi-pak rondrende. Ja. Daar werd hij ook...
0: Kijk, ik dacht dat het... Want ik hoorde vanochtend vroeg. Ik denk, nou, die is gewoon ingeluisterd met een JetCTP en alles en toestanden. Maar inmiddels heeft hij ook zijn excuus aangeboden. Die foto inderdaad echt is...
1: Maar wie is die andere man?
0: We praten over Ton de Nooij, die het gedaan heeft.
1: En de andere man heel raar.
0: Überhaupt, ik kan me niet voorstellen in Moldavië op vakantie gaat. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat is zijn keuze.
1: Ja.
0: Maar goed, hij is heel erg geïnteresseerd in al die politieke toestanden en alles. Hoe zal het in Amerika of in Moskou is gebeurd. Dus. Maar goed, hij moest terug. Uiteindelijk heeft hij toch zijn excuses aangeboden vanavond of vanmiddag.
1: Oké.
0: Dus ja, nou goed. We gaan... Dus hebben we drie goede berichten. Er is geen... er komt wel regen, maar die komt wel vannacht. Dus je moet gewoon lekker blijven slapen. Wat hadden we net een bericht? Oh, die oorlogsmisdadiger die is in de stel gestorven. Nou, prima. En ik hoop dat Ton ook iets positiever gaat denken over een aantal dingen wat dat betreft. Hij mag wel eens een keer zeggen. Maar ik heb een week of twee geleden heb ik het secretariaat van Oldebroek aan de lijn gehad. En heb ik gevraagd of hij in de uitzending komt. Goed, ik heb nog niks gehoord. Maar volgens mij is hij nog op vakantie, net van vakantie terug. Dus hij mag best wel eens een keer komen. Licht en donker van Vrouwtje.

0: Donker en...
1: Vrouwkje, licht en donker. Even op die examen zo gelijk wegdraaien. Ze wil elke keer, wil die weer even
2: wie is
1: door.
2: Wie Vrouwkje
1: het is,
2: dan?
1: Het is net een Vrouwkje. Ken je Vrouwkje niet?
2: Nee, natuurlijk ken ik Vrouwkje niet.
1: Oh, je ziet nog steeds in die 80-jarige muziek.
2: Yes.
1: Ja, okay.
2: Nou, daar word jij zo meteen heel blij van.
1: Wat heb je nog meer te vertellen? Ik heb nog wat te vertellen, maar ik wil eerst wel even iets hoor.
2: Nou, ik zat... Ja, dan moeten we het misschien nog even over B&B hebben. En nou, wat ik een heel leuk programma vind, is van onschatbare waarde.
1: Ja, zonder meer.
2: Het is wel grappig, dat zijn al 10 jaar doen ze dit.
1: Is dat zo?
2: Dat had ik helemaal niet verwacht. Ja, en het is een vrij steady team.
1: Ja.
2: Ik vind het ook wel grappig trouwens dat ze daar in dat paleis zitten van Jules en Bernard.
1: Ja, dat is dit jaar voor het eerst, hè?
2: Nee.
1: Ja, vorig jaar staat ze overal. Nee, staat ze overal.
2: Nou, dat gaan we even opzoeken, want dat klopt niet. Maar dat geeft niet. En nou ja, wat van de week was, en dat was een poosje geleden ook. Er was eerst een vrouw, die had een klein, ja, bonbonachtig bakje op de kop getikt bij een kringloopwinkel. Deze week was er weer een meneer. Die had twee dingen waar je wat op kan zetten. Wat je tegen
1: consoles,
2: de muur kan...
1: Houten consoles heet
2: consoles.
1: Dat.
2: En die had hij ook op de kop getikt, ja, bij de kringloop.
1: Voor 10. Nou, dat 10 euro voor je gegeven.
2: Ja, nou wat had hij ervoor gekregen?
1: 10 euro...
2: Flink bedrag.
1: Nou, een paar duizend euro ieder geval.
2: Ja, nou.
1: Klopt, ja.
2: Dus voor een ieder, die, ze gaan natuurlijk in de kringloop nu ook opletten. Ja. Of er iets bijzonders is. Dat zal bijna niet voorkomen, maar ik vind het wel heel grappig.
1: Ja, leuk, ja.
2: Vind
1: ik vond dat die jongen die munt verkocht.
2: Ja, wat moet je met die munt? Die had een munt te koop.
1: Een munt uit...
2: Weet ik veel.
1: 1800 of zo.
2: Ja, hij ging het verdelen met alle kleinkinderen. Het geld, geloof ik. Maar die jongen die zat keihard te onderhandelen. Wat kreeg hij ervoor?
1: Dat deed hij goed, ja.
2: Ja.
1: 1100, 1200 euro of zo.
2: Hij zat op een gegeven moment bij de whiskyman, hè?
1: Ja, klopt, ja.
2: Arnold.
1: Toen zaten ze op de knoeien over 50 euro. Maar hij...
2: Arnold heeft het erbij gelapt, hè?
1: Ja, dat wil ik hebben.
2: Dat,
1: ja,
2: doet hij normaal nooit. Want dan zegt hij van, ik haal het weg. Nou ja, die jongen die mocht natuurlijk gewoon geen whisky. Maar uiteindelijk kreeg hij ook iets lekkers. Ja, heel leuk. Heel leuk. Ik vind dat echt een leuk programma. Ik ben altijd gewoon benieuwd ook. Wat bieden ze ervoor? En ja, gewoon wat is het? Wat zijn er toch leuke dingen?
1: Ze moeten van tevoren in een envelop moeten ze al intekenen van wat ze ervoor gaan bieden. Wat het hoogst gebeurt. Dus
2: ze mogen er wel overheen. Hè? Maar later wordt er gezegd als er... Ja. Geld wordt of is geboden en het is verkocht wat ze hadden gegeven.
1: Ja, ja, hadden ze maximaal hadden gegeven, ja, inderdaad.
2: Ja, vindt Dionne Staks ook een leuk mens.
1: Die hoort er perfect bij.
2: Ja, die presenteert het fantastisch.
1: Vond alleen gisteren niet zo geweldig met de witte gumpjes, maar goed, een ander verhaal.
2: Oh, nou ja, ik vind het superleuk. Echt superleuk. Dus, en dat is ook een van de weinige programma's behalve B&B voor Liefde.
1: B&B voor Liefde heb je nog natuurlijk.
2: Nou, wat is er dan verder?
1: Zaterdag hebben we de beste zangers weer.
2: Ja, dat begint. Ja. Het begint nog iets zaterdag.
1: Ja, goede tijden, slechte tijden begint maandag weer. Nou, wat wil je nog meer?
2: Oh. Begint er ook niet... We hebben straks Holland's Got Talent, maar dat wordt Holland en België Got Talent.
1: Ja, maar goed, hetzelfde verhaal. Dat is
2: de Chantal gaat niet meer in de stoel zitten, maar die gaat het presenteren. Samen met Koen Wouters.
1: Die heeft nog nooit in de stoel gezeten, Chantal.
2: Bij Holland, bij de beste, bij de, Holland's Got Talent. Ja, in het seizoen of 3-4.
1: We verschillen nog wat van mening. Maar goed, maakt niet uit.
2: Echt achter, joh. Dit is niet te geloven.
1: Maar leuk.
2: Het begint nu al wel goed mis te gaan, hè, met je geheugen.
1: Dat is jong en oud, hè?
2: Ja, precies. Nou, wat gaan we daarvoor liedje aan hangen?
1: Jij mag een muziekje draaien.
2: Het grappige is, er hangt helemaal niks aan. Maar we gaan... Dit vinden wij allebei leuk. Carol Emerald, Liquid Lunch.

0: Mensen verstaan je helemaal niet.
1: Melodietje. Ja, tuurlijk verstaan ze mij. Nee, joh. Zeker mijn harde stem. Als ik moest kijken hoe uit
0: stond nog, hij stond nog veel te
1: dat
0: hard,
1: dat maakt
0: jongen.
1: Helemaal niks uit.
0: Dat liedje wou ik eigenlijk dinsdag al draaien. En ik draaide het niet. En toen dacht ik, nou, dit is mijn kans. Wat nou, nog eens wat.
1: Ja.
0: Van onschatbare waarde wordt al 10 seizoenen lang opgenomen in Paleis Soestdijk. Ja.
1: Ter we info. Hebben niks gewet, hè, of zo, hè?
0: Nee, ik heb al 2 keer met jou gewet, maar die flessen wijn die moeten nog uit Zimbabwe komen.
1: Ga ik graag met jullie met z'n allen opdrinken. Maar ik denk, hoe heet het andere programma? Dat is zo erg, alles, kunst en nog wat, kunst en kitsch.
0: Tussen kunst en kitsch?
1: Ja, dat is wel overal. Dus af en toe in...
0: Ja, maar dat is niet dit.
1: Nee, maar goed, oké.
0: Dit is wat anders.
1: Oh, oké, goed. Ik ga het niet meer
0: ik
1: wedden
0: Ik heb net verwerkt dat hokje daar in Rotterdam, volgens jou. Wat natuurlijk ook niet klopte.
1: Was ook niet Amsterdam.
0: Je zegt het ook met een stalen smol, hè?
1: Dat was niet in Amsterdam, het was in Amstelveen.
0: Ja, dat heb je dan wel weer gelijk in. Dat kan ik dan ook nog wel weer zetten. Ja. Maar goed, toen.
1: Waarom een stalen smol?
0: Maar ik denk dat jij daarmee toch...
1: Ik denk dat gewoon gelijk hebt.
0: Ik denk dat jij daar toch mensen mee overbluft. Die dan denken van, nou, hij zal wel gelijk hebben. Maar dat doe ik niet. Ik trap daar niet in.
1: Oké, okay, maar dat is ook het schurken tegen elkaar aan, hè?
0: Oh ja.
1: Wat ze zeggen in die programma van Ellen versus Rob. Hey, even een andere. Ik ben in Engeland, ben ik het niet vaak met die mensen eens. Maar ik ben het volledig nu met ze eens. Prinses Alexia krijgt een flinke dosis Britse bewondering.
0: Nou.
1: En wat zeggen ze? In tijdschrift Tatler, ik weet niet wat het is, maar goed, het zal wel een...
0: Een beroemde
1: tijdschrift wezen. Wordt de 21-jarige dochter van koning Willem-Alexander en koningin Maxima als de meest glamoureuze jonge royal ter wereld genoemd.
0: Zo.
1: Maar ik vind ook wel, ze is ook heel... Ja, ze is precies Maxima. Ze loopt zo en alles voor dingen meer.
0: Ja, ik vind Maxima echt geweldig. En ja. ik heb nog nooit zo... Heeft zij dan een beetje dat rode haar?
1: Dat weet ik niet. Even kijken of ze rood haar heeft. Nee, ze is een beetje blond.
0: Maar er is toch ook een beetje één die is een beetje... Ja, weet ik. Nou ja.
1: Goed, maar ik vind wel... ik ben blij dat zijn we in ieder geval Prinses Alexia is weer één van de bekendste jonge royals in de wereld.
0: Ik vind ze alle drie leuk. Dus vind ze gewoon leuk.
1: Ja, duidelijk.
0: Goed, ik vind Maxima ook... Die was weer in Zandvoort en... Zo, weet je, zo heerlijk zichzelf.
1: Zij liep er ook bij, hè? Ze liep er achteraan.
0: Ja, ze willen natuurlijk zeuren tegen Alex. Die heeft er lang niet altijd zin in. En Maxima doet dat dan heel netjes. En
1: is dat onlangs, Zandvoort, was dat die Formule 1 waar...
0: ja, daar waren zij.
1: In de tweede ronde een Nederlandse rijder tegen de vangrails aanreed.
0: Ik heb de rijder niet gezien. Was dat Max?
1: Dat was Max, ja.
0: Ja, reed hij tegen de dingen?
1: Ja, ja, het was over.
0: Hij denkt, dat doe ik voor Maxi Maan.
1: Dat zal het wezen, ja. Of hij wou niks meer zeggen over dat hij niet ging winnen.
0: Of hij wilde laten zien dat zijn auto echt waardeloos was. Dus dan denk ik, hak ik hem maar in de pan.
1: Ja, hij had gelukkig geen beschadigingen. Dat toestanden allemaal. Dus dat betreft. Hé, hey, ze zijn die twee dames in Stadskanaal zijn ze aan het berechten, hè?
0: Oké.
1: Okay. Die kinderen, 6-jarig meisje, als je dat leest allemaal, dan word je echt de koude rillingen van. Er werd in elkaar geslagen, je kreeg geen eten. Heel lang onder een koude kraan en weet ik wat al. Dat was een moeder en een vriendin van haar. Hè?
0: Maar was dat haar eigen moeder
1: dat
0: die
1: was
0: dat
1: haar
0: deed?
1: Eigen moeder, ja.
0: Wat was er mis met die vrouw?
1: Ja, weet ik dat. Nu is het in ieder geval geëist dat ze naar het Pieterbaan gebeuren gaan. Nou, dit soort mensen moet je gewoon meteen opsluiten en nooit meer loslaten.
0: Maar hoe is dat meisje eraan toe?
1: Geestelijk helemaal in de war. Ik weet niet precies hoe ze het... Ze kon in ieder geval niet meer goed praten.
0: Weet je wat ik wel eens heb? Dat is even heel persoonlijk. Ja. Ik heb geen kinderen. Ik wilde ze dolgraag. Ja. En dan denk ik wel eens van, waarom krijgt zo iemand dan wel een kind? Dat wou ik even zeggen. Onbegrijpelijk dit.
1: Ja.
0: Onbegrijpelijk.
1: Ja, zullen ze denken, dan moet je een castreren.
0: Nee, dat heeft helemaal geen zin. Weet je, als jij iemand onder de kraan zet, heeft niks met seks te maken. Maar gewoon...
1: Nee, goed, maar die moet geen kinderen meer krijgen, dat soort mensen.
0: Oh, dat bedoel je. Ja. Oké, maar vreselijk. Trouwens, die... Mladic, die kwam even voorbij hier bij mij ook.
1: Ja.
0: Dat was de slager van Bosnië.
1: Ja, nou, die moet je dan respect tonen als hij een paar dagen nog te leven heeft. Nou, mij betreft, als hij een paar dagen helemaal geen eten moet krijgen. Dat hij van de honger zou sterven. Maar goed, dat mag je niet zeggen uiteraard hier in het, op deze zender. Maar het is wel zo. Toch?
0: Ja, wat een rotnieuws allemaal. Hebben we ook wat leuks te vertellen?
1: Ik begon nu met drie leuke berichten. Dus je nou te wachten welke bericht jij dan gaat vertellen.
0: Nou ja, even lachen.
1: Jij eerst.
0: Wat veroorzaakt de dodelijke overstroming in Nepal en Tibet? Nou, dan hebben we die Mladic die de slager van Bosnië was. Heftige onweersbuien kunnen vanavond en morgen wateroverlast veroorzaken. Een keiharde klap voor truckers. Cruciale brug gaat op slot vanwege gevaarlijke scheurtjes. 16 Duitse kinderen ontsnappen aan dood op Ameland. En zo gaan we... wethouder Oldenbroek poseert met Kalashnikov.
1: Kinderen op dood op Ameland, wat is dat dan?
0: Weet ik veel. Wat doen wij? Is er geen goed nieuws?
1: Ja,
0: dus een oproepje.
1: Ik wou zeggen. Kunstzinnige septembermaand in Oldenbroek.
0: Kijk, nou.
1: Iedereen, alles kunstenaars, gaan ze hun deuren openzetten.
0: Gezellig.
1: Dat is hartstikke leuk. Dat is op 5 en 6 september.
0: Zijn die niet bij ons geweest?
1: Weet ik niet. Deze.
0: Komt ineens heel bekend voor. Oh, dit is de kunstroute.
1: Ja, de kunstroute.
0: Ja, nee, dat is niet zo.
1: 5 tot 6 september. Ga van 11 tot 7 tot 5 uur. Ga je de kunstroute doen over Oldenbroek, Elspeet, Hulshorst, Nunspeet, Vierhout en Ende. Alle ateliers zetten hun deur open. Zit er geen wapenveld bij? Nee, nog niet. Maar goed.
0: Het is in Wapenveld altijd wel zo'n beetje hoor, in september.
1: Ja, oké. Okay. Dat is hartstikke leuk. Dus dat is voor mij betreft heel erg goed nieuws.
0: Ja.
1: Of wat jou betreft niet.
0: Nee, dat vind ik in elk geval leuk. Maar het valt me elke keer zo op. Ik denk wel eens, hè, waarom doen ze alleen goed nieuws voor kinderen? Bij het jeugdjournaal vertellen ze nog wel eens wat leuks.
1: Oké. Dat ben ik niet eens. Jij mag een stukje... Oh, ik mag een stukje Numidia gaan we gewoon doen.
0: Oké.

0: tijdje geleden dat we Numidia gehad hebben. Toch?
1: Numidia. Ja, jij bent van Numidia.
0: Numidia.
1: Ik niet.
0: Nee? Okay.
1: Nou ja, ik vind haar wel leuk. Ik heb haar gezien bij De Beste Zangers.
0: Ja, klopt.
1: En daar is ze een beetje boven water gekomen. Maar om nou te zeggen van dat ik daar een voorstelling van ga doen, die andere wel. Karsu, daar ben ik geweest. Dat vond ik echt fantastisch.
0: Ik ga bij niemand
1: met die gozer van de FIFA. Dat is toch ook om te janken, of niet?
0: Nou, ze gaan een straf...

0: De Zeebe Ameland gered.
1: Ja, vertel, wat waren ze aan het doen?
0: We gaan leuke muziek, leuke dingetjes doen. Die zwaarder denken aan...
1: Ja, dat is toch goed nieuws. Ze kwamen met de schrik vrij.
0: Oké, maar ik denk...
1: Toch nog wel even heftig.
0: Ik denk dat ze aan het pootje baren waren.
1: Ze hebben doodsangst uitgestaan.
0: Ja, echt, dat is vreselijk. Logisch. Als je die app niet goed hebt... En
1: ja, ze
0: app...
1: gingen zwemmen in de zee door de sterke stroming. Dat is vaak het probleem. Ja. Raakten ze in de problemen en moesten kustwachten uitrukken. Ja. Het is, dat zou je niet verwachten. Hè? Frankrijk, waar ik altijd op vakantie ging, daar had je zo'n onderstroom. En je weet ook wat je moet doen, hè?
0: Laten gaan.
1: Ja, dus laten je moet gaan. Gewoon mee
0: niet
1: laten voeren.
0: Raten,
1: niet,
0: ja,
1: precies.
0: Je gaat steeds verder ga je van de kust af.
1: Maar wat heel veel mensen niet weten... is dat de zee bij ons ook onderstroom kan hebben.
0: Ja, klopt.
1: Dus, ja, watch it.
0: Ja, klopt, ja.
1: En nou ja, goed, ja. Weet je, ik denk dan dat je misschien ook beter... bij een bewaakt stuk kan zwemmen. Dan kunnen ze je er nog uitvissen.
0: Ja, ik moet zeggen, ik hou niet zo van de zee. Ik kwam wel eens, ik ben in Portugal ben ik op vakantie geweest. En toen hadden we een autootje gehuurd, zo'n jeepje. En toen kwamen we uiteindelijk op een afgelegen stuk strand. Achteraf bleek dat een naaktstrand te wezen, maar goed, maakte niet zo uit. En dan kon je inzwemmen en zwemmen. En dan kwamen er hele grote golven. En één keer werd hij op het strand gezet.
1: Oh.
0: Je moest je oppassen, want je zwembroek, alles wat uit. Het zat allemaal vol met zand en zo. Maar gegeven hadden we ook een bepaald moment. Gaat toch een beetje, die wind gaat wat veranderen. En dan wordt het gewoon link uiteindelijk.
1: Ja, het is ook link. Ja.
0: Maar goed, die kinderen zijn weer gered. Dus dat is ook, het heeft weer de maatschappij weer een hoop geld gekost.
1: Ja, maar goed, je kunt ze ook niet laten verdrinken.
0: Nou,
1: ja,
0: zou leuk nieuws. Oh, bed and breakfast. Nee, hoe heet dat? B&B voor vol liefde.
1: Wat is er gebeurd gisteren? Ik heb het gezien. Ik heb dus eerst van onschatbare waarde gekeken. En daarna B&B vol liefde. Wat gebeurde er? Nou, Aileen heeft een nieuwe man. Daar is iets mee. Die trekt heel erg in zijn gezicht, is me opgevallen. Ja. Dus dat is nummer 1. Ja, ja, oh ja, ja, ja. Hoe heet die vrouw in dat kasteel met die rotzooi, wat jij zei?
0: Ja, die klerenbende, ja.
1: Michelle?
0: Michelle of zo,
1: daar komt een man. Ja. Die ziet er een beetje uit als de rijdende rechter.
0: Ja, klopt, maar die ging alweer weg, midden toch? Of die,
1: ging die ook alweer weg?
0: Nou, die zag het niet zitten. Dat was niet de wijze waarop zij, wat hij leefde.
1: Oké, nou, hij had een pak aan. En hij had een paar van die Durbury Ierse laarzen eronder.
0: Ja, klopt, ja.
1: Volkomen
0: zot. Ja, het zag er...
1: En hij zat te fluiten op een klarinet.
0: Ja,
1: maar,
0: klopt. Ja. Dat deed
1: zat
0: hij niet bij hem. Zat hij ergens in het voorprogramma, zat hij te fluiten op een kwartier.
1: Ik heb nog een leuk dingetje.
0: Oké.
1: Hans, Peter, hoe heet hij nou? Paul. Die meneer in Noord-Spanje. Ja, weet ik het. Hoe heet hij?
0: Paul.
1: Die heeft nu Carina en nog iemand op visite. Het gaat even om Carina, die andere vrouw. Die deed heel overdreven tegen die hond. Ik weet niet of je dat opgevallen is.
0: Nou ja, overdreven, gewoon leuk.
1: Nou ja, nee.
0: Zo ben ik ook een hond.
1: Nee, maar goed. Die
0: moet
1: andere...
0: je vanavond eens kijken als ik binnenkom, ook tegen mijn hond praat.
1: Nee, maar zij zei wel terecht van ze zit wel gelijk heel debiel te doen. Vond dat aan zich wel grappig.
0: Ja.
1: Nou goed. Paul gaat in de kerk champagne drinken. En... dan trekt hij die fles open en dan zegt hij, ik vind het toch een beetje oneerbiedig. En dan gaan ze naar buiten.
0: Ja.
1: Hoe dan?
0: Ja.
1: Nou ja, dat heb ik gezien.
0: Maar er zit helemaal niks in die man. Maar goed.
1: Nou ja, ik vond het wel grappig dat zij ging zeggen dat hij toch een beetje te dik was. En dat hij daar dan toch wel wat aan moest doen. En ze bracht het zo dat hij dacht van, nou ja, doe maar, ze brengt
0: nou,
1: het lief.
0: Er gaat niks worden. Allebei niet, denk ik.
1: Oké, nou goed. Ze ging ook nog naar die markt. Was dat gisteren of was dat de dag daarvoor?
0: Dat weet ik niet meer.
1: Nou ja, dan neemt hij al die zooi mee naar de markt. En er mocht ineens niks verkocht worden, want dat was van zijn vader.
0: Oh ja, dat verhaal heb ik even gezien. Ja, dat was volgens mij gisteren.
1: Nou ja, goed. Dat. En nou ja, Timothy. Daar is ook een nieuwe man.
0: Ja, maar er wordt ook
1: het is geen spectaculair verhaal, hè? We zitten een beetje te leuteren. Wat wel gebeurde trouwens, is dat Aileen... Oh ja, ik heb nog wel wat. Aileen, die had haar haar los. Dan had ze wel zijn zakdoek om haar kop geknoopt, maar het zag er een stuk leuker uit.
0: Wie is Aileen?
1: Ja, uit Aruba.
0: Oh ja, dat ja.
1: Ja, die met dat gabbertje. Dat gabbertje ging over die zee heen gabberen.
0: Ja, klopt, ja.
1: Maar nu moet ik toch even wat vertellen. En dat gaat over Thomas... Die had een soort, zij zei daar ook wat, een vreselijk hemd aan. Heb je dat gezien?
0: Nee.

0: Hij leek wel een pooier en dat zei zij ook. En zij gingen naar een zwembad en met z'n drieën dan wat drinken.
1: Ja.
0: Waarop die nieuwe zei tegen, nou jij weet goed hoe ze heet, die blonde die er al is Max. Bij Thomas, Max. Bij Max. Van nou ja, wat Max zegt, wat trek je dan aan als je gaat loungen bij zo'n zwembad?
1: Ja.
0: En dat gingen ze dus doen. En zij trok een jurk aan waar je volgens mij mee naar het kerstdiner kan. Maar goed, het zal wel. Ik zal het wel niet goed gezien hebben. En daar werd dan eigenlijk ook wat van gezegd. Ze hield dat ding stug aan. En ze zaten met z'n drieën daar met die drank bij dat zwembad. Dat ik denk, wat is dit?
1: Ja, toch denk ik, als ik een beetje mag inschatten.
0: Dat hij toch voor Max gaat?
1: Ja.
0: Maar zou die dan voor die ander dat rare shirt hebben aangetrokken?
1: Ja, ik weet het niet. Maar die ander is heel zo jonger, hè?
0: Ja, daar gaat het toch niet om. Ja, ik bedoel, als je van iemand houdt, dan zal het. En wat me ook nog opgevallen is, dat was wel gisteren bij Iris.
1: Ja.
0: Was die gozer met dat lange haar.
1: Ja.
0: En daar ging ze mee naar een tweedehands winkel. En dan werd ze gelijk gezoend door de eigenaar. En ze trokken hem toch een raar hemd aan?
1: Ja, klopt.
0: En dat ging hij nog kopen ook.
1: Ja,
0: het zat niet en het paste niet. En daardoor moest hij zijn mouwen maar opstropen. Ja, dat is ook lekker makkelijk.
1: Hebben we Fred dan gezien?
0: Ja, oh, hou op man. Ik weet niet of dat gisteren was of die dag ervoor. Dat halve huis van Fred kan los. Daar kan je mee gaan varen.
1: Ja.
0: Heb je dat niet gezien?
1: Die.
0: En toen zei hij van dat ze gingen varen op de baarmoeder van de... Ja, sorry,
1: van de
0: hoor,
1: oceaan,
0: maar die
1: ja.
0: Man is helemaal gek.
1: Ja, goed. Ik heb ergens een filmpje gezien van hoe zijn bed en breakfast eruit ziet. Nou, daar wil jij niet gaan slapen, hoor.
0: Nee, dat
1: is echt
0: dat wil ik ook niet.
1: Dat is echt,
0: ik wil überhaupt niet bij die man slapen.
1: Ja, dat is een ander verhaal, maar...
0: Jij wel?
1: Maar goed. Nee, ik hoef niet mee. Ik vind het is in ieder geval de clown van de serie.
0: Nou, zonder Fred is er geen bal aan.
1: Waarom?
0: Helemaal niks.
1: Je mag, wat gaan we doen? It's my life?
0: Ja, nee, we gaan we gaan de hot chocolate even doen.
1: Okay.
0: Emma, heerlijk. Is al drie keer gedraaid vandaag. Dat is de vierde keer.

0: Ja.
1: Het is ook geen goed nieuws dat het code geel is voor Brabant.
0: Het is geen code. Ja, maar hier. Je woont er niet nu in Brabant. Je woont toch hier.
1: Nou, of
0: ga je zorgen maken over de mensen die in Brabant wonen? Ja. Nou, die maakt zichzelf al zorgen, hoor, in het hele verhaal. Denk ik zo. 1, 2, 3.
1: Nou, het is een foto, joh. Dat wil je niet weten. Kan je die film Twister nog herinneren? Ja. Uit het jaar 0? Nou, zo ziet het eruit. Behalve ja, dan de hoofdrolspelers.
0: Dat is vannacht om 2 uur pas, hè? Hier in deze
1: regio.
0: Nee,
1: het begint al eerder.
0: Nee, dat heb ik je net laten zien allemaal.
1: Nee, ja, maar ik kijk naar Wapenveld. Hè. Jij kijkt
0: Wapenveld
1: naar Elburg.
0: Pas om 1 uur of 2 heb je het vannacht pas.
1: Nee, het begint al eerder.
0: Nou, goed. Oké, je hebt gelijk.
1: Weerplaza Wapenveld. Ik zal het nu even opzoeken. Ik zal het je ook even laten zien.
0: Zie je wel bij de goede Wapenveld.
1: 23 uur begint het te regenen.
0: Ja, nou goed. En om 2 uur, 1 uur gaat het onweer. Dat zei ik toen net. 1 uur,
1: nee,
0: 2 uur.
1: Nee, bij ons is het al om 23 uur.
0: Je moet gewoon lekker slapen.
1: Onweer.
0: Nee, regen.
1: En om 4 uur regent het nog. En de rest van de nacht is het droog. En dan vrijdag om 2 uur begint het feestje overnieuw.
0: Je bent altijd zo paniekerig met dat soort dingen.
1: Helemaal niet.
0: Oké. Hey, kan jij monteren?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ik zoek nog steeds een monteur.
1: Ik heb artrose in mijn vingers.
0: Oh, okay.
1: Dat wordt helemaal niks.
0: Okay.
1: Ik kan wel leuk praten. Helpt dat ook?
0: Ik zoek nog steeds een monteur. Dus mocht
1: waar is dat briefje?
0: Wat zeg jij?
1: Ja,
0: dat is inmiddels weg. Maakt er niet zoveel uit. Maar ik zoek gewoon een leuke kerel of meid. Vind ik prima. Die handig is. Hoeft nog ineens geleerd ervoor te hebben. Handig is en gewoon leuke dingen wil doen. Nou, dat. En ze krijgen een bus. Wat willen we dan meer allemaal? Goed salaris hebben ze. Gewoon even naar decorette.elburg.nl komen.
1: Krijg je zo'n lijnbus bij jou? Zo'n de 304 die
0: nee,
1: bij ons
0: nee,
1: weer rijdt?
0: Een normale bus.
1: Een busje.
0: Een bus. Gewoon een bus.
1: Een busje zoals Fred
0: ja,
1: heeft.
0: Wel, wat zoals?
1: Een busje. Fred.
0: Als Fred heeft, nee, zo'n
1: geeft
0: bus
1: zeker niet.
0: Heeft
1: die man wat kippen mee? Dan kan die gelijk nog wat
0: ja,
1: kippen.
0: Ja, dat kan
1: die,
0: inderdaad. Ja, ja. Maar goed, je bent niet serieus.
1: Waarom moet ik serieus zijn?
0: Nou,
1: ik ben vorige uur heel serieus.
0: Het is heel
1: geweest.
0: Serieus gebeuren. Oldebroek wijzigt koers. Spreidingswet niet na het ingrijpen van de ministerie. Nou, het zal mij benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Ja,
0: ik blijf er toch moeite mee hebben. Want we hebben een democratisch Nederland. Er is voor gekozen. Iedereen. En er gaat toch weer een paar van die gemeenten gaan dwars liggen.
1: Ja.
0: Dat is, ik zou op deze manier zou ik nooit in Oldebroek willen gaan wonen. Ik zou gaan verhuizen uit Oldebroek.
1: Maar je woont ook niet in Oldebroek,
0: nee, gelukkig
1: dus je zit er niet mee.
0: Nee, okay.
1: Als je dan toch dat mensen op moet zetten, kan ik dan een verzoeknummer indienen?
0: Nee, nu wij niet meer praten.
1: Nee, dat is helemaal geen lekker nummer, joh.
0: Dat is een
1: doe dan
0: nummer.
1: Dat nummer met Mo.
0: Nee, dat is samen met Jaap Reesema.
1: Nee, vreselijk.
0: Ja.
1: Nou, prettige avond iedereen. Ik ga vast.
0: We gaan gewoon even luisteren naar...

0: is toch nog even gelukt om een pommelien stukje te zenden.
1: Ja, en ik ben nog niet weggelopen. Dus dat scheelt ook.
0: Jij bent
1: niet
0: weggelopen. Volgende week voor het eerst weer een uurtje vertuurtje met twee kandidaten.
1: Nou, we krijgen twee wat visite.
0: We gaan Letty praten over het nieuwe kunstgebeuren in Elburg. Hoek Beekstraat.
1: Superleuk.
0: En Curiehoppe komt langs.
1: Superleuk.
0: Weet je Curiehoppe?
1: Nee.
0: Ook, dat is gewoon dat is al een paar keer geweest. Maar die gaat weer een route maken, Curiehoppen in Elburg.
1: Hartstikke dus
0: acht,
1: leuk.
0: Betaal je gewoon op zondag wat geld voor. En dan kan je 8 restaurants in drinken en eten.
1: Heerlijk. Ja, dan is het alweer september, hè?
0: Dan is het dat is eind september alweer. Dus gaat het gewoon, wat dat betreft gaat het gewoon
1: de
0: weer door.
1: De tijd vliegt.
0: Ja, luisteraars, het was even een andere uurtje vertuurtje. Maar goed, dat maakt voor de rest niks uit. Het was de laatste, want Maarten Guus hadden we natuurlijk al best. Hashtag over dieren was heel leuk. En die mensen komen nog hier terug, denk ik. Hè?
1: Ja, die komen nog wel een keertje terug, ja.
0: Goed zo. Nou,
1: we gaan het zien.
0: Het is een heel prettige avond en tot volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: fietsmobielen en brommobielen. Antiloop Mobility onderscheidt zich door het bieden van persoonlijke aandacht aan de klant. Daarnaast kunt u rekenen op een uitstekende service waarbij kwaliteit en vakmanschap door jarenlange kennis en ervaring met de door ons aangeboden producten voorop staan. Voor zowel de brommobielen, de scooters en de scootmobielen treft u op onze site ons aanbod aan. Wij proberen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid het aanbod up-to-date te houden. Met de brommobielen, scooters en scootmobielen kunt u een keuze maken tussen nieuwe voertuigen en occasions. Antiloop Mobility, aan de rondweg 21 in Wezep. 038 376 0077.
1: Ben je op zoek naar een makelaar? Dan ben je bij Pleiter, Makelaars en Taxateurs bij het juiste kantoor. Wij zijn dé makelaar van de regio en we hebben al zo'n 50 jaar aan ervaring en doelgericht vakmanschap in huis. We hebben brede marktkennis, zowel op het gebied van wonen als in de agrarische sector. Je kunt ons vinden aan de Hogenbrinkweg 9 in Oldebroek, waar de koffie voor je klaarstaat. Maar bellen kan natuurlijk ook. Voor meer informatie, check de socials of onze website www.pleiter.nl.
2: Dit is jouw regio radio. Willem wordt wakker. Willem Rietberg. Local FM. Willem wordt wakker.
3: Willem wordt wakker.
2: 15 jaar. Nu op Loco en

0: Keep on loving you van REO Speedwagon. Goedemorgen en hartelijk welkom bij Willem wordt wakker. Hier op Regio Radio Loco FM. Het is feest vandaag, want Willem wordt wakker bestaat 15 jaar.
1: Willem wordt wakker, wakker met een lach. De leukste muziek, de beste start van je dag.
0: Ja, Willem wordt wakker dus 15 jaar. We zijn er natuurlijk hartstikke blij mee. Het is bijna 9 over 8 en wat gaan we doen vandaag in Willem wordt wakker? Nou, in ieder geval de tune even laten horen waar ik 15 jaar geleden ook mee begon. Man of Action van Les Reed Orchestra. En 15 jaar geleden begon ik ook met deze plaat. Keep on Loving You van REO Speedwagon. Ja, en gisteren zat ik zo eens eventjes na te denken. 15 jaar geleden, hoe zag de wereld er toen uit? En hoe ziet het er nu uit? In mijn persoonlijke leven is werkelijk van alles gebeurd. Deze plaat, REO Speedwagon, draaide ik toen nog voor mijn vrouw die in 2020 overleed. Keep on loving you. Ik werd bij Loco FM de gospelman genoemd. En toen was er op een gegeven moment op zaterdag een plekje vrij hier in de ochtend. En toen zeiden ze in één keer, Willem, zou jij dat ook kunnen? En toen zei ik, ja, zeker kan ik dat. En toen werd het dus Willem wordt wakker op aanraden van Arno van Elst. En daar ben ik natuurlijk nog steeds ontzettend blij mee. En 15 jaar doe ik dat al met heel veel plezier. Nu niet alleen meer op Loco FM, maar ook op Lou FM. Een item wat in 2011 nog niet er was, dat is de oude mannenplaat. En de oude mannenplaat, die ga je horen. Die heeft Tim geïntroduceerd in 2017. En het is een vast onderdeel van het programma geworden. Al 8 jaar lang oude mannenplaat en al 15 jaar Willem wordt wakker. En nu dus op Lou en Loco FM. En nogmaals, goedemorgen.
2: Willem wordt wakker, trakteert je weer op een oude mannenplaat.
3: Oude mannen.

0: wordt wakker hier op Regio Radio Loco FM en natuurlijk ook op Lou FM. 15 jaar Willem wordt wakker. Vandaag in 2011 begonnen dus allemaal hier bij Willem wordt wakker. Ja, het was voor mij toen nog heel erg wennen. De techniek nog niet heel goed onder de knie. En af en toe verkeerd plaatje starten. Noem maar op. Tegenwoordig is dat gelukkig wat anders. En we hebben ook heel andere items. Veel meer nieuws erin gebracht. En dat maakt een programma uiteindelijk ook volwassen natuurlijk. Zo gaan we nu vooruitblikken naar Noord-Veluwe Sport. Vanmiddag Flevo Boys tegen WHC. Die wedstrijd die begint vanmiddag om 3:00. Het is competitievoetbal. Dan krijgen we bekervoetbal. OBOS tegen het Harde. Dan krijgen we VSCO tegen Hattelheim. En we krijgen ook Elburg. Die moeten ook uit spelen. En dan Zwart-Wit 62 tegen DSV. En Elburg die moet uit naar het Harde. Mooie derby's dus vanmiddag. OBOS het Harde. Of OBOS Heerde, VSCO Hattelheim, het Harde tegen Elburg en Zwart-Wit 62 tegen DSV. Vanmiddag allemaal te beluisteren op Lou en Loco FM tussen 2 en 5 uur. En Gert-Jan Mulder, hij heeft weer de presentatie. Ja mensen, ik zei het al, Willem wordt wakker bestaat vandaag 15 jaar. En dan moet je ook denken aan een plaatje van Harry Chapin natuurlijk. De Morning DJ. De Morning DJ geeft eigenlijk aan waar het over gaat. Namelijk op de vroege morgen radio maken. En er is eigenlijk niks mooiers dan dat op de vroege morgen doen.
1: Tijd voor een feestje. Willem wordt wakker bestaat vandaag 15 jaar. Je hoort het op Loco en Lou FM.

0: Charlie Rich en The Most Beautiful Girl, daarvoor de morning DJ van Harry Chapin. Goedemorgen, het is 8:55. Hier op Blue en Regio Radio Loco FM. Tijd voor... Nieuws en informatie uit de regio Loco FM. Onder redactie van Jeanette Bruil van natuurlijk Loe Media Groep. Op zaterdag 26 september gaan inwoners op de Noord-Veluwe gezamenlijk de strijd aan tegen zwerfafval. Tijdens Noord-Veluwe in één dag schoon, dat is het thema, kunnen scholen, bedrijven, vrijwilligers en buurtbewoners in onder meer Oldenbroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk en Putten meehelpen om de boel weer schoon te maken. Deelnemers kiezen zelf een plek uit om schoon te maken. Pardon. Materialen zoals schrijpers, handschoenen, veiligheidshesjes en vuilniszakken worden geregeld. Met opruimen kan ook geld worden ingezameld voor een zelfgekozen goed doel. De actie duurt tot 5:00 'smiddags. De Talte Cultuurpleis in Oldenbroek die krijgt dit jaar een nieuwe en een bredere opzet. Kunstgroep De Talte organiseert de prijs samen met de burgerinitiatief van Mens tot Mens. Het thema is dus van mens tot mens. De ander en jij. Na schilderkunst is dit jaar ook ruimte voor onder meer fotografie en kleine beeldwerken. Iedereen die zich door het thema aangesproken voelt, die kan deelnemen. Ervaring of een kunstopleiding is dus niet nodig. De expositie is vanaf 25 september te zien in Cultuurhuis De Talte in Oldenbroek. Een vakjury reikt een juryprijs uit en ook een aanmoedigingsprijs. Bezoekers kunnen stemmen voor een publieksprijs. En hoog bezoek. Want minister van Defensie Dylan Jessegus heeft een bezoek gebracht aan het artillerie schietkamp bij het Harde. Daar sprak ze over de mogelijkheden om militairen realistischer te laten oefenen. Volgens de minister moeten militairen onder meer met drones in het donker en onder moeilijke omstandigheden kunnen trainen. Bestaande regels en langdurige vergunningstrajecten die staan volgens haar daar vaak in de weg. Daarom moet er een nieuwe wet gaan komen. En dat betekent concreet dat het artillerie schietkamp bij het Harde in ieder geval gaat veranderen. Maar hoe? Dat is nog niet duidelijk. Het wetsvoorstel staat op 18 september op de agenda van de commissievergadering van de Tweede Kamer. Dan gaan we naar het item 678. Daar begonnen we 15 jaar geleden ook al mee. Het is heel simpel. Ik draai 3 platen achter elkaar. Dat zijn plaat nummer 6, plaat nummer 7 en plaat nummer 8 in dit programma. En dat betekent dat er een volgorde zit en een thema. En dit keer is het thema verbroedering. Verbroedering ontbreekt al in deze samenleving zoals we weten. Maar in de muziek zie je wel heel veel verbroedering. Bijvoorbeeld de Bellamy Brothers, de Gibson Brothers. Wat dacht je van die Everly Brothers? Wat dacht je van de Doobie Brothers? Wat dacht je van die Isley Brothers? De Blues Brothers? Zomaar even 6 brothergroepen bij elkaar genoemd. En ik voel me ook verbroederd. Ik voel me natuurlijk verbroederd met mijn hobby's die ik doe, met het werk wat ik doe. Mensen opleiden, mensen ontwikkelen. Maar ik voel verbroedering natuurlijk met de kerk waarin ik lid van ben. Maar ik voel ook verbroedering met Loco FM en alle collega's die hier ook werkzaam zijn. Ook met de mensen van Loe die ik de afgelopen jaren ook heb gekend, heb leren kennen. En dat is een verbroedering ook tussen Loe en Loco FM. En toen dacht ik bij mezelf, 3 plaatjes van 3 keer 2 broers. We beginnen met 678 met de Bellamy Brothers.
1: 678.

Goedemorgen. Dit is Logo FM. Dylan Rietberg. Met 6, 7, 8. Met 6, 7, 8.

Drie keer een broercombinatie. De Blues Brothers nog niet. Die hoor je straks nog een keertje. Maar je hoorde in ieder geval de Bellamy Brothers. De Everly Brothers met Love of the Common People. Die hoorde je net. En natuurlijk ook nog de Gibson Brothers. Het 15-jarige bestaan van Willem wordt wakker vieren we vandaag op Lou en Regio Radio Loco FM. Even tijd voor weer wat nieuws onder redactie van natuurlijk Jeanette Brouw. Ik zeg natuurlijk, Jeanette valt in voor de andere Jeanette van Loco. We hebben een Jeanette bij Loco en we hebben een Jeanette bij Lou. Nieuws en informatie uit de regio. Ja, en het nieuws is dat de politie nog op zoek is naar getuigen van het zware ongeluk wat natuurlijk op de A28 bij Wezep afgelopen maandag plaatsvond. Bij de botsing tussen een touringcar en een bestelbus raakten 16 mensen maar liefst gewond. Het ongeluk gebeurde rond 4:15 ochtends. De touringcar raakte na de botsing van de weg en schoot door de vangrail. De bestelbus brak door de klap in tweeën. In de touringcar zaten 54 Duitse scholieren en 4 docenten die onderweg waren naar Parijs. 15 inzittenden van de touringcar werden naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels liggen er geen scholieren meer in het ziekenhuis. Ook de bestuurder van de bestelbus raakte zwaar gewond. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk nou precies kon gebeuren en zoekt mensen die rond 4:20 op de A28 bij Wezep reden. Ook de dashcambeelden van vlak voor of tijdens het ongeluk zijn welkom. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844. 0900-8844. Ja, vandaag is het feest. Willem wordt wakker. Die bestaat natuurlijk 15 jaar. Maar maandag is er ook feest op de radio, zowel op Lou als Loco FM. Want dan wordt er uitgebreid stilgestaan bij het einde van het zeezendertijdperk van Radio Veronica en Radio Noordzee. En een uitzending van 4 uur tussen 8 en 12 uur, die heet The Music, The Day The Music Died. En Willem die gaan terug naar 31 augustus 1974. Op die dag moest Radio Veronica en ook Radio Noordzee, die moesten de zee uit. Onder andere zijn aanwezig Veronica DJ Bart van Leeuwen, zangeres Siska Peters en ook schrijver Leo Weijers zijn te gasten in het programma. De uitzending is maandag van 8 uur tot 12 uur en is te beluisteren op Lou en

0: Tom Petty en de Heartbreakers en Learning to Fly. De plaat die in Willem wordt wakker in 2019 ontzettend vaak gedraaid werd. En daar komt mijn grote vriend Albert Leusing ook binnen. Goedemorgen Albert. Hij zegt al goedemorgen terug. Hey, leuk dat je er bent Albert. Maar ik heb daar twee verhaaltjes bij. Want in 2019 was mijn heel bijzonder jaar. Ik had me opgegeven voor een muskelathon in Zuid-Korea. Maar ja, ik had twee dingen. Ik kon niet mountainbiken. Ik moest daar een dag 120 kilometer mountainbiken voor de vervolgde christenen in Noord-Korea. Dat was één. En ten tweede, ik had vliegangst als een dolle. Dus ja, wat moest er gebeuren? Trainen op de mountainbike. Nou, dat ging gelukkig hartstikke goed. En toen ging ik op een gegeven moment een vliegangstcursus volgen. 2 dagen in Hoofddorp. 1 dag heen, hele dag cursus. En de volgende dag met een psycholoog vloog je dan naar Praag om te kijken hoe het allemaal werkte. En toen in Willem wordt wakker draaide ik op die zaterdagen heel vaak dat liedje van Tom Petty, Learning to Fly. Nou, dat heb ik in ieder geval geleerd. Want toen ik naar Korea vloog, toen was de vliegangst volledig voorbij. Wij gaan in Willem wordt wakker een herinnering maken. Natuurlijk naar de jaren 70 met een prachtig plaatje waar ik in mijn jeugd behoorlijk op zwijmelde.
1: Herinnert u zich deze nog?
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations. And the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you. Just like this, let's just kiss and say goodbye.

0: Ja, het nummer is natuurlijk van Journey. Het origineel tenminste, Don't Stop Believing. Geweldig liedje. Dit is opgenomen in 2022 door Teddy Swims. Ook een hele mooie plaat. En dat betekent dat ik straks nog de allermooiste rockballad aller tijden kan draaien. Die is namelijk van Journey. Faithfully, die heb ik ook veel gedraaid in Willem wordt wakker. Ja, we vieren vandaag feest. 15 jaar Willem wordt wakker. In 2011 begon dit programma. Het was natuurlijk voor mij eigenlijk toevallig dat het begon. Want ik werd bij Loco de gospelman genoemd. Omdat ik gospel presenteerde en nog altijd wordt verteld op de donderdagavond. Maar toen was er op zaterdag in één keer een plekje. En toen vroeg de programmaleider, zou jij eens een keer willen invallen? En ik viel een keer in. Maar dat beviel zo goed dat ik ben blijven hangen. En Arno van Els, die zijn we dank verschuldigd. Want hij kwam met het idee om dit programma Willem wordt wakker te noemen.
1: Tijd voor een feestje. Willem wordt wakker bestaat vandaag 15 jaar. Je hoort het op Loco en Lou FM.
0: Inderdaad, en zometeen het nieuws en reclame.
2: Bij boerderijwinkel Koemkolk Oosterwolde kunt u terecht voor heerlijke streekproducten. Zoals nieuwe aardappelen, eieren, maar ook verse groenten en fruit. Nu ook verkrijgbaar diverse soorten fruitsappen en heerlijk ambachtelijk ijs. Boerderijwinkel Koemkolk vindt u aan de Koemkolkweg 5 in Oosterwolde. Geopend van maandag tot en met zaterdag vanaf 8 uur in de ochtend. Op zondag zijn we gesloten. Voor meer informatie...
3: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels. Het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
6: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
7: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
8: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

0: Kamerkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: onverwoestbare uuropener hier bij het tweede uur van Willem wordt wakker hier op Regio Radio Lok FM en natuurlijk ook op Loo FM. Without You van U2 komt uit 87. Ik herinner me die plaat nog als de dag van gisteren, want ik weet nog dat ik mijn diploma ging ophalen van de leraaropleiding in februari 87. Veel sneeuw op de weg. Ik mocht de auto van mijn vader lenen en toen was het nog de volle vrijdag op Radio Veronica en dit was toen de alarmschijf. Dus we deden er vrij lang over om bij die diploma-uitreiking te komen, dus die plaat die hoorde ik toen die vrijdag zeker een aantal keren. Was super mooi. Ik zeg goedemorgen bij 15 jaar. Willem wordt wakker.
1: Willem wordt wakker, wakker met een lach. De leukste muziek, de beste start van je dag.
0: Oh, wat een heerlijke jingle toch. Goedemorgen en hartelijk welkom dus bij Willem wordt wakker hier op Loo en Regio Radio Loco FM. Ja, 15 jaar geleden begon het. We hebben veel meegemaakt in die 15 jaar natuurlijk. Voor mij het dieptepunt, het overlijden van mijn vrouw. 2 jaar geleden had ik een heel mooi ding in mijn leven. Ik ontmoette iemand in de zomervakantie. En ik dacht, wat een ontzettend leuk iemand is dat. En over 2 weken hoop ik aan diegene het ja-woord te geven. Straks draai ik speciaal voor haar een plaatje. Want zij heeft een speciale plek in mijn hart. Dat kun je natuurlijk begrijpen. En wat ook leuk is, in die 15 jaar zijn er ook kleinkinderen gekomen. 15 jaar geleden had ik nog geen kleinkinderen. Inmiddels heb ik er 4. 3 meisjes, 1 jongen. En het leuke is, in oktober, dan hopen we er nog eentje weer bij te krijgen. Dus dan hopen we 5 kleinkinderen te krijgen. En zo is het leven natuurlijk ook een rollercoaster. En dat brengt mij ook bij het plaatje rollercoaster, want die ga ik natuurlijk zometeen ook draaien. Hier in het tweede uur van Willem wordt wakker. Naast mij zit Albert Leusing. Heel erg leuk om te vertellen. Ik presenteerde samen met Tim het programma Willem wordt wakker. En toen werd er op een zaterdagmorgen uit het niets gebeld. Ik kende Albert helemaal niet. En hij zei alleen maar, we luisteren elke zaterdagmorgen naar Willem wordt wakker. En dat was ergens in 2016-17. Was een ontzettend mooi telefoontje, Albert. Een van de mooiste telefoontjes die ik gekregen heb. En wat ik ook altijd leuk vind, dat mijn andere broer, Wim Rietberg. Nou ja, broer, maar in ieder geval, die luistert ook altijd naar Willem wordt wakker. Toen ik de broederplaat draaide, zei hij al, wij zijn ook broeders. En dat is natuurlijk altijd mooi om te horen. Want bij Loco FM zijn wij ook broeders van elkaar. En dat vind ik ook wel erg leuk om hier aan de slag te zijn. En inmiddels ook bij Loo FM, want we hebben natuurlijk veel contact met elkaar. Tim de Kruijf, hij bedacht het item De Oude Mannenplaat. En vanaf 2017 werd dat een item in Willem wordt wakker.
2: Willem wordt wakker trakteert je weer op een Oude Mannenplaat.
3: Oude Mannenplaat.

0: Willeke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Wat heb ik je lang niet gezien?
1: Nee, veel te lang.
0: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

0: Ja, in Willem wordt wakker in die 15 jaar natuurlijk ook veel sentimentele plaatjes zoals deze. Vrienden blijven doen we altijd. Ja, helaas is dat niet altijd het geval. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar het is wel belangrijk om hele goede vrienden te hebben. En wat ik ook persoonlijk vind, een mooi gezin en ook een mooie liefde. Dat is natuurlijk zijn mooie dingen die in het leven er kunnen zijn. En daar hoort natuurlijk ook nog een stuk gezondheid bij. Dus ja, sentimentele platen genoeg in die 15 jaar. Willem wordt wakker. Goedemorgen trouwens. Ik moet even deze knop indrukken. Ik drukte wel een knopje in, maar het was de verkeerde. Vanmiddag tussen 2 en 5 op Blue en Loco FM kun je luisteren naar Noord-Veluwe Sport. En Gert-Jan Mulder, hij presenteert het programma. En daar hebben we de volgende wedstrijden. Flavor Boys tegen WRC, competitie. En die wedstrijd die begint om 3 uur. Gerrit van Ons doet verslag van Omios tegen het Harde. De wedstrijd begint om 2:30. Bekervoetbal. Ook bekervoetbal bij VSCO tegen Hattelheim. En dan hebben wij ook nog bekervoetbal het Harde tegen Elburg. De wedstrijd begint ook om 2:30. En Zwart-Wit 63 tegen DSV. Met verslag natuurlijk van Geert Hartold. Die wedstrijd begint ook om 2:30. Oftewel, vanmiddag hebben we 5 prachtige voetbalaffiches. Vanavond PEC NEC. Of moet ik zeggen PEC NEC. Ik hoop er samen met een naamgenoot naartoe te gaan. Willem heet die ook. En we hopen natuurlijk dat PEC vandaag die 3 puntjes ook gaat pakken. Afgelopen zondag lukte dat wel tegen Heerenveen. Maar goed, thuis tegen NEC is misschien iets andere koek. Maar laten we hopen dat de puntjes vanavond in ieder geval in Zwolle gaan blijven. Ik zei het al, Willem wordt wakker. Ja, wij hebben vandaag een klein feestje te vieren.
1: Willem wordt wakker.
2: Willem wordt wakker.
1: 15 jaar. Nu op Loco en Lou FM.
0: De soep wordt nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend. En dat is met chocola ook zo. Hier is Hot Chocolate.

Scott McKenzie. Natuurlijk een gigantische zomerhit in 1967. Goedemorgen, je luistert naar Willem wordt wakker op Lou en Loco FM. 15 jaar Willem wordt wakker. Ja, je kunt natuurlijk 15 jaar terugblikken met allemaal hoogte- en dieptepunten. Dat is natuurlijk ook eigenlijk leuk. Naar de toekomst kijken is ook leuk. 2 jaar geleden ontmoette ik haar. Ik zag haar en ik dacht, zo, wat is dit een leuk iemand, zeg. Ze is lief, ze is mooi, ze is gelovig. We kunnen samen enorm lachen en we hebben een ontzettend mooie band met elkaar. Samen hebben we 2 ontzettend mooie gezinnen. Op 11 september hoop ik tegen haar te zeggen, ik hou van je en ik wil de rest van mijn leven met jou erdoorheen en ik zorg voor jou. Dat is de boodschap die ik heb voor mijn geliefde. Hoe ze heet, dat laat ik nog eventjes achterwege. Maar dit liedje is speciaal voor haar.

3 minuten over 9:30. Goedemorgen, 15 jaar Willem wordt wakker. En dit was een speciaal plaatje voor een heel speciaal iemand. Namelijk mijn geliefde. Wat ik al zei, het is niet alleen vooruitkijken of achteruitkijken, het is natuurlijk ook vooruitkijken. Nieuws, nou ja, deze week was er veel nieuws in de gemeente Oldebroek onder redactie van Jeanette Brul dit keer. Want de coalitiepartijen in Oldebroek die blijven achter wethouder Tom de Nooijen staan na de ophef over foto's van zijn reis naar Transnistrië. De SGP, ABO en zijn eigen partij, de CVO, die noemen de beelden ongepast, maar vinden zijn excuses voldoende. De Nooijer plaatste tijdens een privéreis een foto op sociale media waarop hij met een Kalasnikov te zien was. Ik had hem inderdaad zelf ook gezien op Instagram. De foto werd gemaakt in Transnistrië, een pro-Russische separatistische regio in Moldavië, waar nog altijd Russische militairen aanwezig zijn. Op andere beelden zou hij samen met zijn reisgenoot met geweren hebben geschoten. De beelden en foto's zijn inmiddels verwijderd. Onze burgemeester Tanja Haasdorp-Amsing wilde kort nadat de foto naar buiten kwam nog geen conclusies trekken. In het radioprogramma Mannetje van de Radio op Loco FM zei ze eerst met de Nooijer en andere leden van het college te willen spreken. Volgens onze burgemeester was het te vroeg om als voorzitter van het college en de gemeenteraad om een oordeel te geven. Ook op de vraag of de kwestie de Nooijer zijn positie als wethouder zou moeten opgeven, daarop wilde onze burgemeester nog niet vooruitlopen. Tanja Hazeloop zei eerst goed te willen worden geïnformeerd voordat ze met een gefundeerde reactie zou komen. Inmiddels heeft Tom de Nooijer zijn excuses zelf aangeboden. Hij noemt zijn handelen achteraf onverstandig en benadrukt dat de foto's niet bedoeld waren als een politiek statement. Voor de coalitiepartijen zijn die excuses voldoende dus. Een verandering van zijn portefeuille is volgens hen niet aan de orde. De oppositie neemt daar geen genoegen mee. De ChristenUnie spreekt van een integriteitskwestie. En ook de oppositiepartij Sociaal en Duurzaam Oldebroek heeft om een vergadering gevraagd. De kwestie krijgt aanstaande woensdag een vervolg. Dan komt de gemeenteraad van de gemeente Oldebroek bij elkaar voor een spoeddebat over het handelen van wethouder Tom de Nooijer. En Oldebroek die houdt ondertussen, dat is ook een bericht van Tom de Nooijer, vast aan de eigen aanpak rond de spreidingswet. De gemeente staat onder actief toezicht van het ministerie en is uitgenodigd voor een gesprek. College zegt verbaasd te zijn over die stap en volgens wethouder Tom de Nooijer heeft Oldebroek veel tijd en geld gestoken in het zoeken naar mogelijkheden voor asielopvang, maar kan er geen geschikte locatie worden gevonden. Daarom wil de gemeente eerst op 17 september met de gemeenteraad spreken over de gekozen koers. Daarna volgt het gesprek met het ministerie. Oldebroek blijft erbij dat het niet kan garanderen dat de spreidingswet uitgevoerd kan worden. Willem wordt wakker, 15 jaar. Goedemorgen.

0: Night Fever van de Bee Gees mag natuurlijk niet ontbreken in 15 jaar Willem wordt wakker. Een item wat ook al vanaf het begin in dit programma zit, dat is de eend die komt aanvliegen. We noemen hem de vreemde eend in het ontbijt. En hij is nu ook weer komen aanvliegen. Het regende wat zachtjes. Hij kwam door die wolken naar beneden en hij landde hier op het grasveld bij Regio Radio Lokal FM. Ik heb de deur voor hem open gedaan en voor jullie als luisteraar heb ik een plaatje bij me, zegt die vreemde eend die je misschien wel heel erg leuk vindt. Stiekem leuk vindt.
1: De vreemde eend in het ontbijt.
2: We hebben een eendje dat komt bij ons in. Een buitendeentje, maar aardig en lief. Ons

0: De vreemde eend in het ontbijt.
1: De vraag is natuurlijk, wat is de vreemde eend in het ontbijt vandaag? Het is Jannes en Dam Dam. Een liedje wat wij altijd zongen als wij op wintersport gingen. En als we dan de grens bij Oostenrijk overgingen, dan zongen we dit liedje.

0: Ja, geweldig mooie plaat van natuurlijk de Cats. Paling Pop bij uitstek. Willem van der Belt die draait eigenlijk elke dag wel een Catsplaat. En aanstaande maandag ga je ook zeker een Catsplaat een Catsplaat horen, moet ik zeggen. Want tussen 8 en 12 dan denken we op Lou en Loco FM, The Day the Music Died. De dag dat op 31 augustus 1974 de zeezenders de zee uit moesten. Een besluit van de minister waar eigenlijk heel Nederland, bijna heel Nederland moet ik zeggen, het niet mee eens was, maar wat toch werd doorgezet. Helaas, helaas, helaas was dat een feit. Komende maandag herdenken we dat op Lou en Loco FM. Met Bart van Leeuwen, Siska Peters onder andere. En ook Leo Weijers. Ja mensen, we vieren vandaag een feestje.
1: Tijd voor een feestje. Willem wordt wakker bestaat vandaag 15 jaar. Je hoort het op Loco en Lou FM.
0: Op Loco en Lou FM. Toen we begonnen was het alleen nog maar op Loco FM. Maar sinds januari van dit jaar dus ook op Lou FM. Dus Elburg en Oldebroek, goedemorgen. En ik ga je verrassen met een schitterende countryplaat van Ella Langley. Groot succes in Amerika, staat nu ook in de Nederlandse top 40. Choosing Texas, prachtplaat.

0: Wezep aan de Rondweg 86 vindt u twee mooie bedrijven onder één kap. Kuchentreff Wezep en Drost Install BV. Kuchentreff Wezep gaat mee in de mooiste keuken- en badkamertrends. Een ruime showroom geeft een goede indruk van de vele mogelijkheden. En Drost Install BV, uw vakbekwame duurzaam installateur, gespecialiseerd in verschillende aspecten binnen de installatietechniek. Voor meer informatie belt u 038-2000-169 of kijk op www.drostinstal.nl.
1: Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Alles voor uw tuin en landbouw. Wij doen verkoop en onderhoud van bijvoorbeeld trekkers, shovels, gazonmaaiers, hoge drukreinigers en nog veel meer. Kom eens langs en laat u informeren over onze mogelijkheden aan de Westerweg 14 in Oosterwolde. Bellen kan ook op 0525-621841 of ga naar lmbwielink.nl. Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Waar verkoop eindigt, begint onze service.
2: Vrijwilligerswerk bij Loco is het leukste wat er is.
3: Gaat jouw hart sneller kloppen van techniek? Snap jij dat van je af harder is? Dan zijn wij op zoek naar jou. Voor diverse programma's op LocoFM zoeken we technici die zorgen dat de programma's op zender komen. Zie jij jezelf al zitten in onze cockpit? Neem dan snel contact met ons op. Deze en meer vacatures vind je op locofm.nl/vacatures.
4: Dit programma werd mede...
5: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
9: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
10: 105.5. Dit is Blue FM.
11: En Elburg betrokken en dicht bij jou als klant staan. Je kunt bij ons gewoon binnenlopen voor een vraag of persoonlijk advies. Wij zijn te vinden aan de Zuiderzeestraatweg Oost 92 in Elburg of Tweede Walsteeg 3 Hattem. Telefoon 038 44 32 200 of mail naar hattem@veldsink.nl.
12: Praxis Wezep, de grootste bouwmarkt in de regio. Gedurende het hele jaar veel acties en een ruim assortiment. En altijd concurrerende prijzen. Bezoek onze site www.praxis.nl. Praxis Wezep, rondweg 84. Dat is mijn bouwmarkt. Tot ziens.
13: Dit is jouw regio radio. Willem wordt wakker. Willem Rietberg.
14: Loco FM. Ja, normaal zal Anno van Elsie zitten tussen 10 en 12 op Loco FM en op Blue soms ook. Maar we gaan nog even twee uur door, zowel op Loco als door FM met Willem wordt wakker. Want
15: Willem wordt wakker.
16: Willem wordt wakker.
15: 15 jaar. Nu op Loco en Blue FM.
17: I want you to want me.

0: Radio Lok FM en op Lou FM. Sinds januari dit jaar dus ook op Lou te beluisteren. Daar zijn we natuurlijk super blij mee. Moet ook wel een beetje samen gaan werken. Want ja, wij zijn verplicht om over anderhalf jaar bij de radiostations om daar iets mee te gaan doen. Dat moet officieel in de streekomroep. Of we dat gaan doen is nog een vraag. Maar voorlopig zitten wij daar wel aan vast. Het is een keuze van de Tweede Kamer om alle lokale omroepen op te heffen en er één gezamenlijke streekomroep van te maken. En dat geldt voor ons van Barneveld tot en met Wezep. En je begrijpt dat wij als bestuur van Loco en de Mediagroep en ook Lou trouwens, dat we daar absoluut niet blij mee zijn. Maar goed, het is wat het is. 4 uur lang en Willem wordt wakker op deze zaterdag. Het is 29 augustus 2026, 15 jaar Willem wordt wakker. Toen stapte ik hier de radiostudio binnen. De gospelman van Loco werd ik genoemd. En uiteindelijk ging ik ook dit programma presenteren. Daarnaast presenteer ik ook nog Pure Praise op de zondagmiddag. Samen met mijn collega Wim Rietberg en ook naamgenoot. Ja, in die 15 jaar is op een gegeven moment ook de oude mannenplaat ontstaan. Maar een groep die ik ook bijna wekelijks draaide toen ik in het begin begon met Willem wordt wakker. Dat was de Suite. Een jeugdliefde zou je kunnen zeggen. En daarom is dat nu de oude mannenplaat.
1: Willem wordt wakker trakteert je weer op een oude mannenplaat. Oude mannenplaat.

Met een ode aan Radio Veronica en natuurlijk ook aan Radio Noordzee. Die op 31 augustus 1974 in één keer de zee uit moest. Minister Van Doornen van GroenLinks. Hij nam het besluit dat het niet langer kon. En er waren helaas geen FM-frequenties of AM-frequenties beschikbaar voor de beide zeezenders. Dus moesten ze verdwijnen. Tot spijt van miljoenen Nederlanders. En soms zegt men wel, de geschiedenis herhaalt zich. Nou, dat lijkt er ook op. Want alle lokale omroepen die worden ook vanaf 1 januari 2028, die worden opgeheven en die moeten allemaal samen in een streekomroep. Daarover later nog wel meer. Voetbal vanmiddag. Zowel Blue als Loco FM natuurlijk Noord-Veluwe Sport. Flevo Boys tegen WHC. En met is de competitiewedstrijd. Begint om 3 uur. Obios het Harde is beker. Wedstrijd begint om 2:30. VSO speelt thuis tegen Hattoheim. Ook bekervoetbal. En het Harde tegen Elburg. Een mooie derby is dat. Begint ook om 2:30. En DSV speelt uit bij Zwart-Wit 63. Al die wedstrijden vanmiddag in Noord-Veluwe Sport tussen 2 en 5 uur. Ja mensen, je hebt natuurlijk in de muziek ook zo je persoonlijke voorkeuren. Zo ontdekte ik een paar jaar geleden de country-artiest Larry Fleet. Ik was in Amerika 2 jaar geleden en toen hoorde ik iemand in een rolstoel zijn liedje spelen. Ik gaf die man een paar dollars en hij speelde het nog een keer voor mij. Voor mij een onuitwisbare herinnering, maar ook een prachtige tekst. Where I found God. Ik wil dat ook wel zeggen. Kijk, ik ben natuurlijk ook christen en dan vind je een liedje als dit al extra mooi. Omdat het ook mooi is om hem te vinden. Hier is Larry Fleet, Where I Found God.

0: Simple Minds en Alive and Kicking. Mooi nummer is dat ook. Tijd voor...
1: Nieuws en informatie uit de regio.
0: De gemeente Elburg waarschuwt verenigingen voor e-mails over een zogenoemd gemeentemagazine Elburg. Bij ontvangers kan de indruk ontstaan dat dat blad in opdracht van de gemeente wordt uitgegeven. Maar dat is helemaal niet zo. De gemeente Elburg zelf geeft helemaal geen gemeentemagazine uit. Axe Media die doet dat op eigen initiatief wel. Maar verenigingen wordt dus geadviseerd goed te controleren met welke organisatie je zaken doet en extra alert te zijn. Met name op het punt wanneer je extra onder druk wordt gezet om snel een akkoord te gaan maken met elkaar en een advertentie te gaan plaatsen. Bij twijfel verwijst de gemeente naar de fraude helpdesk. En de Elburgse jeugdburgemeester Mira van den Star neemt na een bijzonder jaar afscheid. Ze was onder meer betrokken bij de opening van een speeltuin en een pumptrack, de wandelvierdaagse, de intocht van Sinterklaas en de vestingsval. Mira wilde tijdens haar periode vooral de stem van kinderen en jongeren laten horen. De gemeente Elburg gaat nu bekijken hoe jongeren in de toekomst meer invloed kunnen gaan krijgen. En ook in de gemeenteraad van Elburg bespreekt de toekomstige invulling van het jeugdburgemeesterschap. En daarom wordt het komende jaar niet meteen een opvolger voor Mira benoemd. Ja, onder redactie van Jeanette Bruil van Loomedia dit nieuws. En dan het laatste nieuws. Sport. Zwemster Christine Nieuwenhuis uit Wezep heeft op 75-jarige leeftijd 3 Europese titels veroverd. Tijdens het Europees kampioenschap masterzwemmen in Bratislava won Nieuwenhuis goud op de 200 meter vrije slag. De 200 meter wisselslag en haar favoriete afstand, de 50 meter vrije slag. Op die laatste afstand bleef ze bovendien maar 0,2 van een seconde boven haar eigen Europese record. Na haar 3 Europese titels is Nieuwenhuis inmiddels weer thuis in Wezep. Daar wacht, zoals het zelf omschrijft, het gewone leven weer. Boodschappen doen en de was. Ja, is natuurlijk prachtig. Een item wat al sinds 2011 in Willem wordt wakker zit. Dat is het item 678. 3 platen die met elkaar te maken hebben, een thema hebben. En ook, het is altijd plaat nummer 6, plaat nummer 7 en plaat nummer 8. In een uur waarin we muziek draaien. En dat hebben we nu ook. Verbroedering is het thema. Ik had het eerste uur ook al. Maar nu doen we dat met de Blues Brothers, de Isley Brothers en de Doobie Brothers. Oftewel 3 broers, bands op en achter elkaar.
2: 6, 7, 8.

Goedemorgen. Dit is Logo FM. Willem Rietberg. Met 6, 7, 8. Met 6, 7, 8.

0: Thema is broers in 678. Blues Brothers, Isley Brothers en natuurlijk de Doobie Brothers met Long Train Running. Bijna 10 minuten over 10:30 is het. Goedemorgen en hartelijk welkom in Elburg en natuurlijk in Oldebroek en op de gehele Noord-Veluwe. Verbroedering, dat was het woord. Ja, dat is ook wel leuk, want nu in de kantine ook, daar zitten daar allemaal loco mensen. Dries Smit zit er onder andere, Willem van der Belt zit er en Herman Zieluis. Straks even een gebakje eten met elkaar, dus hartstikke gezellig hier. Want het is vandaag ook een beetje een feestdag.
1: Willem wordt wakker.
2: 15 jaar. Nu op Loco en Lou FM.
0: Ja, zo kan het verkeren. 15 jaar, waar is de tijd gebleven, denk je dan bij jezelf? Een van de vaste artiesten die ook regelmatig in Willem wordt wakker langskwam. En ook zal blijven komen, hopen we natuurlijk. Dat is Stef Bos. Dit is het prachtige Ik heb je lief.

Ja, een band die wij in 2017 ontdekten, Tim en ik. We hadden een tip gekregen van Gerard Boer. Dat was The War on Drugs. En die gingen we op een gegeven moment draaien. En we hebben een half jaar lang toen The War on Drugs iedere zaterdag gedraaid. Later kwamen ze uit met deze plaat, I Don't Live Here Anymore. En die draaide ik ook heel regelmatig. Dus het is wel een van de artiesten die boven in de ranglijst staat bij Willem Bordwakker. Willem Bordwakker, 15 jaar op Blue en Loco FM. Goedemorgen.

0: die mag natuurlijk niet ontbreken, deze plaat. The War on Drugs and I Don't Live Here Anymore. En ik zie een naamgenoot van me, een jongetje van 4 jaar. Liam heet hij. En hij komt ook de radiostudio binnengewandeld. Het is mijn kleinzoon, hartstikke leuk. Hey Liam, goedemorgen. En weet je wie ook is binnengekomen? Hij is op het grasveld geland en hij is langzamerhand weer naar binnen gewaggeld. Ik heb het natuurlijk over...
1: De Vreemde Eend

0: De vreemde eend in het ontbijt.
1: 15 jaar, Willem wordt wakker en hij is er nog steeds. De vreemde eend in het ontbijt. Helene Fischer en Peter Maffay, Nessaya.
2: Als je ooit in die erwachsen zijn, heb immer mich zu weer gesetzt. Von außen wurde ich hart wie Stein.

De vreemde eend in het ontbijt. Helene Fischer en Peter Maffay. 15 jaar Willem wordt wakker op deze zaterdag 31 augustus. Of 29 augustus. Maandag 31 augustus tussen 8 en 12. Wat hebben we allemaal dan? We gaan natuurlijk gedenken. Het onrecht wat gebeurde met de zeezenders. Dat ze de zee moesten. Minister Van Doren van GroenLinks. Hij is er verantwoordelijk voor geweest. Het mocht niet langer. Het kon niet langer. Noordzee en Veronica moesten verdwijnen. Maar maandag herdenken we dat op Lou en Loco FM tussen 8 en 12. Met Siska Peter. Dus Leo Weijers en natuurlijk ook Bart van Leeuwen, die allemaal te gast zijn in de studio. Maandag dus tussen 8 en 12 uur. Zometeen nog meer Willem wordt wakker tussen 11 en 12. Ik ga zo even een gebakje eten. Dat lijkt me lekker. Dus we doen even wat non-stop meteen na het nieuws van 11 uur. Maar deze week ontvingen wij het trieste bericht dat ze is overleden op 80-jarige leeftijd. Dan heb ik het natuurlijk over Dolly Parton. Het liedje wat ik ga draaien is I Will Always Love You. Ook nog uitgevoerd door Whitney Houston. Maar persoonlijk vind ik daar eigenlijk helemaal niets aan. Veel te zoet. Maar Dolly Parton, die zingt het echt met vanuit haar hart. Met een prachtige countrystijl. Hier is Dolly Parton. Helaas, in memoriam. I will always love you.

0: Bakkerijwinkel Koemkolk Oosterwolde kunt u terecht voor heerlijke streekproducten. Zoals nieuwe aardappelen, eieren, maar ook verse groenten en fruit. Nu ook verkrijgbaar diverse soorten fruitsappen en heerlijk ambachtelijk ijs. Boerderijwinkel Koemkolk vindt u aan de Koemkolkweg 5 in Oosterwolde. Geopend van maandag tot en met zaterdag vanaf 8 uur in de ochtend. Op zondag zijn we gesloten. Voor meer informatie ga naar koemkolkvof.nl.
1: Snelbandenservice in Oldebroek heeft voor u de band voor elk voertuig. Snel en accuraat gemonteerd. Uw contact met de weg is bij ons in vertrouwde handen. Dat de prijzen concurrerend zijn, dat spreekt voor zich. U vindt ons aan de Bovenheijgraaf 8 in Oldebroek. Via de telefoon op 0525 63 1552. En via internet www.kel-banden.nl. Kelbandenservice houdt u op de weg.
0: Trendhout. Voor onverwoestbare houten producten met karakter. Kijk maar eens op onze website. www.trendhout.nl voor meer informatie.
2: Heb je een nieuwe huisstijl of website nodig? Bredewold Communicatievormgevers heeft alle vakkennis in huis om jou verder te helpen. Onze specialisten op web, online, marketing, vormgeving en drukwerk helpen je graag om jouw verhaal te vertellen.
3: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht en daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort-West en Barneveld 7 kilometer. De andere kant op tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 4 kilometer file. De vertraging is daar nu 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
7: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
8: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
9: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Bij Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Eventjes drie plaatjes achter elkaar. Uw laatste jas van Nico H. Kiss You All Over van Exile. En natuurlijk ook, we begonnen met Bob Seger en de Silver Bullet Band. Prachtig liedje, We've Got Tonight. En wat leuk is, ik zie al mijn kleinkinderen hier in de studio rondrennen. Dus dat wordt hartstikke leuk. En is ook supergezellig natuurlijk, want...
1: Tijd voor een feestje. Willem wordt wakker bestaat vandaag 15 jaar. Je hoort het op Loco en Lou FM.
0: 15 jaar, Willem wordt wakker. En we vieren dat. Ik zie al die kleinkinderen daar lopen. En het leuke was, die waren er 15 jaar geleden nog niet. Ik heb er 4, 2 of 3 meisjes en een jongen. En er komt nog een meisje bij in oktober. We vieren een klein feestje hier op Regio Radio Loco FM. En deze plaat die mag daarbij natuurlijk niet ontbreken. Ik had hem al op single in de jaren 80. En ook een graag geziene gast in Willem wordt wakker op Lou en Loco FM. You're the voice.

0: De zaterdagavond, ja, die is voor mij helemaal weer gekleurd. Want dan zie ik vaak mijn geliefde en dan gaan we leuke dingen doen. Dat is natuurlijk altijd superleuk. En vanavond hoop ik met Willem, een andere Willem, naar PEC Zwolle te gaan. En daar zie ik ook helemaal naar uit. PEC Zwolle tegen NEC. Je luistert naar Willem wordt wakker hier op Regio Radio Local FM. Ik heb het al vaker gezegd, een klein feestje vandaag. En dat mag natuurlijk ook, hè.
1: Tijd voor een feestje. Willem wordt wakker bestaat vandaag 15 jaar. Je hoort het op Loco en Lou FM.
0: Ja, en daar ben ik ontzettend blij mee natuurlijk. Leuk is dat al mijn kleinkinderen hier op visite zijn. En mijn dochters en mijn schoonzoon. Dat is natuurlijk hartstikke gezellig. De studio zit hier, of de kantine zit hier ook vol met allemaal medewerkers van Loco FM. Dus erg leuk. Het is 3 minuten voor 11:30. Straks op doktersrecept op Lou en Loco FM. En tussen 2 en 5 natuurlijk de sport 4 bekerwedstrijden. En een competitiewedstrijd. Zometeen ga ik het overzicht even geven. Eerst een prachtige plaat uit 1981. Kim Carnes en de Better Davis Eyes.

Even eyes van Kim Carnes hoorde je. En vanmiddag tussen 2 en 5 gaat Jan Mulder bij Noord-Veluwe Sport, zowel op Lou als Loco FM. Wat hebben we allemaal in de aanbieding vanmiddag? Flevoboys tegen WRC, wedstrijd begint om 3 uur. Dan bekervoetbal, OVOS tegen het Harde, wedstrijd begint om 2:30. Alle wedstrijden die ik hierna noem trouwens. VSO speelt thuis tegen Hattelheim. Het Harde speelt ook thuis en dan tegen Elburg, een mooie derby is dat. En Zwart-Wit 62 tegen DSV. Geert Hartel die doet daar verslag van. 5 wedstrijden. Wedstrijden dus vanmiddag, voetbalwedstrijden in Noord-Veluwe Sport. En dat gaat vanaf volgende week, 4 september, gaat dat ook langer duren van 2 tot 6. Want dan gaan we tussen 5 en 6 ook aandacht geven bij Lou en Loco FM op aan andere sporten. Volleybal, basketbal, tennis, tafeltennis en ga zo maar door. Ja, ik kom nu bij een moment in dit programma, 15 jaar Willem wordt wakker, waarin ik de allermooiste rockballad die er ooit is gemaakt ga draaien. Het is een autobiografisch verhaal van de gitarist van Journey. Hier is Faithfully.

het fenomeen naamplaat komt natuurlijk ook vaak in Willem het Wakker voor. En dit is een schitterende naamplaat van Simon & Garfunkel. En dat heet Cecilia. Wat ook het leuke is van het programma Willem het Wakker maken, is dat je soms ook muziek tegenkomt waarvan je zelf dacht, hey, dat heb ik eigenlijk nog nooit zo gehoord. En dan ga je eens kijken, heeft het een paar weekjes in de top 40 gestaan, maar het zijn nooit grote hits geweest. En daar heb ik ook weer heel veel nieuwe muziek weer ontdekt. De volgende plaat is zo'n herinnering, die komt uit 1971. Faithful van Marvin Wells en Farrar. Een schitterend teer liedje.

1977, de glorietijd van ABBA. Knowing me, knowing you. Ja, in die 15 jaar Willem wordt wakker draaiden we ook wel af en toe eens wat nieuwe muziek. En in 2012 deed ik dat vooral met deze plaat. Het is Passenger, stond er wekenlang mee op nummer 1. Let It Go, een mooi geliefde song moet ik zeggen. En klinkt nog steeds als een klok, ook in 2026.

Ja, Manuel en ik ben een dromer. Willem wordt wakker moet natuurlijk ook gewoon gezellig klinken op de zaterdagochtend. Ik wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan dit programma. Jeanette Bruil, bedankt voor het nieuws, de nieuwsvoorziening. En Gert-Jan natuurlijk voor de jingles die hij gemaakt heeft speciaal voor dit jubileum. Ook daarvoor ontzettend bedankt. Wim Rietberg, bedankt voor het prachtige cadeautje wat ik van je kreeg. En dat is natuurlijk zeer gewaardeerd. Albert Leuzing ook super bedankt. Willem van der Belt natuurlijk ook. En Herman Zielhuis en Gerard Boer. En natuurlijk, alle luisteraars die luisteren naar Willem wordt wakker. Ik wil jullie ontzettend bedanken. En ook voor de vele reacties die ik gekregen heb. Dank daarvoor. Volgende week is er weer gewoon een normale Willem wordt wakker. Zometeen op Doktersrecept op Lou en Loco FM. Vanmiddag voetbal. 5 wedstrijden dus bij Gert-Jan. En dan gaan we weer genieten van de sport. Hier bij Loco FM en bij Lou FM. De laatste is er een van America. En dat nummer dat heet You Can Do Magic. Morgenmiddag Pure Praise met Wim Rietberg. En dan maandagochtend tussen 8 en 12 op Lou en Loco. Ook niet vergeten te luisteren. De zeezender tijdperk tussen 8 en 12 uur. Met Bart van Leeuwen, Siska Peters en Leo Weijers. Nogmaals, fijne zaterdag. Goed weekend. En we hopen elkaar op een andere keer weer te spreken. America sluit af.

0: banden, velgen, uitlaten, accu's, APK, onderhoud. Eigenlijk alles voor uw auto. Waar? Bij Bandenservice Wezep, boven Heijgraaf 133B in Wezep. De goedkoopste in de regio. Bezoek onze site www.bswbanden.nl of bel 038 375 9277 en maak een afspraak. Tot ziens!
1: In Wezep aan de Rondweg 86 vindt u twee mooie bedrijven onder één kap. Kugentreff Wezep en Drost Install BV. Kugentreff Wezep gaat mee in de mooiste keuken- en badkamertrends. Een ruime showroom geeft een goede indruk van de vele mogelijkheden. En Drost Install BV, uw vakbekwame duurzaam installateur, gespecialiseerd in verschillende aspecten binnen de installatietechniek. Voor meer informatie belt u 038 2000 169 of kijk op www.drostinstal.nl.
2: Geef je kantoor een boost met Niki Koffie en Automaten. De expert in zakelijke koffiemachines en premium koffie. Bij Niki Koffie begrijpen we dat goede koffie essentieel is voor productiviteit en tevredenheid op de werkvloer. Daarom bieden wij op maat gemaakte koffieoplossingen die passen bij jouw bedrijf. Van compacte machines voor kleine kantoren tot geavanceerde systemen voor grote bedrijven. Wij hebben de perfecte oplossing voor elke situatie. En met onze premium koffiebonen afkomstig van de beste plantages geniet je elke dag van een uitzonderlijke koffiebeleving. Ga naar nikikoffie.nl of bel 038-78-20-567. Niki Koffie, de zakelijke koffieoplossing.
3: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee, omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld 12 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
7: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Welkom bij de allerlaatste op doktersrecept van augustus 2026 althans. Een hele goede middag, een fijne middag. En als je nou nog niet wakker bent geworden, dan weet ik het ook niet meer. Want na 4 uur Willem wordt wakker op je radio, dan mag je toch aannemen dat er inmiddels het slaap al uit de ogen is, toch? En ik weet het nog goed, meer dan 15 jaar geleden, dat Willem Rietberg bij Loco in de studio binnenkwam. Bij het programma van Wim Rietberg, om het allemaal even verwarrend te maken. Want Wim maakte een gospelprogramma en Willem Rietberg kwam kijken. En daarna was er geen houden meer aan. Eerst maakte hij een gospelprogramma, maar later vroegen we, wil je ook niet een popprogrammaatje doen? Nou, daar had hij wel zin in. En 15 jaar later werd dat feestje gevierd. Zojuist in de ochtend ook op Blue FM met Willem wordt wakker. Fijn dat je erbij bent. We hebben vandaag weer heerlijke muziek tot aan 2 uur. En ook daarna Noord-Veluwe Sport. Maar eerst ga ik even vertellen dat er ook nog schaamplaten zijn te kiezen die dan rond 10, zeg maar rond 14:15 op de radio moet komen. De keuzes vandaag: de BB Band met Stille Willy, Matchbox met We Are The Midnight Dynamos en Charlie Lonois en Mental Theo, voor degene die na de ochtendgymnastiek van vanochtend nog veel in de benen hebben zitten. Wonderful Days. Dus BB Band, Matchbox of Charlie Lonois en Mental Theo. Dat zijn de keuzes vandaag in de timelines van Bert-Jan Dokter. En dat vind je op Instagram, op Facebook, op X, op Blue Sky en op Mastodon. Daar kun je de keuzes vinden. En de naam is dus Bert-Jan Dokter of de handle BJ Dokter. Dan moet je het allemaal kunnen vinden. Oh, we gaan er een gezellige dag van maken. De zon is weer opgekomen na de regen. En het wordt een lekker dagje. En met Black Slate gaan we dat vieren. Amigo.

Ja, vroeger dacht je dan dat je LP kapot was, maar dat is niet het geval. Dat was gewoon het extra van de bom van Doe Maar. Volgens mij kwam die van Skunk af, dat album. Maar dat zeg ik zo even uit de hoofd dus. Duid mij niet euvel als dat anders in elkaar zat. Vanmiddag hebben we ook nog sport weer op de radio. Het voetbal is weer begonnen. Gaat weer beginnen natuurlijk, want de uitzending moet ook nog beginnen van Noord-Veluwe Sport. Vanuit de studio van Logo vandaag en ook uitgezonden op Loe FM heb je dan nog wat wedstrijden te goed. Flevo Boys WHC zie ik. Ovios het harde, dat is een mooie. VSCO had Oheim, ook al zo leuke. Wat zie ik hier nog meer staan? Nee, Ovios speelt tegen Heerde. En het harde tegen Epe. En zwart-wit 63 tegen DSV. Dus de Doornspijkers moeten met de bus een eindje verderop. Dus dat je dat even weet. Schaamplaten staan dus ook nog klaar. Je kunt stemmen. Ik zie nu al dat het heel erg gezamenlijk opgaat. Dus dat wordt nog een lastige. Maar het zijn de BB-band met Stille Willy. Matchbox met Midnight Dynamo's. Midnight Dynamo's. Ik moet iets meer koffie drinken. En Charlie Lono's. En Mental Theo met Wonderful Days. Voor degenen die de ochtendgymnastiek nog niet gedaan hebben, zou ik maar zeggen. Die kunnen daar dan lekker aan meedoen. Toch makkelijk zat. Waar zijn we verder aan toegekomen? Nou, we hebben nog wel wat andere dingen te vertellen. Maar die komen dan straks wel. Want Doctors Recept draait natuurlijk om de muziek. De pop. Lekker bijkomen. Je kunt je auto gaan wassen. Alhoewel, die is waarschijnlijk al wel wat schoner gespoeld door de regen. Maar als je denkt, ik wil hem nog wat even napoetsen tegen de vlekken. Dan kan dat ook. Of je gaat gewoon lekker zitten. Of je moet op boodschappen doen. Maar neem die radio mee. Hou hem op Loco FM en Loe FM. En dan komt het helemaal dik voor elkander. Vanmiddag is het overwegend droog en vrij zonnig. Het wordt 20 tot 23 graden. Later vanmiddag stijgt de buienkans vanuit het zuidwesten en wordt het tamelijk wisselvallig. Vanavond en vannacht trekken talrijke buien over en neemt de wind verder in kracht toe. Regionaal zijn zware windstoten mogelijk, vooral aan zee. En daar zitten we niet dichtbij. Morgen houdt het wisselvallige weer aan en blijft de kans op buien bestaan. En de zuidwestenwind is krachtig. Soms schijnt de zon en het wordt 20 tot 22 graden. Dus laat je geen mes in je rug steken, want dat doen ze bij de OJ's wel. Want die zingen namelijk Backstabbers.

Rising, The Boss, Bruce Springsteen in Op Dokters Recept natuurlijk, kan nooit ontbreken. En het heerlijke Open Arms van Journey, die zanger, ja, dat klinkt zo lekker. En de Backstabbers van de OJ's, om het een beetje in de soul en disco hoek te houden. Ja, want in Op Dokters Recept moeten alle ingrediënten met zorgvuldigheid toegepast worden en op het juiste moment worden ingebracht. Dus vandaar dat dit drietal weer ook voorbij kwam. Ik heb nog wat nieuws. Afgelopen week werd ik zelf wakker op maandagochtend met een... ik denk, waar word ik nog wakker van? Dat was rond 4:15 in de nacht. En ik denk, nou, dan ga ik er maar uit om een plasje te doen. Ik ben er nu toch. En daarna hoorde ik de een naar de andere sirene van de eerste brandweer Wezep en dat soort zaken, want ik woon daar vlak naast. En is dat busongeval gebeurd met het busje wat doormidden gespleten is. En de grote bus met Duitse scholieren die op zijn zij lag in Wezep op de A28. En het is echt een wonder dat het hierbij gebleven is. Dit had ze nog anders kunnen aflopen. Maar ik wilde nog even zeggen dat ik super trots ben op onze hulpdiensten. Want ik hoorde dus van dichtbij continu het geluid van de sirenes, de helikopters die kwamen en noem maar op. Het ging allemaal maar door. Maar hoe de scholieren zijn opgevangen door alle partijen die ermee te maken hebben gehad, of het nou van de brandweer gaat, de politie, de ambulancezorg, het Rode Kruis, maar ook vrijwilligers van Rood-Wit Korfbal, die de ET-hal in Wezep hebben geopend en hebben gezorgd voor de jongelingen, voor een natje en een droogje. En ook ondernemers die toegesneld kwamen met eten en drinken. Het is geweldig dat het zo'n coördinatie, maar ook zo'n betrokkenheid, daar wil ik mijn trots over uitspreken, over alle mensen die daar zo professioneel of uit puur betrokkenheid bij geholpen hebben. En vooral ook burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek, die ik ook nog wel via wat gesproken heb. En ik vind het knap dat een burgemeester tussen al die toestanden, waar ze ook coördinatieberichten krijgt, maar die betrokkenheid voor de mensen heeft, dat vind ik fantastisch. En daar heb ik nog een berichtje over, want de politie die zoekt namelijk nog getuigen van dat zware ongeluk op de A28... dat op 24 augustus plaatsvond, rond 4:15 in de nacht dus. Er kwam dus een touringcar en een bestelbus met elkaar in botsing en 16 mensen raakten gewond. In de touringcar zaten 54 Duitse scholieren en 4 docenten die onderweg waren naar Parijs. 15 inzittenden van de touringcar en de bestuurder van de bestelbus werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak. Op dashcambeelden is te zien dat rond het moment van het ongeluk al redelijk wat verkeer op de A28 reed. Weggebruikers die rond 4:50 bij Wezep reden en iets hebben gezien, die wordt gevraagd zich te melden. Ook dashcambeelden van vlak voor, tijdens of na het ongeluk kunnen helpen bij het onderzoek en contact opnemen met de politie daarover kan via 0900 8844. 0900 8844. Er worden dus nog getuigen gezocht. Want het onderzoek van het ongeval is niet in een weekje klaar. Dat kan maanden duren, want het wordt allemaal technisch onderzocht. Er zijn foto's gemaakt, afstanden gemeten. De brokstukken zijn in positie gebracht, zodat ze virtueel het hele ongeval kunnen reconstrueren. En dat kan nog maanden duren voordat alle informatie bij elkaar is en dan de juiste verklaring voor wat er gebeurd is verteld kan worden. En dan heb ik nog een berichtje. Even kort, want we gaan weer naar de muziek toe. De Hollies hebben namelijk bekendgemaakt te stoppen met optreden. En daarmee is de groep nu officieel opgeheven sinds de jaren 60. Albums maken, dat deed de Engelse popgroep na 2009 al niet meer. Toen Then, Now, Always verscheen. Het nieuws werd door de groep zelf naar buiten gebracht op 20 augustus. Vanwege gezondheidsredenen heeft Tony besloten te stoppen met toeren. En uit respect voor Tony en alles wat ze samen gedeeld hebben en meegemaakt hebben, is Bobby toen ook gestopt met toeren. Die is zijn maatje achterna gegaan. En daarmee is dat de Hollies dus voorbij. En het leuke is dat de Hollies natuurlijk meer leden hebben gehad. Want die werd opgericht in 1963 door Alan Clark en Graham Nash. Die ken je misschien ook nog wel van Crosby, Stills, Nash en Young en dat soort zaken. Dus de Hollies zijn er niet meer. Maar de Hollies zijn er wel. Als ik in de database met muziek kijk. En dan gaan we terug naar 1974. The day that Curly Billy shot Crazy Sam down. De lange titel van de Hollies. Uit 74. Fijn om ze nog te kunnen draaien. De Hollies zijn niet meer. Maar de muziek
zet ik wel vaker van ze op. Gelukkig maar. Dollies.

Deutsche Grundlichkeit op je radio. De Scorpions uit Duitsland, want je had natuurlijk ook nog in de jaren 60 de UK-version van de Scorpions. Die je misschien nog wel kent van Hello Josephine bijvoorbeeld. Maar dit waren dus de Duitse versie. En deze rock-tranentrekker, oftewel rock-ballad moet je dan eigenlijk zeggen. Ja, heerlijk hoor. 1987. En in 2012 zong Bluff Later als ik groter ben. De hitparades in. Ze vonden zichzelf waarschijnlijk nog niet groot genoeg. Ze zijn wel groot geworden in de scene. Dat mogen hartstikke duidelijk zijn. En de Hollies, ze stoppen er dus mee. Ze gaan niet meer optreden. Dat deden ze nog wel. Maar het is afgelopen. Tony is, kan het niet meer aan. En de rest heeft besloten het met hem mee te doen. En nu de Hollies te stoppen, die natuurlijk door de jaren heen heel veel leden hebben gehad. Maar de twee originele leden, die gaan dus niet meer optreden. Heeft de rest besloten, we hangen de microfoons in de wilgen. The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam en dat soort zaken. Goed, daar kom ik nu op. Ik zou het bijna vergeten. Dolly Parton is overleden en ja, dan ben ik wel aan mijn stand verplicht en aan haar zeker om een liedje van haar op te zetten. En dan heb ik natuurlijk, eigenlijk had ik Jolene dan in gedachten, maar ik denk dat doet dan iedereen ook alweer. Dan word ik daar weer op aangekeken dat ik zo makkelijk ben. Dus ik pak maar het 1981 liedje dat ook wat vrolijker is. Want overlijden is natuurlijk nooit vrolijk, maar in dit geval, Dolly Parton heeft al heel veel vreugde met haar muziek gebracht. En ze was natuurlijk ook songwriter en actrice. Dus ze deed wel meer. En heb ik bedacht om dan toch maar 9 to 5 op te zetten. Uit 1981. Ter ere van Dolly Parton. Haar muziek blijft ons volgen. En haar gedachten ook.

Dolly Parton, 9 to 5. En ze heeft de 80-jarige leeftijd bereikt. En dat was het dan met Dolly Parton natuurlijk, 9 to 5. En ter ere van haar, en misschien in de toekomst draai ik wel vaker een liedje van haar. Ik ben zelf een groot Jolene-fan. Ja, dat liedje, dat, uit mijn jeugd is dat ook blijven plakken. Dus vandaar dat ik dat allemaal bijhoud. Maar eerst gaan we afsluiten van het eerste uur van Op Dokters Recept. Want het schijnt dat we het werelduurrecord niet kunnen verbeteren. Ook al doen we er 59 minuten over. Het is afgelopen. Reclame nieuws en reclame komen eraan. En dan ben ik vlug weer bij je terug. Maar eerst gaan we even mondharmonica spelen. Want dat is een achterstallig muziekinstrument. Dus bij deze hoor je die dan ook. School van Supertramp. Daar gaan we het uur mee afsluiten. En dan zie ik je straks snel weer terug hier in Op Dokters Recept voor het volgende prikje.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 11 kilometer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

Tracy Ullman hebben we ingehuurd als opener van het tweede uur van Op Dokters Recept natuurlijk. Omdat het zo gezellig is. Terwijl ze helemaal niet zo gezellig onderwerp bespreken. Maar goed, dat mag allemaal, dat mag erbij horen. Tracy Ullman uit 1983, Breakaway. Fijn dat je er weer bij bent. En je kunt nog even stemmen op de schaamplaten, want tot nu toe lijkt alles een beetje gelijk op te gaan. Dus we hebben meer stemmen nodig. Heb jij een voorkeur, schakel je vrienden in dat die ook een stem brengen op. Of de BB Band met Stille Willy, Matchbox met The Midnight Dynamos, of Charlie Lownoise en Mental Theo met Wonderful Days. Dat zijn namelijk de keuzes voor de schaamplaats vandaag. Kun je maken in de timelines van Bert-Jan Dokter op Instagram, Facebook, X, Blue Sky en Mastodon. Daar kun je het vinden. En anders ga je naar loomedia.nl. Onderaan de pagina zit een knopje voor WhatsApp. En dan brul je het zo de studio in. En anderen hebben ook al andere wegen gevonden, zag ik. Dus dat gaat allemaal wel goed. Goed, nog een uurtje lekkere muziek te gaan. Daarna gaan we over naar Noord-Veluwe Sport. Want er wordt weer gevoetjebald vandaag. En ja, de spanning alom langs de velden. Die loopt al reeds op. Dus dat gaan we vanzelf ook weer merken. Nog meer onderwerpen, wat nieuwsberichtjes. Maar verder gewoon fijne muziek. Want daar hou ik van. En die medicijnen breng ik met liefde in op de zaterdagmiddag. En ik hoop ook dat we met z'n allen wat lief voor elkaar kunnen zijn. Wat hebben we ook

0: Coldplay, Yellow. Dat je liedje dan ook zo noemt, Yellow. Gezellig. Het 2000 rond was dat. Gimme Gimme Gimme van Rudder Michael Walden. En hoe heet dat kind ook alweer? Ook een heerlijke disco 1985 liedje. En Abba kwam ook nog voorbij met The Name of the Game. En sommige mensen schamen zich voor ABBA en anderen weer niet. Maar dat brengt ons meteen bij de gedachte aan de schaamplaat. Want er moet nog op gestemd worden, mensen. Want ik zit met de notaris is al binnen en die waarschuwt me al dat het waarschijnlijk ex-equo gaat worden tussen de BB-band met Stille Willy, Matchbox, Midnight Dynamos en Charlie No Noise en Mental Theo met Wonderful Days. Dat zijn de keuzes in de schaamplaten die je in mijn timelines op Facebook, Instagram, X, Blue Sky en Mastodon kunt droppen. En ook nog op de WhatsApp van Lou FM natuurlijk. Daar kun je het neergooien. Maar de stemming lijkt op een ex-equo uit te komen. Dus tot nu toe wil je jouw liedje laten winnen. Schakel je vrienden in. Komt dat allemaal dik voor elkander. Maandag 31 augustus staat een bijzondere radio-uitzending volledig in het teken van de historische datum 31 augustus 74. Onder de titel The Day the Music Died nemen Willem van der Belt en Willem Rietberg, de luisteraars van Loco FM en Lou Media, van 8 tot 12 mei terug naar de dag waarop Radio Veronica haar uitzendingen vanaf zee moest stoppen. Voor veel Nederlanders is Radio Veronica onlosmakelijk verbonden met de muziek en de sfeer van de jaren 60 en 70. De zeezender wist vanaf het zendschip Veronica jarenlang een enorm publiek te bereiken. Op 31 augustus 1974 kwam aan dat bijzondere tijdperk een einde. En tijdens de 4 uur durende uitzending staat de muziek, herinneringen en verhalen centraal. Natuurlijk klinkt voorop volop muziek uit het Veronica-tijdperk en wordt er uitgebreid teruggeblikt op de geschiedenis en betekenis van de legendarische zender. En Willem van der Belt en Willem Rieberg dan, die ontvangen ook bijzondere gasten. Zo gaan ze tijdens de uitzending nog in gesprek met Bart van Leeuwen en Siska Peters en ook Leo Weijers, de schrijver van het boek Radio Veronica 14 jaar Hits uit Zee, die zal te gast zijn. Dus met persoonlijke verhalen, herinneringen en muziek wordt het tijdperk van Radio Veronica opnieuw tot leven gebracht. En bovendien zijn er tijdens de uitzending, maandag dus, van 8 tot 12, leuke prijzen te winnen. En dat is te horen op de zenders van Loco FM en Lou Media dus. 31 augustus 1974, The Day the Music Died, op de radio. Dat je dat allemaal even weet. Vanmiddag is het overwegend droog en vrij zonnig. Het wordt 20 tot 23 graden en later vanmiddag stijgt de buienkans vanuit het zuidwesten en wordt het tamelijk wisselvallig. Vanavond en vannacht trekken talrijke buien over en neemt de wind verder in kracht toe. Regionaal zijn er dan zware windstoten mogelijk, vooral aan zee. Morgen houdt het wisselvallige weer aan en blijft de kans op buien bestaan en de zuidwestenwind is krachtig. Soms schijnt de zon en het wordt 20 tot 22 graden op de zondag in onze regio. En zo zit ons leven in elkaar. En de tandarts uit Zweden die vertelt er alles over in It's My Life. Hier is Dr. Alban.
1: It's

Boeiengroep. Hij bracht muziek uit onder de naam Frank Boeien en Frank Boeiengroep. Dus altijd lastig om ze bij elkaar te houden natuurlijk. Ik wil contact, zong die in 88. En Talk Talk, Such a Shame, heerlijke muziek. Wordt nooit meer gemaakt natuurlijk, want de zanger is al heel lang overleden. En Dr. Alban, de tandarts uit Zweden, die niet alleen boorgeluiden maakt, maar ook It's My Life zong en grote hit had in 1992. Op Facebook trof ik het bericht van Gerrit Veldman uit Elburg. Dat hij trots meldt dat hij gaat optreden met Erwin Nijhoff en de Prodigal Sons bij de theatershow 2 meter het bos in van Jan Douwe Kroeske. En dat vindt plaats in het Bostheater in Ommen. En daar komt ook nog eens een keer meneer Watts bij van Fischer Z, de zanger. Dus het wordt een heel avondje. En Gerrit kijkt er naar uit en Erwin Nijhoff die zegt over hem: Gerrit was de eerste gitarist van de Prodigal Sons toen wij in januari 91 begonnen. We stonden datzelfde jaar al in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Samen met Total Touch van Trentje Oosterhuis, die later nog zo meezingen op Cool It, een liedje van Prodigal Sons van het tweede album. Ook een erg mooie tijd met Gerrit gehad, zegt Erwin Nijhoff. Twee gepassioneerde jonge wilde honden waren we. Met Gerrit stonden we ook in het voorprogramma van Pearl Jam in Nighttown Rotterdam in 92. Geen flauw idee hoe groot die band eindelijk zou worden. Gezellig ouwehoer en bier drinken met Eddie Vedder en zijn band. Gerrit speelde ook op de eerste vinylsingle Shut Your Mouth met op de B-kant Don't Worry Blues. Inmiddels is dit singeltje op de Keldlabel een collectors item. En met Gerrit schreef hij ook de nummers Gone en Waiting, die op het eerste album Wine of Life belanden van de Prodigal Sons. In de eerste jaren stond dat dus allemaal in het teken daarvan. En dat vindt vanavond allemaal plaats. Jan Douwe Kroeske heeft dat georganiseerd en die heeft de Prodigal Sons weer bij elkaar gehaald. En misschien dat jij het niet meer kent, of dat je bij Erwin Nijhoff denkt, dat er was toch wat mee. Ja, die heeft ook nog in The Voice gestaan. En daarna is Erwin weer teruggekomen in de muziekscene. En natuurlijk heb ik hem zelf nog eens ontvangen in de studio van Loco FM. Samen met Arno van Elst hebben we daar toen ook nog wat mee gedaan. Staat nog wel op YouTube te vinden. Omdat Gerrit Veldman, ik wens hem vanavond veel plezier. En ik draai een liedje waar Gerrit waarschijnlijk zelf niet op meespeelt. Maar meer heb ik even niet bij de hand. Maar dit zijn dan wel de Prodigal Sons op de radio. En vanavond dus in Ommen zijn ze erbij. In het Bostheater met 2 meter sessies die in de jaren 80 al op de radio was. En nu ook samen met Fischer Z-zanger John Watts op Bospop. Wat zeg ik? Bostheater.

Einzeichen des Falls!

Michael Sons hoorde je dus met You Still Think, omdat ze vanavond een uniek optreden hebben bij de 2 meter sessies. Band volgde ik in de jaren 90, fantastisch. Erwin Nijhoff ook. En meneer Watts van Fischer Z is erbij, dus vandaar hoorde je ook Marlies. En ze zijn terug van de jazzpolitie. Daar staat deze week een column van in de Huis aan Huis van de hand van Edwin Vonk. En die is gebaseerd, of tenminste die leunt op dit liedje daarin. Dus heb je die ook alvast gehoord. En de rest hoor je dan later wel voorbij komen. Toch? En dan komen we bij de schaamplaats. En ik heb met de notaris overlegd. Dus wat er gaat gebeuren nu op zender, dat is wel vaker voorgekomen. Maar het is jullie schuld. Ik kan er allemaal niks aan doen. Het is namelijk, we beginnen met...

0: omdat jullie allemaal op het gemiddelde gestemd hebben. Dus de BB Band hoorde je met Stille Willy, Matchbox met Midnight Dynamos en Charlie Lonois en Metal Theo stuiterde de kamer door met Wonderful Days. Dan rest mij niks anders om je een fijne uitzending van Noord-Veluwe Sport toe te wensen. Maar ook een heel fijn weekend. En ook heel veel respect, liefdevol leven, beschaafd, welvarend. En daar werken we samen mee, daar zijn we samen bij. Dus dat wil ik als afsluiting als de prekende dokter nog even meegeven. En wens ik je veel plezier en een goed weekend. Tot dan.
1: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: 2 uur.
3: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones en het is niet bekend op of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de vier zonder het zilver en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de vier zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. U komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
5: Frick staat voor een enthousiast, passievol en multidisciplinair team met een krachtige drive om waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Bij Frick behandelen we met unieke methodes zoals deep tissue massage en active release techniques. Verder bieden wij ook manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie aan. Ook staan wij bekend om het performance deel. Daarvoor testen en begeleiden wij teams en individuele sporters. Eigenlijk alles wat je wil weten over sport, fitheid, trainingszones kunnen wij hier meetbaar maken. Zo kun je slimmer en gerichter trainen en optimaal presteren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Frix Fysio en Performance via frixfysio.nl of bel 0525 692948.
4: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
6: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein, dan moet u bij Zwanepol zijn.
5: Visser Autotechniek in Oldenbroek is het adres voor het totale onderhoud van uw auto. APK, diagnose, reparatie, banden uitlijnen en airco-service is zomaar een greep uit onze diensten. Met eventueel vervangend vervoer of haal- en brengservice. Toe aan een nieuwe auto? Misschien hebben wij de occasion voor u. Kijk voor alle informatie op visserautotechniek.nl. Visser Autotechniek, aan de Zuiderzeestraatweg 164 in het centrum van Oldenbroek.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
8: Loco FM, Lou FM, dit is Noord-Veluwe.

0: Ja, we schrijven vandaag alweer 29 augustus. Ja, de maand augustus is alweer zowat voorbij. Vandaag is er weer volop voetbal. Ja, is het voor het Echi? Ene trainer zei van niet. Nou, Echi. Andere trainer, ik sprak vorige week bij de Veluwe Cup nog even een paar trainers. En één zei van ja, we gaan er echt voor. En de ander zegt, ach weet je, het hoort erbij. Het is nog geen competitie. We hebben wel één competitiewedstrijd. Dat is de wedstrijd Flevo Boys tegen WAC. Helaas hebben wij geen verslaggever daarvoor. Omdat Arnold van Riesen, onze vaste verslaggever, die is een weekendje weg. Dus ja, en dat moet ook kunnen. Het is allemaal vrijwilligerswerk. Dan hebben we de wedstrijd OVOS Heerden, ja. Jan van Ols kon vandaag ook niet, want hij had een barbecue thuis. Nou Jan, ik hoop dat je vandaag droog houdt, jongen, familie barbecue. Maar Peter van der Linden, die onze omroeper op Sportpark Bovenmolen, die was bereid om af en toe eens in te bellen. En Peter, die hangt dan aan de telefoon, straks iets meer erover. Dan hebben we het Harde tegen ESC. Ja, zoals we weten, we hebben nog geen vaste verslaggever bij RV het Harde. En dat betekent dat John Reuring, de voorzitter van het Harde, via de app ons dat allemaal bijhoudt. Waar we wel een vaste verslaggever hebben, dat is de wedstrijd Zwart-Wit DSV Geert Hartold. En die wedstrijd begint ook om 2:30. Ga ik eerst nog even Bert-Jan Dokter even bedanken voor zijn programma bij Loe FM. En dat is allemaal via de Barix. Dus dat betekent dat u het kunt beluisteren via Loco FM en Loe FM. Voor zijn programma op Dokters Recept. Voor mij, wat mij betreft, in ieder geval genoeg gepraat. Wij gaan eerst eens even praten met Peter van der Linden. Peter, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Geert-Jan luisteraars. Welkom ja, hier vanaf Sportpark De Bovenmolen. Ja, gelukkig kunnen we vandaag eens even niet over de politieke perikeling in de gemeente Oldebroek praten. En het lijkt me verstandig dat we maar eens even de komende tijd eens even over voetbal gaan beginnen. En ja, dat doet OVOS vandaag met de bekerwedstrijd. In de pool van OVOS zijn de volgende ploegen gestationeerd. Dat is Heerden, Hattem en DVC Dedemswaard. Ja, en vandaag is Heerden gastheer hier bij OVOS. Beide ploegen die speelden vorig seizoen ook bij elkaar in de competitie. En OVOS die won 2 keer. Dat gebeurde een keer in Heerden in blessuretijd met 1-0. En thuis werd het 3-0. Heerden, vorig seizoen werd het 10e. Ze speelden zich net veilig. Maar die heeft er wel in de voorbereiding zijn eigen Molenbeek-toernooi gewonnen. De eerste wedstrijd was tegen Vevo en die werd met 3-1 gewonnen met debutant Rick Fix met 2 doelpunten. En in de finale werd vierde klasser Oene met 3-1 verslagen en met 2 doelpunten van Daan Nijmeijer. Ja, in de strijd om de derde en de vierde plaats daar verraste eigenlijk vijfde klasse Vevo door maar liefst met 4-0 af te rekenen met derde klasse Biekwijk 28. En die speelt aankomend seizoen in dezelfde klasse als OVOS. Ja, OVOS heeft ook een voorbereiding natuurlijk achter de rug en dat is de Veluwe Cup. OVOS werd daarin tweede. Ze begonnen heel voortvarend met een overwinning tegen DSV 61 met 3-0. Ze verloren van het Harde met 1-0, speelden gelijk tegen ESC met 2-2, dus van alles wat. En zodoende werden ze tweede. Maar goed, trainer Erwin Brem die zal de komende weken steeds meer gaan toewerken naar zijn ideale basis, elftal. Ja, en daar hebben we natuurlijk die 3 bekerwedstrijden voor nodig. En dan hebben de spelers tegelijkertijd de gelegenheid om de technische staf te overtuigen en een basisplaats af te dwingen. We zullen het zien. Goed, na weken van trainen, oefenen en zoeken naar de juiste samenstelling begint vandaag dus uiteindelijk het officiële werk. Goed, maar daarvoor geef ik nu eerst de opstellingen van beide ploegen. En ik begin natuurlijk met OVOS, met in het doel Julius van het Slot, in de achterhoede Mike van Wegel, Arjan Hoogland, Sander van der Kerk, Sebastian Jans. Op het middenveld speelt Andy Vlier, Ivan van Noorel en Mike van het Oever. In de voorhoede speelt Jasper Uitslag, Cornel Balk en Jasper Schut. Ja, bij OVOS zijn de wissels Dennis de Boer, Tony Hamelink, Levi Dikhoff, Wesley ten Hove, Sam van Koldenhoven en reservekeeper Ruben van Loog. Geblesseerd Harold Polstein, Jacco van Olst, Marco Hoogland, Robin Hop, Joey Mensink en Jurie de Vries is geschorst en Nick van der Bos heeft een studiereis. Dus al met al nogal een behoorlijk gewijzigd elftal bij OWS. Goed, nog even de opstelling van OWS. En ik geef even de 11 namen door. De hoofdtrainer is in dit geval trouwens Raymond van Schoonhoven. En ik begin met in het doel Tigo Willems. In de achterhoede speelt Timo Olde-Oldhoff. In de achterhoede ook Jorik Wolf met Michel Kalkhoven en Davy Cornelissen. Op het middenveld spelen Sylvan Vos, Dylan Vreelink en Vincent Roosendaal. En in de voorhoede speelt Daan Nijmeijer, Ivan van Beek en Elkjaar Dijkgraaf. De scheidsrechter van deze middag is trouwens Arjen Duim uit Nunspeet. Maar hij heeft heel lang in DSV gevoetbald, dus ik denk dat Geert Hartold hem wel moet kennen. Hij zal namens OWS geassisteerd worden door Erwin Huisman en namens Heerde door de heer Patrick Halverk. We hebben vandaag trouwens nog wel een primeur bij deze wedstrijd. Tijdens de bekerwedstrijden wordt er uitgeprobeerd. Als je dus een lichte overtreding maakt, een opzettelijke hensbal of een zwalbe, of een licht vergrijp, dan krijg je een gele kaart. Maar dan moet je 10 minuten op de stoel gaan zitten. Dus dat is nieuw. Dat wordt gewoon even uitgeprobeerd tijdens de bekerwedstrijden. Dus we gaan het zien hoe dat zal gaan aflopen. We gaan dus beginnen om 2:30. OWS tegen VV Heerde. Tot straks.
0: Peter, had ik nog een vraag aan je. De eerste wedstrijd die ik van OWS zag, dat was de wedstrijd tegen DSV vorige week bij de Veluwe Cup. Ja, ik brandde niet aan de naam, maar er was een jongen die was verschrikkelijk snel. En ik hoorde later dat hij geblesseerd was. Hoe is het daarmee? Heb je er iets van gehoord?
1: Nou, ik heb er helaas niets van gehoord. Ik was trouwens ook op vakantie, dus ik heb niets van die wedstrijd gehoord. Dus ik ben benieuwd. Ik neem aan dat je natuurlijk een speler van OWS bedoelt. En,
0: speler van OWS heeft gevoetbald, ja. Als ik me niet vergis, met zijn broertje bij Dos Kampen. Maar het zijn Syrische mensen, geloof ik, zijn naar Oldebroek gekomen. En die een van de jongens, die oudste was 19 jaar, hoorde ik. Die had voor het eerst meegedaan in toen Jan van Bos zei tegen mij, zeg, let eens op dat spelletje. Alle macht, wat was dat ventje snel.
1: Ja, nou, ik zie dus geen onbekende namen staan. Dus ik denk dat hij dus hier vandaag niet op papier staat. En ik heb er verder niets van gehoord. Als ik nog in de gelegenheid ben, dan kan ik dat misschien nog even vragen. Maar dan hoor je van mij.
0: Oké, Peter. In ieder geval bedankt voor de voorbeschouwing van deze wedstrijd. We horen zeker nog van jou.

dat was het jaar 1965. Toen waren de nummertjes nog heel kort. Die heb je tegenwoordig niet meer. Zoals ik al zei, de competitie begint voor WHC natuurlijk in die vierde divisie. En WHC voetbal die wedstrijd tegen Flevo Boys uit om 3:00. De andere wedstrijden in die klasse zijn AZSV tegen Urk. Die wedstrijd begint om 2:30. Deto tegen Heino. Die wedstrijd begint om 3:00. DZC 68, Lakvrizia. 1883, juist die wedstrijd begint ook om 3:00. Flevo Boys tegen WHC, zoals al vernoemd, om 3:00. ONS Sneek om 3:00 tegen Berkem. Dan de wedstrijd Kwik 20 tegen Bond Boys. Wedstrijd begint ook om 3:00. En om 3:00 Neo tegen de Olde Veste. Zoals ik al zei, geen verslaggever aanwezig daar, omdat Arnold een weekendje weg is. Wij houden u natuurlijk voor de stand van zaken. Wat betreft die wedstrijd houden we u natuurlijk op de hoogte. Straks krijgen we natuurlijk nog eventjes Geert Hartold. Maar eerst gaan we eens even naar Bert Schippen toe. Bert, goedemiddag. Dan zit ik even kijken of... Bert zit onder deze knop. Bert, goedemiddag. Bert is alweer weg. Hij heeft het in ieder geval geprobeerd. Ik denk dat het een kleine testuitzending was van Bert om te kijken of alles voor elkaar was. Hij zal straks nog maar weer inbellen. Gaan we eventjes doen met muziek.

0: Ja, bij Wetschippen zijn ze nog steeds bezig met proberen de lijn goed te krijgen. Ik hoor dat er een technische man bij is, want hij is goed te verstaan. Alleen hoor ik Betsen stem niet goed. Wat we wel doen, gaan we eerst even naar Geert Hartwold. Zwart-wit 62 DSV. Geert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, presentator en technicus en alle luisteraars die weer hebben afgestemd op Logo of Lou FM om iets van voetbal mee te krijgen. Vanmiddag krijgt u dan van mij in elk geval te horen hoe DSV 61 vergaat in Harderwijk tegen Zwart-Wit 63. Scheidsrechter is de heer Niels Gijsbertsen. En DSV komt met de volgende ploeg binnen de lijnen. Laurens Dekker is de doelman. En voor hem acteren John Bos, Wilbert van Loo, Martijn Lieperink, Ron Hofmeijer, Martijn Assugius, Arjan Hulter, Pieter Spaan, ja, Daan Visser, Arnoud Zwep en Patrick Hunestein. Voor vaste luisteraars, bekende namen. Misschien niet Arjan Hulter, die is gekomen vanuit de A-junioren en vanuit onder de 23. Bij DSV al wel een bekende. Voor mij was het ook niet echt een bekende. Maar hij heeft ook in de Veluwe Cup zijn minuutjes al gemaakt. De wissels bespaar ik u totdat ze echt binnen de lijnen komen. De scheidsrechter zei ik u al. Niels Gijsbertsen, 2:30 voor de beker. De eerste wedstrijd. Zwart-wit 63 tegen DSV 61.

Ja, we wachten nog even op verbinding met Sportpark. Even kijken hoor, de Heugd in Oosterwolde voor een verslag van Bert Schipper. Voor de rest, het is nog geen 2:30, ze zijn nog niet begonnen. Het kan allemaal nog. De wedstrijd van WHC begint om 3:00. Tot die tijd, ja, toch maar even een klein stukje muziek. En de rest van het programma heb ik misschien nog wel wat wetenswaardigheden wat betreft de sport.

Later de muziek even. Wat de muziek is, I Need to Know, Mark Anthony. Aan de telefoon, ja, voor mij is het altijd een beetje gok. Het is Geert of het is Peter van der Linden. Dus niet. Ja, die heeft weer opgehangen. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Eén keer dan gaat de telefoon en dan op het moment dat je hem oppakt, dan is hij alweer weg. Dus gaan we even door met de

Ja, voor mij is het altijd weer een verrassing als we via de telas gaan bellen wie ik aan de telefoon heb. Ik denk van Peter van der Linden. Of het is Bert Schipper. Goedemiddag. Goedemiddag.

0: was de eerste Nederlandstalige plaat na de klok van 2 uur. In ieder geval Miss Montreal en Diggy Dex. Diggy Dex ken ik niet, Miss Montreal wel. Maar ja, goed, zal wel aan mij liggen natuurlijk. Alles is zoals het zou moeten zijn. Aan de telefoon, Geert Hartel. Nogmaals, Geert, wedstrijd begonnen?
1: De wedstrijd is begonnen, een minuut of 3 oud hier tussen Zwarte 63 en DSV 61. DSV mag een ingooi nemen en dat mogen ze nog een keer doen, want aan de rechterkant van het veld wordt hij door een Zwart-Wit speler over de lijn gewerkt. Dat gaat doen Jon Bos. Kijken wie zich aanbiedt, daar komt Pieter Spaan, die kan de bal onder controle krijgen en is niet... Ja, nu komt hij dan toch nog voor, maar daar kan Arjan Hulter, een van die nieuwe jongens bij DSV, voor mij althans in de basis, niks aan doen. Zwart-wit, 63, aan de rechterkant van het veld. Kunnen ze uitbreken. Komt in de middencirkel, gaat naar de linkerkant van het veld, waar hun links buiten staat. Die gaat af en toe wel aan. Nee, hij voelt hem breed. En nu wordt hij weer teruggetikt in de voeten van een zwart-wit man. En nu kan Wilbert van Loover opruimen, zorgen samen met Louis Dek. Hard naar voren, DC heeft ook de wat... Ja, toch wel matig aan deze gewind mee. Maar Zwart-Wit heeft al bezit. Achterin gaat naar de linksbacks. Gaan bal via de linkerkant. Komt hij naar de linksbuiten. Terug naar de linksback. Er wordt goed vergleden door Ron Hofmeijer. En hij krijgt ook een ingooi. Nee, onderweg hier. Een minuut of 5. Zwart-Wit en DSV. Beiden nog op 0.

0: ILO uit 1991, oftewel Electric Light Orchestra met Heaven Only Knows. Heb ik nog een nieuwtje, ja, want die is eigenlijk vanmorgen pas binnengekomen, dus het is vers van de pers. Ja, je kan het natuurlijk overal al lezen, maar voor degene die het niet gelezen heeft, maak ik het hier in ieder geval even bekend. De UEFA heeft zaterdag het speelschema voor de competitiefase van de Champions League bekendgemaakt. Feyenoord begint het Europese toernooi met een uitwedstrijd tegen FC Barcelona, sowieso. Terwijl PSV opent met een thuiswedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Donderdag 10 september, 18:45, PSV Shakhtar. Dinsdag 13 oktober, Leipzig tegen PSV. Ja, laat ik het zo, RB Leipzig tegen PSV. En dan dinsdag 20 oktober, FC Porto tegen PSV. Woensdag 4 november om 9 uur PSV tegen Club Brugge. Dinsdag 24 november om 9 uur Real Madrid PSV. Woensdag 9 december PSV Atletico Madrid. En woensdag 20, allemachtig, dan zitten we alweer in januari. Dus dat is een hele tijd terug, gaan we, nou ja, goed, een eind verder, laat ik het zo zeggen. Maar in ieder geval, die woensdag 27 januari om 9 uur PSV TVB Stuttgart. Goed, programma van Feyenoord, dat is woensdag 9 september om 6:45 FC Barcelona tegen Feyenoord. Woensdag 14 oktober 18:45 Feyenoord tegen Como. Woensdag 21 oktober om 9 uur Real Betis tegen Feyenoord. Dinsdag 3 november om 9 uur Feyenoord tegen Internationale. Dan hebben wij eventjes kijken, heb ik een lijntje, maar die laat ik eventjes rusten. Dinsdag 8 december, Viking tegen Feyenoord. En dinsdag 19 januari, ook alweer zwart een jaar later, kom. Galatasaray tegen Feyenoord. En woensdag 27 januari, Feyenoord RB Leipzig. Ga ik eventjes kijken wie ik in ieder geval aan de telefoon heb. Goedemiddag, nogmaals. Ja hoor, je bent in de uitzending.
1: Ja, Gerrit-Jan, nou goed, we zijn inmiddels hier een minuut of zeven aan de gang. We hebben net een indrukwekkende minuut stilte gehad van Willem-Jan Vosman. Die is overleden op 31 mei. Maar goed, het voetbal is inmiddels dus begonnen. De teams die tasten elkaar af. Nu geeft Ajan Olgan een lange bal, maar die gaat naar de verkeerde tegenstander. Of in ieder geval naar de voetbaltraining hier. En dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Nu heeft de keeper de bal van de Heerde en probeert de bal uit te trappen naar zijn eigen speler toe. Dat gaat niet lukken. En die vier aan de bal aan de rechterkant van het veld. Geeft een mooie paas op Jasper Schut. Maar die kan er geen goed vervolg aan geven, zodat de Heerde opnieuw de aanval mag gaan opzetten. Maar goed onderschept door Ovias. En de bal is helemaal terechtgekomen bij Julius van het Slot, de keeper bij Ovias. Ajan Hoogeland op Sander van der Kerk. Sander van der Kerk zal pasen weer op de keeper. En Julius, die kijkt nog even om zich heen. Ja, waar zal ik nu de bal naartoe gaan plaatsen? En dat gaat gebeuren naar Ajan Hoogland. Dus beide ploegen moeten toch nog even wennen aan het spel. Nu een hele verkeerde paas is er gegeven aan een Ovios-speler, of aan een Heerde.

willen. Die wordt eigenlijk nog een beetje onderuit gehaald, maar de scheidsrechter vond het niet genoeg voor een overtreding, zodat Jasper Schult aan de rechterkant van het veld gevaarlijker wordt. Kan hij er dan wat mee doen? Komt de bal op Jasper Uitla. Een prachtige goal. En het is hier 1-0 geworden na 9 minuten. Tot straks.

0: Ja, de meteorologische zomer die zou, ik geloof van het begin september in ieder geval, zou het afgelopen zijn. Maar het is nog steeds zomer, zo zong André van Duin. Maar ja, goed, we kunnen natuurlijk in de maand september kunnen we nog hele mooie dagen krijgen. Ik heb me, kan me nog herinneren dat met schapenmarkt, dat is geloof ik de tweede woensdag van september, dan kan het nog echt wel warm worden. Hopelijk krijgen we nog een paar mooie dagen voordat echt die koude en natte herfst begint. Tenminste, maar inmiddels is bij FC het Harde Elburger SC begonnen en na een kwartier spelen staat het 0-1. Doelpuntenmaker is Brian Hellendoorn. Ondertussen hebben wij een telefoon. We kijken even wie aan de lijn is.
1: Dat is
0: Geert. Ja, oké, Geert, je mag je gang weer gaan.
1: Oké, we zitten hier in de 15e minuut bij Zwart-Wit tegen DSV 61. Eerste bekerwedstrijd in de pool met het Harde en ESC. Zwart-Wit is de ploeg die het meeste balbezit heeft. Als je dan op dit niveau ook zo'n mooi grafiekje zou maken, dan zou dat onder in het beeld verschijnen. Maar echt gevaarlijk is Zwart-Wit nog niet geweest. Laurens Dekker heeft zijn toch wel vele aanwezige kwaliteiten nog niet hoeven te laten zien. DSV stelt daar aanvallend nog niet zoveel tegenover, maar voetbalverdedigend is best wel compact en goed, want echte kansen heeft Zwart-Wit niet gehad. Nu, rechterkant van het veld, Ron Hofmeijer. Ah, bijna daar Arnoud Zwep bereikt, maar DSV had wel, balbezit. Was Wilbert van Loo daar nog op tijd? Nou ja, net niet, net wel. Patrick Hunestein kan het gelukkig goed maken. Even een momentje van onachtzaamheid bij Wilbert van Loo. En dat levert ingooi op een metertje of 16 voor de achterlijn. Wordt weinig bewogen aan Zwart-Witse kant. Nu wel, maar dat geeft ook geen goede ingooi. Daan Visser. En nu Arjan Hulter. Arjan heeft balverlies. Zwart-Wit rechterkant van het veld balbezit. Komt in de buurt van de middencirkel. Gaat nu terug naar de eigen helft. Helemaal ook naar de andere kant van het veld. Dat is de linkerkant van het veld. Gaat weer terug naar het centrum. En Zwart-Wit loert misschien wel op een mooi steekballetje. Nu een lange bal. Die is ook goed, maar er wordt gevlacht vanuit het veld. Wordt niet overgenomen. En die bal wordt door Laurens Dekker onschadelijk gemaakt. Goed, scheidsrechter en grensrechter het even niet samen eens. Onderweg hier 17 minuten. DSV en Zwart-Wit, allebei staan ze nog op 0.
0: In ieder geval, Geert, dankjewel. Gaan we over naar Peter van der Linden. Peter.
2: Nou ja, goed, ik moest even natuurlijk abrupt even afbreken. Maar ja, inmiddels is het natuurlijk over Sier gestoord. En het was net in de 10e minuut dat Jasper Schut een prachtige voorzet gaf aan Jasper Uitslag. En die mocht 1-0 aantekenen. En nu weer Jasper Schut aan de bal. Geeft de voorzet niet maar aan Andy Vlier, maar die verspeelt de bal. Zodat Heerden de bal opnieuw kan oppakken en ten aanval kan gaan. Maar ja, Heerden heeft nog niks laten zien. En nu een enorme fout van het speler van Heerden. Zodat Andy Vlier misschien een kans heeft. En die schiet een meter naast. Een paar minuten geleden ook schoot Sebastian Jans ook naast, een meter naast. Ja, dat zijn dus de drie pogingen die geweest waren in één van een doelpunt van Jasper Uitslag. Goed, we zijn hier inmiddels hier ongeveer een 16, 17 minuten aan de gang. En Ovios is op dit moment wel de bovenliggende partij zoals ik zie. Goed, jij had het net nog even voor tijdens de voorbeschouwing over die snelle speler. Dat was hij heette volgens mij Mal, maar hij speelde vandaag in het tweede elftal van Ovios. Dus hij is gelukkig niet geblesseerd, maar hij mocht nog niet in de hoofdmacht vandaag meespelen. Ja, dat beslist natuurlijk de trainer. Maar goed, we zullen in de toekomst vast wat meer van hem gaan horen. Het schijnt nog een hele jonge speler te zijn. Goed, we hebben hier inmiddels gespeeld, Gerrit-Jan en luisteraars, ongeveer 17 minuten. En de stand is 1-0 voor Ovios.

0: geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten, uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afvalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
1: Locominu.
0: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
3: 107.2 en 107.6 FM via DAB+ en wereldwijd via locofm.nl. Dit is jouw regio radio. Loco FM, met nu het NOS-journaal van 3 uur.
4: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlakbij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
6: Evink en Petrovic makelaars en financiële adviseurs. Actief op de woning- en bedrijfsmakelaarijmarkt. Ook voor onafhankelijke financiële adviezen op maat, als mede hypotheekverstrekkingen en verzekeringen. U vindt ons aan de Zuiderzeestraatweg 498A in Wezep. Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Aangesloten bij NVM en Funda.nl. Kijk voor alle verdere informatie op www.evinkenpetrovic.nl.
5: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vrijzon. Voor zonnepanelen, laadpaal of airco kunt u terecht bij Vrijzon uit Oldebroek. Vrijzon, duurzame energie voor iedereen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
8: Gaat u binnenkort schilderen of behangen? Kom dan voor deskundig verfadvies naar de Grote Schuur in Oldebroek. Uw regionale verfspecialist. We zijn dealer van Sikkens, Weitzenol en Van Schild. Tegen sterk concurrerende prijzen. Meer dan 100.000 kleuren verf kunnen we mengen met onze 3 verfmachines voor zowel binnen- als buitenverf. Ons assortiment bestaat verder uit gereedschappen, vloerkleden, rolgordijnen en laminaat tegen scherpe prijzen. Kom snel kijken aan de Hoge Brinkweg. Tolweg 17 in Oldebroek. En volg ons voor de laatste actuele aanbiedingen op Facebook, Instagram en groteschuur.nl. Verf van de Grote Schuur. Jouw slimme keus voor elk klusavontuur.
1: Loco FM, Blue FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.

0: Noordvielen Sport, tweede uur. In ieder geval hoop ik dat Geert op de telefoon hebt. Geert? Geert, nogmaals, Geert. Geert? Peter? Ja, ik hou het even heel kort, want Geert die is ook aan de telefoon. Die had een, Geert die had een doelpunt. Maar helaas, Geert is alweer weg, dus, maar die komt er zo weer in.
1: Ja, wij hebben ook een doelpunt trouwens, tijdens de finaal.
0: Oké. Ga je gang, Peter.
1: Ja, goed, hier is de stand inmiddels 1-1 geworden. Het was in de 23e minuut. Julius Slot die wilde de bal wegtrappen. Hij raakte de bal maar half en die kwam bij een speler van Heerde terecht. In dit geval was dat Daan Nijmeijer. Hij dribbelde iets in het strafhofgebied. En hij werd licht geraakt, vond ik zelf. Dat gebeurde door Sebastian Jans. En ja, de scheidsrechter vond het toch nodig om die bal op de stip te leggen. En dat was natuurlijk een koud kunstje voor de aanvoerder van Heerde, Tim Oldhoff. Die mocht aanleggen, zodat het hier in de 23e minuut 1-1 is geworden.
0: Ja, nog een keer. Maar ging even mis hier. Want ik heb nu alles op de telos. Want Lucy Warkby, ding alweer niet.
1: Moet ik even opnieuw beginnen?
0: Ik zet hier even op hold. En dan kom je gelijk naar Peter erin. Oké. Dan hebben we in ieder geval Geert hebben we weer gehad. Want ik krijg nog alles op telos. Want ze zijn nog steeds bezig bij Sportpark De Heugde. Om de boel voor elkaar te krijgen. Dat is nog niet helemaal gelukt. Hopelijk straks dat Dries het voor elkaar krijgt. Maar in ieder geval hebben we eerst in ieder geval Geert. Geert, dan ook een doelpunt. Geert.
2: Hier zijn inmiddels twee doelpunten gevallen en dat is allebei het nadeel van de Oranje-Zwarten. En dat betekent dat Zwart-Wit hier op een 2-0 voorsprong staat. En we zitten inmiddels in de 30e minuut. De 1-0 was een gevolg van een overtreding van Martijnus Suusjes. Binnen de 16 werd bestraft met een penalty en geel voor Martijnus Suusjes. En doelman Dekker was kansloos. En eigenlijk nou om twee, misschien maximaal drie minuten daarna was Dekker niet helemaal zorgvuldig met de bal terugbrengen in het spel. Dat leverde voor Zwart-Wit eigenlijk een niet te missen kans op. En dat was dus 2-0. Geflatteerd? Nee hoor. Zwart-Wit is wel de betere ploeg. DSV heeft aanvallend nog niet zoveel laten zien. Maar ik vond ze verdedigend niet eens zo slecht spelen. En toch dus hier een 2-0 achterstand voor DSV in de 31e minuut.

0: Ja, Radio plays that forgotten song van de Golden Earring band uit Den Haag. En dat allemaal uit 1973. Ja, dat is ook een hele tijd terug. In ieder geval, maar wat wij wel hebben is aan de telefoon Peter van der Linden. Peter!
1: Ja, we hebben nog steeds hier 1-1 en we hebben ongeveer gespeeld 34 minuten. En na de 1-1 is er eigenlijk heel weinig gebeurd. Mike van Toepen kreeg nog een paar minuten later nog een goede kans, maar die schoot helaas over. Het was trouwens net hier aan de linkerkant van het veld dat Balk werd ten onrechte getrapedeerd door een speler natuurlijk van Eerde. En dan denk je aan een gele kaart of 10 minuten tijdstraf. Dat is een nieuwe regeling. Maar de scheidsrechter deed niets. En uit die vrije trappen kwam ook niets verder uit voort. Dus nu aan de bal Heerde. En die probeert een aanval op te zetten. En dat doet in dit geval Davy van Velzen. Maar die krijgt de bal niet. De bal gaat terug naar de keeper Tivo Willems. Die speelt naar de linkerkant van het veld. Waar Jorik Wolf staat. En weer de keeper krijgt de bal. Roeit de bal naar voren. Waar Sander van der Kerk probeert de bal te onderscheppen. Maar een verdediger of de aanvaller van Heerde maakt een overtreding. In dit geval is dat Daan Nijmeijer. Zodat Overs de vrije trap mag nemen. En dat doen ze ook nog erg gevaarlijk. Nee, goed, gaat altijd goed. En dan gaat Julius van Slot, krijgt de bal, roeit de bal ook weer naar voren. Komt bij Jasper Huisdag terecht. En kan misschien dan nog Jasper Schutte daar bij de bal komen. Ja, inderdaad, helemaal aan de linkerkant van het veld bij de cornervraag. Geeft de bal prachtig voor op Jasper Huisdag. Maar die kan niet bij de bal komen. We hebben hier gespeeld, nogmaals, ongeveer 35 minuten. En de stand is hier, 1-1.
0: Oké, dankjewel Peter. Heb ik waarschijnlijk al gezegd, maar we zijn alweer bezig met de tweede uur. Ik heb nog geen gegevens over WRC. Ik zal nog even kijken straks naar de opstelling of die daar ook vermeld staat op mijn app. Want Arnold Friesen is er vandaag niet, zoals ik al zei, in het eerste uur. Die heeft een weekendje vrij. En dat moet natuurlijk ook allemaal kunnen, want het is allemaal vrijwilligerswerk. Werk, hè, werk. Oké, Ovias Heerde, je hoorde het net van Peter van der Linden, Jasper Uitslaak. Hij maakte 1-0, maar ondertussen is die stand alweer 1-1 geworden. Dan heb ik de wedstrijd Harde ESC. Brian Helmdoorn, hij scoorde voor Elburg en de stand daar is 0-1. Dan hebben we de wedstrijd Zwart-Wit DSV. Allemaal beker hoor, alleen dus Flevo Boys tegen WSC niet. Maar dit is ook beker, Zwart-Wit. 63 tegen DSV en daar staat het 2-0. Goed, in die wedstrijd van WAC is om 3 uur begonnen, maar daar heb ik eigenlijk nog geen gegevens van. Wij gaan over met muziek, hè? De Held in de Lul, Raccoon.

ja, dan moet ik me eigenlijk nog een beetje excuseren, want we hebben nog steeds geen verbinding met, daar zijn ze druk mee bezig, maar ja, ik kan voor de rest hier er niets aan doen. Hier is de verbinding goed, alleen de verbinding vanuit Oosterwolde Sportpark De Heugde naar de studio, die laat een beetje te wensen over, maar hopelijk kunnen we straks in die tweede helft nog volledige presentatie krijgen, in ieder geval verslaggever daar krijgen, Bert Schipper.

Ja, Raccoon en de Held en de Lul. En dat allemaal uit 1979. Zoals ik al zei, de wedstrijden bij in de vierde divisie. Dat is de divisie waar WHC in voetbalt. Die zijn ondertussen ook allemaal begonnen. Tenminste, de eerste die is al om 2:30 begonnen. Dat is de wedstrijd AZSV tegen Urk. En daar staat de stand 0-1. Dan heb ik de wedstrijd om 3:05. Rare tijd trouwens. Deto tegen Heino. Daar is het nog 0-0. DZC 68. Wedstrijd begon ook om 3:00. Natuurlijk ook nog, nou ja, natuurlijk, maar toch nog 0-0. Lac Frisia. En dan Flevo Boys, WHC, die wedstrijd begon om, ja, staat er een beetje allemaal raar. 2 minuutjes over de klok van 3:00. Flevo Boys, WHC, daar is het ook nog 0-0. ONS Sneek, die begon de wedstrijd ook om 3:00, maar dan staat het al 1-0 voor ONS Sneek. Dan heb ik de wedstrijd Quick 20 tegen Bon Boys, daar staat het nog 0-0. En Neo tegen de Olde Veste, daar is het ook nog steeds 0-0.

0: Ja, we hebben ondertussen contact ook met Sportpark De Heugd. Dat ging allemaal een beetje mis. Maar we hebben in ieder geval contact. Bert Schipper. Bert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Het is nog niet opgelost, het probleem in ieder geval. Want via mijn telefoon doet hij niet. Ik heb wel de deskundige van de Loco en de Loe hier naast ons staan, Dries Smit. Maar het is hem ook nog niet gelukt om in ieder geval die verbinding te krijgen. Maar ik bel nu via de telefoon van Dries Smit. Dus daar kan ik in ieder geval op dit moment de stand geven, want het is inmiddels rust. En het is op dit moment de stand is 1-2 in het voordeel van Hattelheim. Hattelheim kreeg in de 20e minuut de eerste grote kans van de wedstrijd. Het was Aaron Winkelhorst die een mooi diagonaal inschoot, maar bij de tweede paal, dus de paal raakte en volgens de bal de veld weer in sprong. PSV nam in de 34e minuut brutaal de leiding via een strafschop van Jan van der Toeven nadat ze, even kijken, ze hebben gezien Hans van Rensselaer inderdaad neergelegd werd. En dat betekende dus de 1-0 voor VSJ. Lang hebben ze daar niet van kunnen profiteren. Maar 4 minuten later was het Bas Beres met een schitterende vrije trap van zeker 25 meter. Die de bal net langs de paal in de kruising joeg. En doelman Alex Rotterhuis kansloos liet. En in 43 minuten was het Robin van der Zeeuw die uiteindelijk een 1-2 maakte. De assistent scheidsrechter van VSJ vlagde wel. Maar de scheidsrechter wou er niet aan dat het buitenspel was. Dus die liet het doelpunt tellen. En dat betekent dat VSJ op dit moment achter staat met 2-1. Mannen zijn nu aan het rusten. Ik ga naar de koffie. En we zien elkaar, als het goed is, nog hopelijk de tweede helft nog weer terug.
0: Oké, dankjewel Bert. In ieder geval is dat opgelost. Gelukkig wel. Gaan we over naar Geert Hartwold. Geert.
2: Ja, deze is het moeilijk hier in Harderwijk. Het is inmiddels 3-0 geworden. Ik dacht, dan is het ook wel rust. Maar nee, de scheidsrechter laat nog even doorspelen. Ik meld mij wel weer in de tweede helft. Mocht er toch nog een treffer vallen in de eerste 25 minuten, dan nu is het rust. 3-0 voorsprong voor Zwart-Wit in de eerste bekerwedstrijd. Zwart-Wit, de eerste.
0: Oké, gaan we gelijk over naar, ik geloof van Peter van der Linden, Peter.
3: Ja, nou goed, we zijn hier nog steeds aan het voetballen. En ik denk dat ook bijna de eerste helft afgelopen is. En we kunnen eigenlijk wel concluderen dat Ovios in de eerste helft gewoon meer balbezit heeft. Maar de stand is eigenlijk 1-1. Het was dus in de 10e minuut dat Jasper Uitslag scoorde. En in de 23e minuut een strafschop van, in dit geval van Heerde. En dat was in ieder geval de aanvoerder Timo Oldhoff. Goed, de scheidsrechter heeft inmiddels ook afgefloten. De stand is dus hier 1-1 en u hoort straks in de tweede helft.

Bij de bekerwedstrijden hier in de regio, daar is het natuurlijk rust. Dat betreft de wedstrijd in Ovias Heer de VSO Hato Heimert Harde ESC in zwart-wit 63 tegen DSV. Alleen de wedstrijd Flevo Boys tegen WHC, die is om 3:00 begonnen. En dat geldt allemaal alweer voor de competitie. Heb ik hier nog wat nieuws wat betreft roeien. Vandaag hebben de roeisters van de dubbel 4... hebben vandaag dus de wereldtitel geprolongeerd op de Blosbaan in Amsterdam. Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg, Tessa Dullemans en Marieke Keizer waren de klasse apart en hielden Groot-Brittannië en de Verenigde Staten achter zich. De Nederlandse ploeg ging snel van start, waardoor bij het 500 meterpunt al een gat van meer dan een seconde was geslagen. De Britten en de Amerikanen kwamen die hele race niet meer in de buurt, waardoor de vrouwen ongestoord naar de wereldtitel roeiden. Op de streep had de Nederlandse ploeg bijna een bootlengte voorsprong op nummer 2 Groot-Brittannië. Goed, dat allemaal wat betreft het roeien. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel sportnieuws. Ja, natuurlijk is dit sportnieuws. Maar niet wat betreft voetballen. Kijk ik heel eventjes hoe het staat bij WHC. Daar is het nog steeds 0-0. Zoals ik al zei, die wedstrijd is om 3:00 begonnen. En daar houden we u tenminste mee op de hoogte. Thank you.

Ja, Summer in the City van Joe Cocker. Wat ik wel weet, dat het nummer niet oorspronkelijk van hemzelf is, want deze is uit 1900 en, even kijken hoor, 94. En ik meen het oorspronkelijke nummer, dat is van de jaren 60. En het kan zijn dat ik het fout heb, maar ja, dan krijg ik zeker wel een keer een appje van onze muziekprofessor Willem Vlieger. Ik meende dat hij officieel was van de Flauwe Pot, maar ik kan me ook helemaal vergissen. Zoals ik net al zei, ik heb niet al te veel sport meer. Wat ik nog wel heb, is deze. In de Duitse stad Nürnstadt an der Weinstrasse heeft de politie het rijbewijs afgenomen van een vrouw die 9 maal zoveel alcohol in haar bloed had dan is toegestaan. De 27-jarige vrouw viel op door haar rijgedrag. Daarom schakelden omstanders, de politie en agenten dirigeerden de automobilisten vervolgens naar de parkeerplaats van een supermarkt. De ademtest wees vervolgens op een alcoholpromillage in het bloed van 4,33. Bijna 9 keer de wettelijke limiet, meldt de politie in een verklaring. Dat zou betekenen dat die vrouw mogelijk 14 glazen alcohol op had. Ja, alcohol achter stuur, het is niet goed, we weten het allemaal.

0: Pekelen, Fleetwood Mac en dat allemaal uit 1987. En dat allemaal weer om 9 minuutjes over de klok van 3:30. We zijn er weer bezig aan het tweede uur van Noord-Veluwe Sport. Maar we hebben nog steeds voetbal, Peter van der Linden.
1: Ja, klopt. En we zijn hier net weer begonnen in de tweede helft. We zijn weer 2,5 minuut onderweg. En natuurlijk is de stand nog steeds 1-1. Ovias heeft inmiddels ook gewisseld. Jasper Schut is eruit gegaan en Levi Dikhoff mag het gaan proberen deze tweede helft. Maar ook eerder heeft gewisseld. Elkja Dijkgraaf is vervangen door Max de Roy, die dan ook in de spits gaat voetballen. En dus overal is natuurlijk dat hij niet gaat scoren. Maar goed, we zullen het zien. We hebben nog een mooi tijdje te gaan in de tweede helft. Nu aan de bal Marco Hooglands, die dus de bal waarschijnlijk naar voren gaat roeien, maar dat doet hij gelukkig niet. En ik zei dus Marco Hoogland, maar dat moet natuurlijk Arjen Hoogland zijn, want Marco is nog geblesseerd. Sander van der Kerk aan de bal, in de achterhoede. Kijk even om zich heen, kan de bal niet kwijt, speelt weer terug op Julius van Slot. Ja, die toch nog wel een beetje af en toe onzeker is, maar goed, hij doet ook zijn best. Want ja, de keeper Harold Holstein en Jacob van Ols zijn allebei geblesseerd. En ja, dan mag Julius van het Slot dit keer het gaan proberen. Goed, hij gooit de bal uit naar Sander van der Kerk. Sander van der Kerk naar, in dit geval, Levi Dikkel aan de rechterkant van het veld. Speelde op Jasper Ruijslaag. Jasper Ruijslaag verspeelt de bal, zodat Heerde opnieuw de bal mag gaan rapen en verder gaan. Goed, nu Olwis weer aan de bal. Levi Dikkel speelt terug op Sander van der Kerk. Sander van der Kerk op Julius van der Slot. Nou, u hoorde het al, Olwis speelt een beetje in de achterhoede. Gebeurt weinig, we hebben niet gespeeld. 49 minuten, stand 1-1.
0: Oké, dankjewel Peter. Heb ik nog wat nieuws, in ieder geval uit het buitenland, wat sportnieuws. Ik dacht eerst, het kan haast niet, want die wedstrijd is al afgelopen. Maar ja, je hebt dat uurverschil natuurlijk in Nederland en Engeland. Daar zit het uurverschil tussen, dus het klopt wel van vandaag. Want ik

Schuiver in de verre hoek verschallend de Dan Njordi Liverpool doelman. Alison Becker Liverpool dacht daarna snel op gelijke hoogte te komen via Florian Wirtz. In aanloop naar het doelpunt stond Jeremy Frimpong, die net als Cody Gakpo en Virgil van Dijk een basisplaats had buitenspel. Net voor rust leek het nog erger te worden voor Liverpool. Maar Becker en de lat voorkwamen de 0-2 van Igor Jesus. Dan kijken we even naar een uur spelen. Kwam Liverpool op gelijke hoogte. Gakpo draaide knap weg tussen twee verdedigers en gaf het laag voor de... Bij de tweede paal was daar Alexander Isak, die van dichtbij voor de 1-1 zorgde. Liverpool ging daarna op zoek naar de voorsprong, maar het was opnieuw Nottingham Forest dat toesloeg. Becker veroorzaakte een penalty door Nico Williams onderuit te halen. Morgan Gibbs-White bleef koel vanaf 11 meter en zorgde voor een nieuwe voorsprong voor Forest. Liverpool leek zo de weg naar een nederlaag. Maar 10 minuten voor tijd rende basisdubat Victor Muñoz een punt voor de Reds te aangegeven. Florian Wirtz schoot hij prachtig raak ondertussen had Gakpo en Frimpong plaatsgemaakt voor onder meer Ryan Gravenberg en begon verrassend op de bank. Dus ja, 2-2. Bovenaan staan nu Man City, Brighton, Arsenal, Brentford, Everton, Hull City, Chelsea, Ipswich Town, Leeds United staan op het 9e plaats. Eventjes kijken, heb ik nog wat te melden wat betreft de verslaggevers, die zijn nog niet weer aan de lijn. Dus er zal waarschijnlijk nog rust zijn. Goed, een stukje muziek gaan we doen. Kung Fu Fighting van Carl Douglas. Oh, oh, oh.

kreeg ik toevallig even te loop. Snacht naar de wedstrijd Flevo Boys tegen WHC. Daar staat nog steeds 0-0. Die wedstrijd is om 3 uur begonnen, zoals ik al een paar keer vermeld heb. Maar wel geschoren is, dat is bij het harde tegen...

0: tegen ESC, Brian Helmdoorn. Hij maakte 1-0 voor ESC, maar Rick Zanting via een kopbal naar een corner maakte 1-1. Gaan we eens even kijken wie we aan de lijn hebben.
1: Ja, je hebt nu
0: bij 10
1: naam.
2: Ja, Ron en Vroog.
0: Oké, Geert, je mag erin komen. Geert?
1: Ja, ik ben er 22 inmiddels, een minuut of 5-6 denk ik aan de gang. En in die 5-6 minuten heeft Zwart-Wit nog meer afstand genomen van DSV. En net in de rust hadden we het er even over. Dit moet hier toch niet gaan eindigen in 6-7-0. Dat kun je wel zeggen, ja, het is maar beter. Maar dat is toch helemaal niet goed voor je zelfvertrouwen. Wat voor ondervloed misschien Zwart-Wit ook is, maar toen de eerste bekerwedstrijd en hoe ziet het er nu uit? Nou, dan zeker red, maar niet voorgoed. Ja, voorlopig wel. Voorgoed. De vierde treffer is dus ook een feit geworden voor Zwart-Wit 63. En zo te zien is hun aanvalswoede nog niet gedempt. Betekent dat DSV alle hens aan dek moeten halen. En ze hebben op het moment 10 man. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, we dachten heel even dat Ron Hofmeijer eruit moest na een overtreding. Dat het rood was geworden. Maar hij is denk ik door de trainer gewoon uit voorzorg gewisseld. Ron is ook nog wel eens een opgewonden schijntje. En dan heeft hij misschien nu het goede wel gedaan door hem nu al naar de kant te halen. Onderweg dus een minuut of 10 in die tweede helft bij Zwart-Wit tegen DSV. Tussenstand voor Zwart-Wit 63, een 4-0 voorsprong.
0: Maar Geert, bij jullie is dat dezelfde wat ik hoorde van Peter van der Linden. En dat is met die beker. Dat na een licht vergrijp kan de scheidsrechter beslissen dat je er 10 minuten uit moet. Dat is ook bij jullie.
1: Dat zou kunnen, dat weet ik niet hoor. Bij de junioren is dat al wat langer het geval. Het is mij niet bekend dat het bij de senioren ook zo zou zijn.
0: Zo
1: nee, dat weet ik niet.
0: Zo vertel.
1: Dat DC 1, 2, 3 invallers in elk geval heeft in die tweede helft.
0: Mm-hmm.
1: En ja, of dat het spel te goede komt. De trainer wil natuurlijk ook deze wedstrijden voor de beker toch nog een beetje proberen om die basis nog vaster in zijn hoofd te krijgen, zodat hij op 19 september met een, als het allemaal blessurevrij is, de basis kan starten die hij voor ogen heeft. Maar goed, nu middels een 4-0 achterstand moet DSV proberen de schade te beperken.

0: De Beach Boys, en dat allemaal uit 1989, geloof ik, als ik mij niet vergis, kom ik niet zo gauw zien. In ieder geval, bij het harde ESC is de stand weer omgebogen, want Jody Schoonhoven, hij bracht de stand op 2-1 voor SV Het Harde.
1: Hallo.

0: Ja, 2 minuutjes voor de klok van 4 uur. En dan zit de 2e uur Noord-Veluwe Sport er alweer op. Maar ja, we gaan nog even naar Geert. Geert?
1: Ja, en goed nieuws kun je snel... Slecht nieuws ook wel hoor. WSV binnen 2 minuten, 2 doelpunten weer tegen. En de kopjes gaan naar beneden hier. Er is werk zat aan de winkel voor de nieuwe trainer Arjan ten Hoven. Want het is inmiddels 6-0. En daar was ik dus een beetje bang voor in die tweede helft. Dat zwart-wit nu wel bijna elke aanval bekroond ziet met een doelpunt. Omdat de DSC jongens soms aan alle kanten voorbij zien vliegen. 6-0 inmiddels. En er is nog wel even kijken. Ja, er is toch wel een minuut of 20 zeker te spelen. Dus wat gaat dat hier worden voor DSC? Nu inmiddels 6-0 achterstand.
0: Oké, Geert, dankjewel. Gaan we voor het laatste minuutje gaan we nog even over naar Peter van der Linden. Peter?
2: Ja, nou, hier is nog steeds de stand 1-1. Ik heb toch nog wel een paar kansen gezien. Van Nelbal kregen de 52e minuut een enorme kans. Ik deed het heel prachtig. Ik kapte 2 spelers uit. En ja, en dan is net het laatste zetje dat hij dan net niet heeft. En hij schoot over een paar meter. En zojuist was het trouwens Sam van Koldenhove. Die kreeg mij toch een kans, want die is er ingekomen net voor iemand van Overjas. En die kreeg een kans om eigenlijk Overjas op voorsprong te zetten. Een enorme kans, maar hij schoot de bal op de keeper. En ook zojuist Heerde nog een kans. 2 aanvallers, 2 invallers zelfs. En die bal werd helemaal verkeerd gegeven aan de spits van Heerde. In dit geval is dat... Max de Rooy, maar de bal was met veel te hard voorgegeven door Rick Vex, zodat ook Heerde niet kan scoren. We hebben hier gespeeld, 66 minuten, stand 1-1.

0: Na het nieuws, een heel nieuw uur Noord-Veluwe Sport.
1: Pizza Oldebroek. Elke dinsdag pizzadag, €9 per stuk. En elke woensdag schoteldag vanaf €10,50 per stuk. Bel uw bestellingen door naar 0525 69 28 40.
2: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noord-Veluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
3: Locominu.
2: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noord-Veluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
4: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
5: 107.2 en 107.6 FM via DAB+ en wereldwijd via locofm.nl. Dit is jouw regio radio. Loco FM, met nu het NOS-journaal van 4 uur.
6: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook €12 miljoen vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vrijzon. Voor zonnepanelen, laadpaal of airco kunt u terecht bij Vrijzon uit Oldebroek. Vrijzon, duurzame energie voor iedereen.
8: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
8: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
0: Loco FM, Blue FM. Welkom terug bij Noord-Veluwe Sport.

0: Drie minuutjes over de klok van, klok van 4 uur. Noord-Veluwe Sport, laatste uur. Heb ik nog wat tussenstand voor u? Ja hoor. WHC, die wedstrijd die is begonnen. En WHC staat voor met 1-0. Ja, heb ik... Ik meen dat het gescoord had Stefan Oene, als ik mij niet vergis. Maar daar kom ik straks nog wel achter. Maar in ieder geval, WHC staat voor met 1-0. Goed, gaan we even kijken wie we aan de lijn hebben. Dat gaan we eerst eens even doen. Pakken we even deze mee on air. Juist, wie hebben we aan de lijn?
1: Je hebt Geert aan de lijn.
0: Geert, ja, je bent al in de uitzending, Geert.
1: Oké, nou, we gaan door met het nieuws vertellen dat het niet goed gaat met DSV. Het is inmiddels 7-0 en ik was daar zo'n beetje bang voor dat als het dan ook één keer niet loopt en je hebt een heel goed voetballend zwart-wit, ja, dan word je aan alle kanten voorbij gelopen, inclusief de keeper. En dan is het zomaar binnen, nou, hoe lang zijn we bezig in die tweede helft? Een klein half uurtje, denk ik, van 3-0 naar 7-0. DSV heeft volop gewisseld, maar dat heeft ook geen resultaat gehad.
0: Punt er zo in.
1: Het zou, ja, hier 8-0.
0: Jo.
1: Die man loopt met de buik gewoon binnen, terwijl niemand van DSV daar eigenlijk iets aan doet. En misschien van dichtbij ook niets aan kan doen. Maar het worden hier misschien zelfs nog wel dubbele cijfers. Ja, en dat is voor een trainer als je net begint toch geen leuk plusje om ze dan dinsdag weer in de training en donderdag aan de praat te krijgen. Tussenstand met ongeveer nog 24 minuten te zweren. DSV 0, zwart-wit 8.
0: Dankjewel Geert. Ja, 8-0. Dat is... Gelukkig in ieder geval nog geen competitie. Zo ver zijn we wel. Goed, gaan we over naar Peter van der Linde. In ieder geval, we hebben nog steeds geen contact met de Heugd. Daar hadden we net even contact mee. Er was een andere telefoon gebruikt en toen ging het eventjes goed. Nu heb ik nog geen contact meer met in ieder geval. Wat ik wel weet, dat VCO had toen hij in de eerste helft stond.
2: Ja, en hier is een doelpunt achter. Gemaakt, Gerrit-Jan.
0: Daar is een doelpunt gemaakt bij Overjas. Ja. Dan laat ik Peter van der Linde even het woord doen. Peter.
2: Ja, nou, u hoort al de muziek. Het was een fout in de verdediging van Heerde. En Sam van Koldenhoven ging er vandoor. En die legde aan, ik passeerde de keeper en kon heel eenvoudig inschieten. Zodat OWS in de 72e minuut op 2-1 staat. Sam van Koldenhoven.
0: Dankjewel, Peter. Ja, dat hebben we in ieder geval weer gehad. Ja, dat heb je met die telers. Dan hoor je af en toe als Peter weggaat dat je nog even een kleine piep hoort. En dat is eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Dat is de traagheid van mijzelf. Goed, eventjes kijken hoor. Sam van Koldenhoven, hij maakte 2-1 voor OWS. Ik had hem nog niet genoteerd, dat ga ik nu straks eventjes doen. Zoals ik al zei, WHC staat voor met 1-0. En dat is competitie dus, dat is alweer goed voor WHC. Stukje muziek, ja, een heel oudje. 1965, My Generation, The Who. En dan vind ik zelfs nog altijd, als ik kijk naar in de jaren 60, het grote, een van de grootste festivals die er geweest is, dat is nog steeds Woodstock, daar in een klein plaatsje bij New York. En daar speelde ze ook My Generation. Maar nu is het toch gewoon een studioopname. My Generation, The Who.

0: Ze hoorden zeker tot een van mijn favoriete bands in die jaren, eind jaren 60, begin jaren 70. Maar het beste nummer van Pete Townshend, tenminste, en zijn mannen, die vond ik nog altijd van het grote festival Woodstock. See me, feel me, touch me, heal me. Opnames waren niet al te best, want het was in de begin jaren 60 natuurlijk. Toen waren de opnames nog niet zoals ze nu zijn. Maar het is een nummer wat heel erg mooi is. Goed, kijken we even naar die competitie bij WAC. In de competitie van WAC, dus die vierde divisie. DD Zondag heet dat allemaal. Daar zijn de standen ook een beetje veranderd. AZSV tegen Urk, daar is het 1-2 geworden. Deto tegen Heino, dat is 2-0 voor Deto. DZC 68 tegen La Frisia, daar is het 0-1 voor La Frisia. Flavor Boys WAC, ik vertelde het. WAC start voor met 1-0. Oornisneek tegen Berkem, daar is het 2-3. Dan de wedstrijd Quick 20 tegen Bon Boys, daar is het 2-0. En Neo tegen de Oldenvesten, daar is het 0-2.
1: Het huis is stil, de kamer is leeg. Ik loop wat

0: Ja, we laten even Paul de Leeuw en Simone Kleinsma tot de maan en terug. Want wij gaan over naar Bert Schipper. Bert!
1: Ja, we zitten inmiddels al in de 78e minuut van deze wedstrijd. Ja, op dat op heden is de technische storing nog niet verholpen. Dus ik bel nog in met de telefoon van Dries Smit. En probeer in ieder geval jullie even bij te praten, luisteraars. Wat nu de stand is, is nog steeds 1-2. Dus in het voordeel van Hattelheim. Dat was de ruststand. En die stand staat nog steeds op het scorebord. En daar mag Feesje het meest tevreden mee zijn. Want het is wel Hattelheim die de beste kansen heeft gehad in deze tweede helft. Maar tot nu toe in die tweede helft niet meer wist te scoren. Het was Dirk-Jan Achterhuis die in de 68e minuut de paal raakte. Dus dan was Hattelheim dicht bij het treffer. En Bart Willemsen die alleen op de doelman afkwam. En tenminste belde een beetje moeilijk hoek voor de goal, maar op Alex Voltenhuis stranden. En Robin van der Ziel kreeg ook nog een hele grote kans. En die ging dus er ook niet in, ook via de paal nog een keer. Dus Veersen kwam een paar keer goed weg. En ja, aan de andere kant heeft Veersen niet heel veel in de melk te brokkelen gehad. Nog wel een keer een vrije trap gehad van Jan van der Toeven, maar die was te makkelijk voor de doelman. Het was ook op de rand 16 meter. En die bal was gewoon een prooi voor de doelman van Hattelheim. Dus Veersen probeert het wel. Heeft ook een aantal keren gewisseld. Maar het is duidelijk dat Hattelheim de bovenliggende partij is. En ook verdient dat met een 2-1 voorsprong op dit moment leidt. We hebben nog een minuut of 12 officiële speeltijd. Dus hopelijk dat ik straks nog even terug kan komen wat er uiteindelijk de eindstand is geworden. Voor nu naar de studio.

0: alles wat je doet met hart en ziel. We gaan even kijken of we iemand nog aan de lijn kunnen krijgen. Ik denk dat het Peter van der Linde is. Peter?
1: Ja, klopt. Ja, we zijn hier bijna aan het eind van de wedstrijd. Het duurt nog een paar minuten en ik denk dat we er toch nog even voor die tijd nog even in. Ik heb nog niet zo heel veel kansen meer gezien. Behalve dat na de doelpunt van Sam van Koldenhoven kreeg hij in de 79e minuut nog een kans aan de rechterkant van het veld. Ging hij er vandoor, maar hij schoot te zacht in. En de keeper, in dit geval van Heerde, Thierry Willems, kon de bal pakken. En zodoende bleef het 2-1. Ja, OWS kun je gewoon nog duidelijk zien dat ze gewoon toch nog te veel gehavend zijn. Je mist, Dennis de Boer is erin gekomen, is normaal ook in de basis 11. En ik noem maar op, Jury de Vries is geschorst. Hier is een vermeend buitenspel. Het gejoel hoor je natuurlijk van de supporters van Heerde natuurlijk, die hier met grote getalen naartoe zijn gekomen. En ze dachten dat het geen buitenspel was. Maar ja, dat heb je altijd tijdens een wedstrijd. Wel eens een keer een moment dat dat voorkomt. Goed, maar ik zei het al. Ja, Dennis de Boer niet in de basis. Corné Hamelijk niet in de basis. Niet voor de Bos op studiereizen. Jury de Vries gestorst. Dus je mist gewoon te veel spelers dat je dan echt kunt spreken al over een basiselftal. En dat geldt natuurlijk ook voor Heerde, want die zal ook uiteraard ook wel wat spelers missen. Dus al met al is het hier gewoon een hele matige wedstrijd. Maar goed, OWS is wel de bovenliggende partij in dit geval. En die krijgt ook voor wat meer kansen dan Heerde. En dat blijkt natuurlijk ook uit de stand dat het nog steeds 2-1 is. Nu aan de bal, of het ingooi in ieder geval. En dat is nummer 7 in dit geval. Vos van Heerde, die gaat de aanval opzetten. En die gooit naar De Roy. De Roy weer op Vos. Vos is een felle speler, heb ik wel gezien. En die gaat er flink in. Roosendaal aan de bal. Roosendaal geeft de bal op rechts op Roerijen. Roerijen weer terug naar een speler van Heerde natuurlijk. Maar misschien dat OBS daarvan kan profiteren. Want die onderschept de bal aan de linkerkant van het veld. Gaat een OBS er daardoor. Ik kan niet helemaal goed zien wie het is. En hij schiet de bal er ook nog keihard in. En volgens mij is dat Wesley ten Hoven. En dat is zijn debuut, denk ik. Een debuut doelpunt van Wesley ten Hoven in de 89e minuut maakt hij er 3-1 van. Ik moet even de muziek aanzetten, want dan kan je horen natuurlijk dat het een doelpunt is.
0: Oké,
1: Peter. En je hoort natuurlijk niks.
0: Je zet...
1: Maar ik zal...
0: Jij zet... Komt even. Jij zet...
1: Ik doe twee dingen tegelijk, maar ik zal ook even gelijk nu even de stand doorgeven hier. Je hoort het. 3-1 is dus de stand geworden en nog een paar minuten te spelen. Ik kom straks nog even bij je terug naar de wedstrijd.
0: Oké, dankjewel Peter.

0: Jello van Coldplay en dat allemaal in 2000 alweer. Ook alweer 26 jaar terug. Die tijd gaat zo vreselijk hard. We gaan over naar Bert Schippers, Sportpark De Heugde. Bert?
1: Ja, we zitten hier in de slotfase van de wedstrijd. En toch nog heel onverwachts is VSO langs zij gekomen. Opnieuw een strafschop aan de kant van VSO. Door een hensbal gegeven door de scheidsrechter Volon. En ik kon het niet zo goed zien. Maar het leek me een beetje zwaar gegeven. Maar goed, het is wel zo dus dat Hartwijn op dit moment met 9 man speelt. En 2 gele kaarten. En elke gele kaart is 10 minuten verwijdering van het veld. En dat betekent dat VSO nu met 9 tegen 11 speelt. En een beetje al heel dicht bij de overwinning komt. Maar dat lukt dus niet. Maar het was Jan van Toeveren uiteindelijk die de strafschop ging nemen. Net zoals de eerste. En feilloos de bal binnenschoot. En we zitten inmiddels al een minuut of 2 ruim in blessuretijd. Stand dus 2-2. En ik ben erg benieuwd. Hij geeft nog 1 minuut aan volgens mij de scheidsrechter. Nee, hij telt gewoon. Want de scheidsrechter, de doelman mag maximaal een aantal minuten tellen. 6-8 tellen. De bal... Even kijken, wordt het gevaarlijk voor het doel van VSO? Het is toch VSO die uiteindelijk Alex Rothuis die de bal weer te pakken en vrije trap trouwens ook meer krijgt. En de bal zal naar voren geschoten worden door op de voorbas. Dan probeert nog een keertje aan het werk te zetten. De aantal wissels zijn daar doorgevoerd. Pascal Hellebreker speelt er nu in het. Arjan Patende speelt nu in de aanval. Raymond van der Graaf speelt in de aanval. Dus de hele voorhoede is een beetje gewisseld in de tweede helft. Het is nu Hartwijn die nu de aanval over links. Probeert weer op te zetten. Dus komt een brede paas die dus vervolgens hard geschoten wordt. Het is een doelpunt, ja. Hartwijn komt toch nog weer op voorsprong. Het is de nummer 12. Ik heb het briefje niet zo gauw bij de hand. Even kijken. Nummer 12 van Hartwijn die toch nog zorgt dus dat Hartwijn de overwinning pakt. Ja, over het geheel genomen is dat natuurlijk ook wel verdiend. Nummer 12 is dat Mart Dekker, de tweede helft ook ingevallen. We zitten inmiddels ruim 3 minuten, bijna 4 minuten in blessuretijd. 3-2 dus nu door het doelpunt van de Mart Dekker. En nu lijkt het me niet meer dat VSO langs zij zal gaan komen. Dat zou iets te veel van de goede zijn. VSO is wel kranig geweerd. Maar ja, goed, moet toch meerdere herkennen in Hartwijn. Poepelt ook een klasse hoger natuurlijk. En was ook een betere van de wedstrijd. In het begin van de eerste helft niet. De halverwege de eerste helft, maar heel langzaam. Moest VSO toch iets meer terug. En uiteindelijk brak dat op. Door ook 2 doelpunten in de eerste helft. Ook toen VSO met 10 man speelde trouwens. Want toen was het in ieder geval een Luc van de Weg. Die een tijdje ook 10 minuten van het veld af was. VSO probeert nog een aanval op te zetten. Jan van Toever is naar voren. De Arjan van Tende. Orion van Tende krijgt nog wel een aardige kans. Maar het is de doelman die de bal uit de doelmond weet weg te halen. En vervolgens wordt de bal weggewerkt. En gaat over de zijlijn. Dus even kijken. Het is Jan Oosterweijer die de bal aan overlaat. Even kijken aan Jan van Toever. Die heeft een verre ingooi over zich. En die probeert daar in ieder geval Boas Bruines te bereiken. Dat lukt niet. Het is een doeltrap. Uiteindelijk voor Hartwijn. En we zitten inmiddels al 5 minuten in blessuretijd. Ik verwacht dat de scheidsrechter zo zal gaan afluiten. En dan betekent dus een nederlaag voor VSO. Nederland voor VSO zal dat waarschijnlijk worden. 3-2. Op zich is schande natuurlijk. Maar goed, het zat was zo dichtbij. Zo net voor het einde van de wedstrijd. De 2-2. Een nieuwe strafschop aan de kant van VSO. En dan leek dat VSO in ieder geval bij een gelijkspel zou gaan eindigen. Scheidsrechter Volon. Die fluit nu voor het einde wedstrijd. Hartwijn wint hier met 3-2. En volgende week gaat VSO de uitwedstrijd spelen voor de beker tegen NCA. En daar zit de oud-trainer van VSO, Hendrik Omut. Die de afgelopen 3 seizoenen VSO getraind. Nu is daar zijn de hoofdcoach. En dan zullen we in ieder geval de opwachting maken in de Heerde. En ik hopelijk dat we dan de technische problemen hebben opgelost. En dan in ieder geval weer live verslag kunnen doen van de wedstrijd tussen SEH en VSO voor nu. Allemaal een heel goed weekend en graag tot volgende week.
0: Oké, Bert, dankjewel. Mag ik van jou nog even de tweede doelpunt van de speler van VSO?
1: Dat is Jan van Toeveren.
0: Oké, die schoorde de eerste op.
1: Ja, klopt.
0: Oké, dankjewel. Goed weekend.
1: Prima. Eens gelijks. Goed weekend.
0: Gaan we over naar, ik geloof, van Peter van der Linden. Peter.
2: Ja, nou, hier is het inmiddels dus afgelopen. De eindstand is hier geworden 3-1 met de doelpunten van Jasper Uitslag, Sam van Koldenhoven. En ja, het is mooi dat Wesley ten Hove scoorde, want hij maakte zijn debuut hier vandaag in OVS 1. Met een prachtig doelpunt aan de linkerkant van het veld. Pikte hij de bal op. En hij speelde een speler voorbij. En ja, hij schoot gewoon prachtig in. En voor hem was dat een heel blij doelpunt voor hem. Want ja, je zag hem gewoon juichen. Echt een bevrijding was het voor hem. Dat hij scoorde voor Overijse. Want ik hoorde dat hij ook heel lang geblesseerd geweest is. Goed, hier is dus de eindstand 3-1 geworden. Ik zei net al, ja, de basis zelf al hebben we hier nog niet gezien. En ja, voor trainer Brem is nog heel veel werk aan de winkel. En daarvoor heeft hij dinsdagavond al vast een oefenwedstrijd gepakt. En dat doet hij om 8:00 tegen Biekwijk 28 thuis. En, maar goed, volgende week speelt Obias de tweede bekerwedstrijd. En dat gebeurt om 3:00 in Dedemsvaart. Dus nogmaals, eigenlijk wel een verdiende overwinning voor Obias. 3-1, wel een matige wedstrijd. Maar ja, bij beide kanten ontbraken er gewoon te veel basisspelers. En dan kun je gewoon ja, verwachten dat het spel niet op een al te hoog niveau is. Ik vond zelf Mike van Toeven vandaag de uitblinker bij Obias. En verder was het, nou ja, nogmaals, laten we gewoon toch positief blijven. Een redelijke wedstrijd. En ja, nogmaals, vanaf deze kant wens ik iedereen een heel fijn weekend. En ik zou zeggen, denk even niet aan de politiek. Maar denk dit weekend toch maar aan voetbal.
0: Oké, Peter, in ieder geval dank je dat je in wou vallen voor Jan van der Bos. Heel mooi verslag van jou gehad. En we hopen natuurlijk dat wij hier bij Noord-Veluwe Sport nog af en toe eens een keer een beroep op je kunnen doen.
2: Goed.
0: Ik wens jou ook een heel fijn weekend.

Jeroen van de Boom, en ik ben een tevreden mens, wat u van mij nog te goed hebt. Dat zijn de eredivisiewedstrijden die dit weekend gespeeld worden. Er is al één wedstrijd gespeeld. Dat was de wedstrijd Groningen tegen Fortuna gisteravond. En die stand die werd 2-3. Dus Fortuna won die wedstrijd met 3-2 uit naar Groningen. Dan wat op dit moment live aan het spelen is, de wedstrijd Excelsior tegen Sparta Rotterdam. Dan vandaag om 7:15 de wedstrijd AZ tegen Go Ahead Eagles. PEC tegen, oftewel PEC, PEC tegen NEC, NEC. Het is eigenlijk PEC tegen NEC, ja, vandaag om 9:00. Morgen om 12:15 de wedstrijd Utrecht tegen PSV. Dan morgen om 2:30 de wedstrijd Willem II tegen Heerenveen. En dan kijk ik even verder. Morgen om 2:30 de wedstrijd Feyenoord tegen ADO. En morgen om 4:45 de wedstrijd Telstar tegen Ajax. En als laatste Cambuur tegen Twente. En dat morgen allemaal om 8:00. We hebben nog een 16 minuutjes te gaan. Tijd voor een beetje muziek. En dan gaan we nog even een overzicht doen. En we hopen natuurlijk dat we de eindstand van Flevo Boys tegen WHC ook nog eventjes mee kunnen nemen voor de klok van 5:00. Buonasera, Omarie André Hazes.

Hot chocolate, hot chocolate and everyone is a winner. Ja, als je je computer een keer reset, dan krijg je natuurlijk ook vaak een hele stand. En dat geldt ook voor de wedstrijd Flavor Boys tegen WHC. Want ik had hem net eventjes reset en dan zie ik dat de stand daar 2-2 is. In de 40ste minuut scoorde Stefan Oene, zoals ik al vermeldde, voor WHC. In de 55ste minuut scoorde Tom Bos gelijk voor Flevo Boys. En in de 75ste minuut maakte Tom Bos de 2-1 voor Flevo Boys. En Nico Veldman, hij maakte in de 80ste minuut weer gelijk. Dus we hebben nog een minuutje of 10 ongeveer te gaan. Dat kan wel zo'n beetje kloppen. Kunnen we net de eindstand misschien nog eventjes meekrijgen voor het nieuws van 5 uur. Dus de stand Flevo Boys WHC 2-2.

staat alweer voor met 2-3. En dan gaan we eens even kijken. Ik meende dat het Stefan Oene was. Ja hoor, hij scoorde in de 88ste minuut 2-3. Dus WAC staat voor met 3-2 tegen Flevo Boys. Somewhere.

ABBA en The Dancing Queen. Ja, toen ik las dat Stefan Oene, Van Oene in de 88ste minuut 3-2 maakte voor WHC, dacht ik bij mezelf, kan een bakkie voor WHC. Die gaan met 3 puntjes terug naar Sportpark de Mullensinger in Wezep. Maar ja, niets is minder waar, want Flevo Boys die maakte in de start geen doelpunten maken bij, ook niet zo belangrijk, maar die maakte in de 90ste minuut nog 3-3. Dus die stand bij Flevo Boys WHC is 3-3. Wedstrijd is nog niet afgelopen, maar we hebben al 3 minuutjes te gaan. Wat ons betreft, voor onze tijd nog bij Noord-Veluwe-Sport neem ik toch even de rest van de wedstrijden even met u door. En dat was allemaal beker, zoals u weet. Ovios Heerde, daar werden 3-1. De doelpunten maken van Ovios waren Jasper Uitslag, Sam van Koldenhoven en debutant Wesley ten Hove. Hij scoorde 3-1. Dan hebben we de wedstrijd VSCO tegen Hato Eim. Daar werd het 3-2 voor Hato Eim. De doelpuntenmakers van VSCO waren Jan van Toever 2 maal. Dan het Harde tegen ESC. Daar werd het 2-1 toch nog voor het Harde, want ESC kwam voor met een treffer van Brian Hellendoorn. Die scoorde 1-0, maar Rick Santing en Jordi Schoonhoven die zetten alles weer recht voor het Harde, want het werd 2-1. En dan de wedstrijd zwart-wit 63 tegen DSV. Ja, een beetje een debakel voor DSV. Gelukkig is het nog geen competitie, dus is het nog niet zo heel erg. Maar ja, DSV verloor wel met 7-0. In ieder geval, ik heb nog een dikke minuut te gaan. Straks hebben we natuurlijk Gert-Jan Kantine hier bij Loco FM. En bij Willem Vliegen, die is er tot 8 uur met zijn programma Tijdloos. Daarna Herman Zieluis met Loco's Muziekschotel. En daarna de heet van de naalsoort wat betreft hier bij Loco. Volgende week ben ik, als alles goed is, weer in de studio van Lou. Goed, ik wens u in ieder geval nog een heel fijn weekend. Mocht de stand nog veranderen bij WHC, dan meld ik me nog even voor de klok van 5 uur. Maar dat zal wel moeilijk worden. Het is nog steeds 3-3 en ik weet niet of de wedstrijd afgelopen is. Heel misschien kan ik het nog eventjes zien. Ga ik even kijken. Kijk ik even naar de pijltje van, dat vind ik wel belangrijk. Of die wedstrijd afgelopen is en dat die stand 3-3 is gebleven. Nee, hier staat dat hij nog niet eventjes kijken hoor. Ja hoor, de wedstrijd hier tenminste is afgelopen. Flevo Boys tegen WHC. Die stand werd 3-3. En dat was dus competitie. Ik wens u nog een heel fijn weekend. Eventjes kijken. Ja, dan gaan we deze even pakken.

0: Geef je kantoor een boost met Niki Koffie en Automaten. De expert in zakelijke koffiemachines en premium koffie. Bij Niki Koffie begrijpen we dat goede koffie essentieel is voor productiviteit en tevredenheid op de werkvloer. Daarom bieden wij op maat gemaakte koffieoplossingen die passen bij jouw bedrijf. Van compacte machines voor kleine kantoren tot geavanceerde systemen voor grote bedrijven. Wij hebben de perfecte oplossing voor elke situatie. En met onze premium koffiebonen afkomstig van de beste plantages geniet je elke dag van een uitzonderlijke koffiebeleving. Ga naar nikikoffie.nl of bel 038 78 20 567. Niki Koffie, de zakelijke koffieoplossing. Nu op locaties in Hattemerbroek en Mil.
1: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein? Dan moet u bij Zwanepol zijn.
2: Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afhaalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffetavond verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locomenu?
3: Locomenu.
2: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
4: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
5: Ja, een hele goede middag. Het is zometeen tijd voor Gert-Jans Kantine na 5 uur weer op deze zaterdagmiddag. Zometeen onder meer artiesten te gast. Christo vertelt meer over zijn muziek en komt maar liefst 4 nummers optreden. Dat zometeen naar de klok van 5 uur. Eerst krijg je het NOS Journaal.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. De dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien, dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Op de A1 richting Apeldoorn bijvoorbeeld voor Barneveld. 9 kilometer, 15 minuten. Ook de A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Zaltbommel een kwartier. En tenslotte een ongeluk bij knooppunt Beekbergen. De A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Vanaf Hoenderloo een file van 5 kilometer en 25 minuten. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf

0: Wijn. Vertrouwd op weg.
1: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaag in de muziek.nl.
1: Ja, hadden ze dat klaarstaan, maar hadden ze. Had ik ook niet op gelet. Dacht ineens van de goede, maar ze hadden gewoon de verkeerde weer klaargezet. Maakt niet uit, het kan gebeuren. Dan doe het gewoon zo.
2: Herkent u deze nog? Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Dankzij dan gaat Jan Molde over de afgelopen 3 uur van Noord-Veluwe Sport. En bekervoetbal en mijn club die heeft in ieder geval weer gewonnen. Ja, van de plaatsgenoot Elburg, wat daar gaat. Ja, mooi. We gaan lekker doen, gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag. En het is vandaag 29 augustus, dus de komende 2 uur alleen maar muziek die betrekking heeft op die datum 29 augustus door alle jaren heen. Maar we begonnen met alarmschijf van deze week, maar dan van het jaar 1976. Still Young Band, Steven Stills en Neil Young met Long May You Run. En ik vind het een hele, hele mooie, rustige plaat. Ben ik serieus. Ik heb het nog niet vaak gehoord. Ben ik serieus. Ja, ik kan het wel zo'n. Het is eigenlijk zo'n niemendalletje, maar ik vind het toch wel lekker in gehoor liggende plaat. We gaan verder met de plaat van Roy Orbison. Ja, het is niet het weer voor deze plaat, maar ja. House Without Windows, hier is Roy Orbison.

House Without Windows van Roy Orbison. En ja, House Without Windows en Without Love, ja. Maar Roy, die komt nog een keer ja, die komt u nog een keer langs. De Les Stewart Quartet wordt op 29 augustus 1958 gevraagd om tijdens de openingsavond van de kerstbars te spelen. Deze club in Liverpool in Engeland is eigendom van de moeder van Piet Best. Zij heeft de kelder onder haar woonhuis tot muziekzaal laten verbouwen. Vlak voor de opening krijgen de leden van de groep, met onder andere gitarist George Harrison en drummer Ken Brown, onderling ruzie. Ze gaan er uit elkaar. George Harrison stelt voor de Quarrymen voor de openingsavond van de kerstbar te vragen. Zodoende spelen op 29 augustus 1958 drie latere Beatles voor het eerst met elkaar samen. John Lennon, Paul McCartney en George Harrison. Ken Brown is op deze avond de drummer van de Quarrymen. In 1958 speelt de groep nog 6 keer in de kasbah. Nou, The Quarrymen. Ja, ik heb de opname van The Quarrymen. Maar ja, we gaan straks... We laten er 30 seconden van horen en dan gaan we gewoon naar hoe de Beatles het toen de tijd hebben uitgebracht. Maar dit is The Quarrymen.

Hello Little Girl. Volgens mij was dit de allereerste single die John Lennon geschreven heeft. Maar dit was zoals de Beatles het uitgebracht hebben. Dus de Beatles met John Lennon, Paul McCartney, George Harrison. En ja, Ringo Starr. Ja.

Maar dat was ook de beginperiode van de Beatles. Later werd ter kaart gebracht door de FOMO's. En die hadden een iets meer een grotere hit mee. En het was ook iets meer op tempo. In het Fox Theater in Brooklyn in New York begint op 29 augustus 1958 een nieuwe serie van de Alan Freed's Big Beat Show. Optredens zijn er van Frankie Avalon, de Dandeliers, Bill Haley en his Comets en van deze Chuck Berry.

0: Hit na hit, steeds weer.
1: De allerbeste gouden ouwe.
0: Keer op keer. Uit de 50s, 60s en 70s. Met Willem Vlieger in Tijdloos.

Het single uit het jaar 1960. Dit was Cliff Richard samen met The Shadows, A Voice in the Wilderness. En Bruce Wills, de slaggitarist van The Drifters, trad op 29 augustus 1959 in de St. Stephen's Kerk in Westminster in Engeland met Anne Findlay. Cliff Richard is de getuige bij dit huwelijk. De Drifters zijn zijn begeleidingsgroep. Maar in de Verenigde Staten is het al een groep met de naam The Drifters, dus... De naam van de Engelse Drifters wordt veranderd in The Shadows, ja. En op 29 augustus 1961 neemt Brenda Lee in Nashville in Tennessee All Alone Am I op. De liedjes geschreven door Manos Hayudakis en Ios Iona Dibberup. Ja, dat zal wel een Griek wijzen. Het is ook nog een vertaling en die is door Arthur Altman. All Alone Am I van Brenda Lee komt pas op een jaar later, op 29 september 1962, binnen in de Billboard Top 100. En dan bereikt hij de derde plaats. Brenda Lee.

Ja, de Swinging Blue Jeans. En daarvoor was het Michael Jackson met, ja, single uit 1972. The Best of Michael Jackson. En dat was een LP die kwam in 1981 uit. En zoveel hits had, ja, wel Mr. Bruce, Jolly, zoals wel, maar solo hits had Michael toen nog niet. Nee, maar dit was zijn grootste band. En daarvoor was dus, daarna kwam de Swinging Blue Jeans met de Hippie, Hippie Shake. En die Swinging Blue Jeans, die treedt op in Thank Your Lucky Stars. En Matt Monroe, de Britse zanger, die presenteerde die avond. En er zijn nog meer artiesten die erop optreden. Carrie and the Pacemakers, Julie Grant, The Wranglers en ook de Mudlarks. Mudlarks? Ja, dat kent u wel van deze plaat. The Book of Love.

Hummus Hummus met Silhouettes. Een single uit het jaar 1965. En ze geven een optreden op 4 september 1965. In Aston in Birmingham. Ja, en dat is ter gelegenheid van de uitvoering van Thank Your Lucky Stars. En James Dale is presentator op die avond. En Unit 4 Plus 2 treedt er ook op. Lulu, Chubby Checker. En ook de Rolling Stones. En die... die playbacken daar, dat zal allemaal wel playback geweest zijn. I Can Get No Satisfaction, The Rolling Stones.

Ja, de Youngbloods, Get Together, een plaats ja, die ik ook niet vaak heb gehoord. Nee, de Youngbloods die nemen op 29 augustus 1966 Get Together op. Deze groep uit Boston in Massachusetts

plaats. Ja, dankzij een christelijk feest. Ja. In de Billboard Top 100 komt op 29 augustus 1964 Oh Pretty Woman van Roy Orbison binnen. Vanaf 29 september 1964 staat deze single 4 weken op de eerste plaats. Na Running Scared in 1961 is Oh Pretty Woman de tweede nummer 1 notering van Roy Orbison in de Verenigde Staten. Ja, Only the Lonely Ache. Nou ja, hij heeft zoveel mooie platen gemaakt, maar ja, ze kunnen niet allemaal nummer 1 worden. Dat is makkelijk zat. Roy Orbison met Oh Pretty Woman.

Ja, met deze single leerden we Tracy Chapman kennen. Fast Car. En die staat ook op LP Tracy Chapman, die in 1988 werd uitgebracht. En op 29 augustus 1988 stond deze LP nummer 1 in West-Duitsland toen de tijd nog. Ja, we gaan naar een andere nummer 1 een LP. En dat is uit het jaar 1960 van de Kingston Trio. String Along. En deze LP bleef maar liefst 10 weken nummer 1 staan in de Amerikaanse albumlijst. En ja, van die LP werden 2 singles uitgebracht. En dit was er één van. The Bad Man's Blunder. The Kingston Trio. Daarna gaat nog een plaat van de Kingston Trio draaien. Ja.

Ja, waar hoor je ze nog? De Kingston Trio met de Reverend Mr. Black. De laatste plaat die we draaien is wederom van de Kingston Trio. Ja, ik heb twee, plaat van 2 minuten, dus dat moet er kunnen. Lemon Tree, tot na de klok van 6 uur.

0: de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Op de A1 richting Apeldoorn bijvoorbeeld voor Barneveld. 9 kilometer, 15 minuten. Ook de A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Zaltbommel een kwartier. En tenslotte een ongeluk bij knooppunt Beekbergen. De A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Vanaf Hoenderloo een file van 5 kilometer en 25 minuten. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: 105.5.
5: De palingsound uit Volendam. Je hoort het bij Tijdloos.
6: Je hoort het bij Tijdloos.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Een hele goedenavond en welkom terug bij Tijdloos in een droog Elburg, zo te zien. Ja, ja, het regent gelukkig niet meer, wat harder gaat. Hey. Maar we zijn begonnen met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag. En uitgezocht door Marcel van Es, de beheerder van de Cats Forever. En hij zocht uit vanaf de album Home, wat de Cats in 1973 uitbrachten. Zocht hij uit Let's Go Together. Een single toen de tijd uitgebracht en het bereikte toen de tijd de nummer 7 als hoogste notering voor de Cats. En plaat is medegeschreven door Piet Veerman en Jaap Schilder. Ja, dat kleine mannetje, weet wel. Maar op die LP Home, ja. Mary Baia is op een single uitgebracht, Let's Go Together. En ja, een keuze die ik gemaakt heb. We gaan gewoon lekker terug in de tijd weer. Hey, kom. Oh, back in time. We gaan naar de Time Machine. Toen het geschreven door Arnold Muren en de liedzanger Piet Veerman.

Ja, de Cats met Time Machine. In 1974 werd hij weer in Amerika opnieuw uitgebracht. En die vind ik persoonlijk niet zo mooi. Ik vind deze mooier. Die is meer op tempo. Ja, iets sneller. Op 29 augustus 1966 staan de Beatles voor de allerlaatste keer op het podium. Na deze laatste live datum op hun vierde Amerikaanse tournee met een optreden in Kensington Park in San Francisco stopt de groep met optredens. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr zijn het zat om alleen van hot naar her te reizen en geen rust te hebben. Het wordt geen tijd voor andere zaken. Het wordt tijd voor andere zaken, dat vinden zij. Voorlopig neemt de groep een paar maanden vrij af. Pas op donderdag 24 november 1966 komen de Beatles bij elkaar om in de Abbey Road Studios in Londen te beginnen aan Strawberry Fields Forever.

Bob Seger en de Silver Bullet Band met Still the Same, een single uit jaar 1978. En na een huwelijk van 10 maanden gaan Bob Seger en zijn vrouw op 29 augustus 1967 uit elkaar. Van 8 november 1987 tot en met 31 augustus 1988 is Bob Seger getrouwd met de Amerikaanse actrice Annette Sinclair. Dus dat was ook niet echt lang. Nee, een maandje of 10. Op 10 juli 1993 trouwt Bob Seger met Juanito Doricot. Dit is voor de Amerikaanse zanger, gitarist, zijn derde huwelijk, waaruit twee kinderen worden geboren. En Wigwam van Bob Dylan komt op 29 augustus 1970 binnen op nummer 32 in de Nederlandse top 40. Wigwam bereikt op 19 september 1970 de derde plaats. Het nummer heeft geen tekst. Bob Dylan neuriet de melodie van Wigwam. Sommige fans vinden dit de slechtste plaat die hij ooit heeft gemaakt. Niettemin is deze track van het album Self Portrait de allergrootste hits voor Bob Dylan. In Nederland, dus ook in de Nederlandse top 40.

Eric Burden en War met Spill the Wine. En Spill the Wine van Eric Burden en War komt op 29 augustus 1970 binnen op nummer 27 in de Nederlandse top 40. De single bereikt als 15e plaats als hoogste plaats. Eric Burden is begin jaren 60 de zanger van The Animals. The House of the Rising Sun is in 1964 hun eerste hit. 3 jaar later wordt de naam veranderd in Eric Burden and The Animals. In 1968 gaat de band uit elkaar. Vanaf 1970 werkte Eric Burden een jaar samen met War, een funk rock band uit Long Beach in Californië. Spill the Wine is de eerste single van Eric Burden en War. En we gaan naar 1972, want de Deense zangeres Lil Anderson overlijdt op 29 augustus 1972 voor de Tweede Wereldoorlog is zij zangeres in nachtclubs en literaire cafés in München en Berlijn. Hier zingt zij gedichten van Hans Lijp op muziek van een vriend. Een van die gedichten is Lili Marleen. Zij komt erachter dat Lili Marleen door de nazi-propagandist Norbert Schulze op muziek is gezet. Lil Anderson neemt haar versie op in 1939. Het wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog een groot succes. Zowel aan Duitse als aan geallieerde zijde. Lil Anderson heeft altijd openlijk haar afkeer van de oorlog betuigd. Ze mocht 62 jaar worden. Nou, Lil Anderson kon ik niet vinden, maar of die had ik er al niet op schrijf staan. Maar ik heb gekozen voor Marlene Dietrich, Lili Marleen.

Mooi hè. Melanie, Peace Will Come. En Melanie geeft een optreden in, op een festival op het Britse eiland White. Ja, en Sean Phillips, ja, die zal die kerstplaat wel hier gezongen hebben. John Sebastian treedt erop, Joni Mitchell, Tiny Tim. Ja, met die tulpen. 10 Years After, The Doors, Sly and the Family Stone, Tony Joe Wild en The Who. En Mongo Jerry zou ook optreden, maar die heeft het laatste moment afgezegd. Melanie, ik neem aan dat ze wel meer plaat heeft gezongen als die ene. Dus we gaan er nog in draaien van Melanie, The Brand New Key.

Melanie met Brand New Key. Melanie, ja, die is ook niet meer onder ons. En de volgende is ook niet meer onder ons, want op 29 augustus 1977 proberen drie mannen op de begraafplaats Forest Hill in Memphis de stoffelijke resten van Elvis Presley te stelen. Ze worden gearresteerd. Vernon Presley besluit de stoffelijke overschotten van zijn zoon en diens moeder, die naast elkaar zijn begraven, op Graceland opnieuw een laatste rustplaats te geven. En daar liggen ze nog steeds in alle rust. Op 29 augustus 1976 overlijdt de Amerikaanse bluesmuzikant Jimmy Reed in San Francisco aan hartproblemen. Hij is op 26 september 1925 in Dunlut in Mississippi geboren. In 1943 trekt Jimmy Reed naar Chicago, het mekka van de grote stads blues. In 1955 heeft hij zijn eerste hit met You Don't Have to Go. Zijn composities zijn door talloze artiesten opgenomen, zoals Baby, What You Want Me to Do, door Elvis Presley en door de band Tem. Bright Lights, Big City, door The Animals en Donald Fagen. Honest I Do, door The Rolling Stones en ook Aretha Franklin. En Ain't That Loving You, door The Q65 en Eric Clapton. Jimmy Reed mocht 50 jaar worden. Ik heb gekozen voor die uitvoering van Elvis, maar het is een live uitvoering. Dus ik heb het begin even beluisterd. Ik dacht, nou, ach, het is Elvis.

0: Goeie
1: joh. Can we do what you want, baby, what you want?
2: Ja, toen ik de bladen hoorde, denk ik van, hey, het is zo, toen de tijd ook uitgebracht op de Comeback Special in het jaar 1968. Dat, ja, die had ik beter kunnen draaien, maar hey, ik dacht, nou ja, vooruit. Ik zag hem staan en dacht, nou, laat deze draaien, maar ja, dit is bij live concerten opgenomen toen de tijd. Maar ja, vooruit, het maakt niet uit. We gaan naar de nummer 1 van 29 augustus, maar dan van het jaar 1964. It's All Over Now van de Rolling Stones.

Why Tell Me Why van Linda Meijer. Deze single die komt op 29 augustus 1981 binnen op nummer 26 in de Nederlandse top 40. Why Tell Me Why wordt na de Alternative Wave uit 1976 de tweede nummer 1 hit voor Anita Meijer. Deze single staat vanaf 26 september 1981 zes weken lang bovenaan. In België staat Why Tell Me Why vanaf 17 oktober 1981 vier weken lang op de eerste plaats. En we gaan naar het jaar 1987. Ja, nummer 1 in Groot-Brittannië. Rick Astley met Never Gonna Give You Up.

succes. Maar ja, Rick Astley, wat zou hij tegenwoordig doen? Ik weet het niet. Nee, makkelijk zat. Wij kijken de klok. Het is bijna 7 uur, dus we gaan er even uit voor reclame nieuws. Na de klok van 7 uur gaan we beginnen met de top 40 van uitgezonden toen tijd op 28 augustus 1976. We gaan eruit met de nummer 1 van de Billboard Top 100. Edwin Starr met War. En op 28 augustus 1970 stond deze plaat dus nummer 1. En ik heb hem een keer live mogen zien. En ja, de enige plaat die ik kende was dus War. Want het was wel een hitnotering in de Nederlandse top 40. En Bruce Springsteen heeft deze plaat ook uitgebracht. War van Edwin Starr.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogačar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: 105.5. Dit is Lou FM. De top 40, maar dan 50 jaar geleden.
5: U hoort het bij Tijdloos.
4: U hoort het bij Lou FM.

0: Ja, een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. En met de Tijdloos 40, de top 40 van uitzonder toen tijd op 28 augustus 1976. En gaan beginnen met de eerste nieuw binnenkomen deze week op nummer 34. Ja, ze komen uit Zeeland. We hebben het over Saskia en Serge. Ze zijn helemaal in country. Don't tell me stories. Saskia en Serge, nieuw op nummer 34.
1: Hello, darling. I see. You're not coming home tonight. Well, what am I supposed to say? Yes, I know the reason. Goodbye.

Don't Tell Me Stories van Saskia en Serge, nieuw op 34. Ga naar nummer 32, wederom een nieuw binnenkomer. En het heeft niks te maken met dat automerk Ferrari en ook niks met het circuit daar in Italië, Monza. Nee, het heeft te maken met Monza. Dat was een hondje, ja. Ferrari met Monza, nieuw op nummer 32.

Monza van Ferrari. Ja, Frank Ferrari, dat is de liedzanger van de band. Nieuw op nummer 32. En we gaan naar de albumschrijf van vorige week. Erasmo Carlos met Cachaca Mechanica. Nieuw op nummer 28.

Ja, helemaal uit Brazilië. Erasmo Carlos, Casaca Mechanica, nieuw op nummer 28. We gaan naar nummer 26. Ja, van Brazilië gaan we helemaal naar Amsterdam. Lia Velasco, 5:05 p.m. Another Friday night, nieuw op nummer 26.

505, Another Friday Night. Lia Velasco, nieuw op nummer 26. We gaan naar nummer 25, stijgen van 29 naar nummer 25. Henry Gross met Shannon.

Henry Gross in de tweede week stijgen van 29 naar 25 met Shannon. En we gaan naar een favoriete plaat van Paul McCartney. Nieuw binnen deze week op nummer 24. De Liverpool Express met You Are My Love.

You Are My Love van de Liverpool Express. Ja, de plaat waar Paul McCartney van geschreven heeft dat het een van de beste platen is die ooit geschreven is. Ja, we waren nummer 20 in de lijst, stijgend van 23 naar nummer 20. Maar weer drie plaatjes winst voor Billy Joel en James.

heel rustig van Billy Joel James. En ja, hij stijgt ook heel rustig van 23 naar 20. Ja, elke week maar een paar plaatsjes. En soms kun je dan niet draaien. Nee, waren nummer 17 in de lijst. Stijgend van 22 naar nummer 17. Barry, Maurice en Robin Gibb. Oftewel de Bee Gees met You Should Be Dancing.

0: You Should Be Dancing van de Bee Gees stijgt in de derde week van 22 naar nummer 17. We gaan naar nummer 16. Nee, Willem, dan moet je deze hebben.
1: De klapper van de week.
0: Ja, de klapper van de week. En wie is dat dan? Ja, de Pussycat met hun nieuwe single, Smile.

Ja, de hoogste nieuwe binnenkomen deze week. Smile van Pussycat. Nieuw op nummer 16. We gaan naar nummer 15. Stijgen van 26 naar nummer 15. Nico Haak en zijn Paniek Size met Moe Zijn.

Nicole Haken en de Brinksaaiers met Moe zijn. Ik word er ook een klein beetje moe van, ja. Hij stijgt in de tweede week van 26 naar nummer 15. En van 19 naar nummer 13. Ja, genieten van Long Tall Early in the Shakers. All right, making love in the middle of the night.

Ja, een heerlijke single van Long Dolluring and the Shakers. All Right, Making Love in the Middle of the Night. Ja, in de derde week van 19 naar nummer 13. En in de tweede week stijgen van 24 naar nummer 11. Jimmy James en de Vagabonds, Oude Alarmschijf. Now is the time.

Nou is het tijd van Jimmy James en de Vagabonds. Ja, in de tweede week van 24 naar nummer 11. We gaan naar nummer 6 in de lijst. Stijgen van 18 naar nummer 6. Maar liefst 12 plaatsen winst voor Vicky Leandros met Tango d'Amour.

Sangwara Moe van Vicky Leandros. Ja, 12 plaatsen winst in de tweede week van 18 naar nummer 6. De top 3 van de 2 naar 3 zakkend. Elton John en Kiki D met Don't Go Breaking My Heart. En ja, van 4 naar nummer 2. De plaat die ze voor het eerst zongen bij het huwelijk van koning Carl Gustav en koningin Sylvia. We hebben het natuurlijk over ABBA met Dancing Queen.

0: Van 4 naar nummer 2. Dat allemaal in de derde week. En volgende week misschien wel. Je weet het nooit. Maar ja, allemaal kende. Ja, zal het wel nummer 1 worden. Dancing Queen.
1: Dit programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-log.nl en vandaag in de muziek.nl.
0: Ja, dat ga ik weer even laten zeggen. Hey, ik wens je straks heel veel plezier met de Weekend Express met Fred en Ron. En ze draaien muziek uit de jaren 80, jaren 90 en ook nog wel. Meer deze tijd naar de 2000, laat ik zo stellen, makkelijk staan. Maar we gaan eruit met de nummer 1 van 28 augustus 1976. En dat is de Manhattans met Kiss and Say Goodbye. En die staat er enkele weken. Zat hij weer in nummer 1. En het is een hele mooie plaat. Van tijd op zijn ik ben er volgende week vrijdag weer tussen 5 en 8. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Doei!
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

0: Welkom bij de Weekend Express op LOZFM en op Lou FM. En we zijn begonnen met de Status Quo en The Wanderer.
1: Ja, goedendag. Leuk dat ik er weer ben.
0: Een keertje. Kevin er eventjes bij. In ieder geval eventjes. Ja, we moeten even testen, want de studio is verplaatst. En dat ging nog niet helemaal van een leien dakje. Het past er allemaal net in. Maar de opname lijkt nu goed te gaan.
1: Ja, het lijkt te werken. En ik vind het mooi geworden hier. Het is nu echt, we hebben nu echt een fatsoenlijke platenkast achter ons.
0: Ja, dat is een echte platenkast.
1: Ja, voorheen had je natuurlijk laag, helemaal rondom lage platenkasten. En nu staat er echt een lel van een kast achter mij. Dat ik denk, oh, ik hoop Fred dat jij hem goed gemonteerd hebt. Dat hij niet naar beneden stuit het hier.
0: Als hij onze kant op komt, dan hebben we een probleem inderdaad.
1: Ja, nou ja, dat is wel echt sterven in het harnas dan, hè?
0: Ja, dat dan weer wel. Hey, we gaan even kijken. Show nummer 536 gaan we even doen. En we hebben voor Elburg show nummer 111.
1: Ja, en ik hoor nu alweer de klanken van een fantastisch mooie plaat. Walk of Life van de Dire Straits.

0: The Dire Straits met Mark Knopfler. Laatste tijd niet zoveel meer van gehoord van Mark Knopfler.
1: Nee, niet heel veel meer van gehoord.
0: Hij speelt nog wel steeds.
1: Ja, hij speelt nog wel veel. Hij doet ook nog vooral veel solo materiaal, dat weet ik wel. Maar echt, ja, de Dire Straits zelf. Ja, ik hoop nog dat ze nog een keertje bij elkaar komen weer. Maar ik heb er eigenlijk een hard hoofd in.
0: Voor een reunieconcertje.
1: Ja, dat zou wel heel, heel mooi zijn.
0: Het zijn niet de Rolling Stones, zeg maar. Nee. Die nog weer een keer gaan optreden, blijkbaar. Maar ja, het zou mooi zijn. Walk of Life brengt ons bij de Weekend Express Dance Mix in uur 1. En die is van Charlie Boelhouwers. Hij heeft voor ons de Weekend Express Dance Mix 2026 nummer 1 gemaakt. Hij heeft in vorige aflevering van de Weekend Express ook al eens een keer een mix gemaakt voor ons. Maar voor 2026 nog niet. Dus vandaar even het jaartal 2026 erbij gezet. En de nummer 1. Dus daar gaan we even naar luisteren. Charlie Boelhouwers in de Weekend Express Dance Mix.
2: Taking administration and how.

0: Charlie Boelhouwers, die mixte hem voor ons in uur 1. Zijn Weekend Express Dance Mix 2026, nummer 1. We doen even een applausje, mensen. Het is nog steeds een beetje warm, dus daar komen mensen wel op af. 25 graden, dus dat schiet lekker op. Hey, we gaan naar de lange versie van de week. 4 lange versies vanaf vinyl in de pool. Zometeen heb jij de procentjes.
1: Ja, ik ben druk geweest met rekenen, dus zometeen daarvoor de uitslag. Maar wij gaan de nummer 1 alvast draaien.
0: Ja, gaan we doen.
1: Gaan we dus doen. En dat is geworden Cheryl Lee Ralph. En ja, Fred, ik weet niet of jij heel bekend bent met Cheryl Lee Ralph. Ik ken dit nummer wel, wat we nu gaan draaien. Maar verder ben ik niet zo bekend met haar. Dus ik heb even gezocht en ik zie dat ze vooral groot geworden is in de film- en de tv-industrie. En dat ze afgelopen jaren sterren op de Hollywood Walk of Fame heeft gekregen.
0: Ook nog, oké.
1: Dus ja, dat heeft ze goed gedaan.
0: En verder is de One Hit Wonder dus blijkbaar. Ja, dat ook wist ik ook niet. Ja. Ik weet niet of hij hem in het lijstje bestaan.
1: Nee, dat denk ik niet. We gaan dat even nazoeken. En anders is dat wel een hele leuke om toe te voegen.
0: Gaan we er even bij zetten. Ik hoorde net Moses ook met We Just. Dat is er ook sowieso eentje. Maar we gaan eerst even de winnaar doen. Zometeen de andere platen die in deze poll stonden met de procentjes. De lange versie van de week.
2: De Weekend Express. Lange versie van de week.

0: Gewonnen door Cheryl Lee Ralph. Moet ik even goed uitspreken natuurlijk. Hè?
1: Ja. In the evening.
2: In the evening.
0: Heeft gewonnen.
2: Dat was de winnaar. Dat hadden we nog niet... we hadden verteld dat Cheryl Lee Ralph de winnaar was geworden. Maar nog niet welke plaat en met welke score. Maar dit was wel een overduidelijke winnaar hoor. 34% van de stemmen is naar deze plaat gegaan. En ik vond hem fijn.
0: Dus fijne maxi-single, ja zeker.
2: Ik ben blij met deze score.
0: Hele fijne plaat.
2: Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. En geen enkele plaat is een verliezer. Want wij besteden aan alles aandacht. Maar goed, in deze poll ook wat platen die nu niet gedraaid zijn. De tweede plek was... Oh Sheila, Ready for the World. 26% voor die plaat. Op een derde plek is geëindigd Billy Ocean met Bittersweet. En Bittersweet hoor je niet zo vaak, hè?
0: Nee.
2: Je hoort Come Out of My Dreams, Get Into My Car. En Loverboy zijn platen die je vaak hoort.
0: Nummer 4 is het trouwens geworden.
2: Ja, Bittersweet. Nummer 4 geworden.
0: Het staat
2: 18%. Laatste plek dan dus. Ja, en de derde plek is dan Simply Red, Come To My Aid. 22%. Op zich tevreden hiermee.
0: Ja, ik ben alweer begonnen met wat opnemen weer. Dus ik moet, dat moet ik nog even testen nog. Want het volume was nog niet helemaal naar mijn zin. En ik heb even contact met de Back to the 12 Inch groep om eventjes te polsen van... joh, hoe doe jij dat nou altijd met de 0 dB's en de klikjes eruit halen enzovoort. Dus er wordt aangewerkt. Maar ik had in ieder geval Memphis Stables opgenomen. Met... Melody Cool.
2: Ja,
0: Melody
2: Cool.
0: Ik kon net niet lezen.
2: Oh.
0: Melody Cool, uit de Prince-stal. Dus en ik zag Boogie Box High nog staan, Jive Talking. Dus ik maak er wel weer even een mooi lijstje van. Dan komt dat weer even op onze Facebookpagina te staan. Trouwens, mijn Facebook, hij is niet gehackt. Want ik ben weer terug op Facebook. Alleen de pagina die eronder hangt van de Weekend Express, die is wel weg.
2: Oei.
0: Dus waar die is, weet ik niet. Dus het logo met de vier padjes is ook pleiter.
2: Ja, misschien is de Weekend Express nog met vakantie. Of,
0: dus ik ga dat even uitzoeken, anders moet ik even een nieuwe maken. Dus dat, die andere was gehackt door een of andere Lumpia-vouwer uit Vietnam.
2: Oh.
0: Maar deze is niet gehackt. Dus ik weet niet waar die is. Ik denk dat er iets met advertenties zijn en dat soort dingen. En er wordt wat gerommeld met advertentiekosten en dat soort dingen. Kortom.
2: Ja,
0: meta.
2: Dus we zijn nu niet helemaal goed bereikbaar. Maar goed.
0: Nee, alleen via de mail. Weekend Express FM.
2: Ja.
0: Dus er wordt aangewerkt, inderdaad. Hey, nieuw plaatje doen?
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Fijne nieuwe plaat.
3: Hey Fred en Ron, wat gaan jullie nu draaien?
0: Nou, dat wordt de nieuwe single van Chaka Khan. Ja, zij doen het ook nog steeds.

Eens in de zoveel tijd staan er DJ's op met de perfecte uitstraling. Een foutloze kaaklijn, het lichaam van een Adonis en de meest briljante platenkeuze. Tot die tijd moeten we het doen met figuren als Fred Schaftenaar en Ron

0: en Meet El Presidente. En daarvoor de nieuwe single van Chaka Khan. Curious Subject. Ja. Wat vond je ervan?
1: Nou, ik moest er wel even aan wennen. Ik vond het begin van de plaat echt wel een beetje Chaka Khan. Maar ik vind het, ja, ik weet het niet. Het is niet, ik denk niet dat dit haar grootste hit gaat worden.
0: Nee, denk ik ook niet. Maar goed.
1: Dus, nee. Mwah. Ik vind hem leuk om zo even te draaien, maar ik hoef hem niet in mijn playlist. Laat ik het zo zeggen.
0: Oké, okay. Nou, Chaka Khan, ja. Dan weet je het.
1: Maar die van Duran Duran, daar krijg ik wel warme gevoelens bij. Want
0: ja, die is goed.
1: Duran Duran is voor mij echt jaren 80. Ja. Dus zodra ik hem hoor, dan voel ik alsof ik in de jaren 80 ben, terwijl ik toen nog niet eens geboren was. Dus moet je nagaan wat dat doet, hè, die muziek.
0: Nee, precies. Nou ja, ik ben erin opgegroeid in de jaren 80. En de kast staat hier grotendeels vol met jaren 80. Dus ik kan het alleen maar beamen. En als we het over de jaren 80 hebben, dan komen we ook automatisch uit bij de plaatkast. Want daar staat er ook eentje in die uit de jaren 80 komt. Deze week gekozen voor de Mary Jane Girls.
1: Ja, de Mary Jane Girls. Er ging bij mij geen belletje rinkelen. Behalve toen jij begon over Rick James, dacht ik van, oh ja, hey, er is toch nog een heel klein belletje. Nou, ik moest echt even zoeken, de Mary Jane Girls. En nou ja, als je in een bepaalde stemming bent, is het leuk om daar even op te googelen. Want je ziet leuke afbeeldingen van, nou ja, best wel sexy dames.
0: Ja, de Mary Jane Girls. Het is geen gangbare kledingzaak waar ze komen, zeg maar.
1: Nee, dat denk ik niet. Dus ik zie heel veel latex en kort en nou ja, goed. Het, nou ja, de muziek, daar gaan we naar luisteren. Dus ik ben heel benieuwd waar jij mee gekomen bent.
0: Ja, ja, Prince had natuurlijk Apollonia 6 en Vanity en zo. Rick James kwam natuurlijk met The Mary Jane Girls. En uit het platenkast trokken wij In My House.
2: Je hebt van die kasten die je zelf in elkaar moet zetten. Er is maar één kast die al solide staat. En klinkt.

0: uit de eigen platenkast. En er staan er nog genoeg van, mensen. Maak je niet druk, maar we hebben er nog genoeg te draaien. Mary Jane Girls in My House. Hele fijne plaat uit de stal van Rick James.
1: Aan ja, en dus ook echt een one-hit wonder. En ja, het zei me niks, de Mary Jane Girls. Maar ja, deze plaat, die ken ik toch wel. Ja, die hoor je nog best wel vaak. Dus leuk om te draaien.
0: Ja, hier. Ik zei al, Walk Like a Man heb ik ook nog ergens gestaan van de Mary Jane Girls. Zal ik wel eens een keer bijzoeken. Ook een hele fijne 12 inch. Nou, we komen nog eens een keer tegen. We gaan naar de Feel Good Saturday Night plaat. Daarvan hadden we er ook weer 4 van in de poll. 2 van Ron en van mij. Herman hadden we vorige week gebeld. Dus die had ook eentje ingebracht. En een luisteraar had ook nog een plaatje ingebracht. Winnaar Ron geworden.
1: Ja, Ron heeft gewonnen. Gaan we gelijk bekendmaken welke plaat het is?
0: Ja, laten we instarten. We zijn er al toch.
1: Nou, oké. Okay. We hebben Ron had een hele leuke suggestie. Propaganda met P Machinery. En P Machinery is een plaat die gaat echt over technologie en de invloed daarvan op de mensheid. En ja, het is echt synthpop, hè? Synthesizers alom. En ja, jij zei net al iets over dat hij ook bij jou in de kast staat in de lange versie. En dan heb je 12 minuten lang Machinery.
0: Is lang hoor.
1: Ja, Machinery om je oren. Maar ja. Een hele fijne plaat. Dus ik vind het fantastisch dat Ron deze heeft ingebracht.
0: Nou, we gaan
1: in deze rubriek. Dus we gaan luisteren naar Propaganda.
0: Zometeen de procentjes. De Feel Good Saturday Night plaat.
2: I feel good.

0: Propaganda. Ja, zeiden wij in koor. Pea Machinery heeft gewonnen de Feel Good Saturday Night plaat. Ik had daar nog een ander jingletje bij. Even kijken of hij dat doet.
1: Heb jij een Feel Good Saturday Night plaat en wil jij die horen in onze show? Stuur ons een bericht via Facebook, Twitter of mail en stem mee met onze poll.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Ja, ik denk dat het tijd wordt voor een nieuwe jingle. Want ja, Twitter is X tegenwoordig, Fred. Ik weet niet of je dat al wist.
0: Ja, dat wist ik al.
2: Ons Facebook-account is Foetsie. Dus we moeten daar eventjes wat op bedenken. Maar
0: ik
2: goed.
0: Ga wel even puzzelen weer. Maar goed, je kan ons even mailen. weekendexpressfm@gmail.com. Dan moet het ook helemaal goed komen. We gaan even de procentjes doen.
2: Ja, de procentjes van de Feel Good Saturday Night plaat van afgelopen keer. Nou ja, Propaganda, Pea Machinery was de overtuigende winnaar met 36% van de stemmen. Dat was de suggestie van Ron. Dus ja, leuk Ronne. Om die eventjes te hebben gedraaid.
0: Leuke plaat.
2: Jouw suggestie, The Bengals, Walk Like an Egyptian, 24% van de stemmen, is dus op een tweede plek geëindigd. De derde plaats van Herman was The Underdog Project Summer Jam, 21% van de stemmen. En de laatste plek is geworden Katie Sledge, Another Star, 19% van de stemmen.
0: Van een luisteraar was dat. Ja, onbekende plaat. Eigenlijk, Katie Sledge is van de Sister Sledge. Ja. Als solo-artiest, maar goed. 19% van de stemmen. Ik heb een nieuwe. Ik had eventjes getwijfeld. Want ik had in eerste instantie had ik R.E.M. met Stand. Maar toen kwam ik net in de platenkast Shaq Attack tegen. Dus ik ga voor Down on the Street ga ik inbrengen voor de Feel Good Saturday Night plaat.
2: Ja, een hele fijne plaat. Ik denk dat dat best wel eens kan winnen. Daar moet ik wat tegenover brengen. En ik dacht van, nou, ik heb wel zin in gitaren en een beetje hard. Maar toch ook fijn op de zaterdagavond. Dus ik ga voor The Sweet met Fox on the Run.
0: Ja, die is ook goed.
2: Dus ja, ik hoop dat dat een waardig tegenstander is van jouw plaat Shaq Attack.
0: Nou, dan kunnen nog twee plaatjes bij. Dat kan je ons even laten weten via de mail. weekendexpressfm@gmail.com. Zodra de Facebookpagina weer online is, dan zul je dat wel merken via de socials van de lokale omroep Zeewolde en van Elburg. Maar voor nu eventjes via de mail. weekendexpressfm@gmail.com. Dat doe je mee aan ons programma. Wij gaan een One Hit Wonder draaien.
2: Ja, onze vrij recente nieuwe rubriek is de One Hit Wonders. En wij zijn daar echt heel lang mee bezig geweest. Omdat we eerst dachten van, nou, daar kunnen we wel een uurtje mee vullen, die One Hit Wonders. En dan ga je zoeken en dan ga je nadenken. En je hoort eens wat en je ziet eens wat. En we zitten nu al op hoeveel uur aan One Hit Wonders,
0: Een uur of zes al.
2: Ja, dus dat gaat echt heel hard. En we proberen nu ook in deze reguliere uitzendingen af en toe een One Hit Wonder er doorheen te fietsen.
0: Wij kozen voor het scenario 1 hit in de Nederlandse top 40. Je moet eventjes een marker zetten, zeg maar. Want anders gaat het niet goed. Komen. Jingle zet ik hier nog niet op staan, maar die gaan we wel eventjes regelen. Maar één hit in de Nederlandse top 40, dat is voor ons even de One Hit Wonder. In uur 1 heb ik gekozen voor F.R. David met Words. Komt uit 1982. Hoogste positie nummer 2 in de Nederlandse top 40. En stond daar 11 weken in. Hij werd geboren als Ellie Robert Fitouchi. Franse Tunesische zanger en muzikant. Hij begon zijn carrière in de jaren 60. En werkte later onder meer samen met Vangelis. En was ook sessiemuzikant bij Toto en bij de Doobie Brothers.
2: Ja, wij gaan zijn enige top 40 hit draaien. En dat is Words uit 1982. Ook dit is wederom een bekende synthpop plaat. En hij heeft in heel veel Europese landen de eerste plek bereikt. In Nederland helaas niet. Tweede plek. En andere bekende nummers van F.R. David zijn Pick Up the Phone, Sahara Night en I Need You. Maar ja, die hoor je eigenlijk zelden. Deze Words hoor je nog regelmatig. En daarom een terechte plaats in onze One Hit Wonder rubriek.
0: Komt-ie aan.

0: F.R. David, Words, in onze One Hit Wonder rubriek.
1: Ja, één hit in de Nederlandse top 40. En dat was alleen deze. Hey, we gaan nog één plaatje doen tot aan de klok van het hele uur. En dan zijn we er zometeen nog een uurtje bij je. En dat wordt dan Capella. Dat is een heel ander kaliber dan... Mag jij doen? Oké. Okay. Heel ander kaliber dan wat we net hoorden trouwens. Maar we gaan hem wel eventjes draaien. Oh, hij knipte hem verkeerd, zei dat. F.R. David. Ergens aan het eind zat nog een stukje. Maakt niet uit. Zometeen nog een uurtje doen?
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Nou, gaan we dat doen. Capella met Move On Baby. Tot zometeen.

Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak door midden. Het weer, vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En we zijn begonnen met een mixje dit keer. Ja, doen we niet altijd. Maar ik had een soort van dubbele boeking erin staan. Dus vandaar deze maar eventjes gedaan aan het begin van de tweede uur. Peter Maliepaard, die mixte hem voor ons in de Weekend Express. En hij heeft een beetje een tribute gemaakt van allemaal Ben Liebrand nummers. Fijn. Fijne mix aan het begin van de tweede uur. Hey, we gaan nog even een uurtje doen. We hebben zometeen nog een Weekend Express dance mix van Robin van Hesse. Een Weekend Express numbers. Allemaal nummers met nummers in de titel of in de plaat. Ook wel heel fijn, hè? We gaan Pim Pampette, 3 from 1. 28 augustus 1982 gaan we naartoe. Nieuw jaartal ga je even draaien.
1: Ja, ik heb het rad alweer. Die glimt alweer.
0: Ja, ik heb hem, die staat nog op zolder. Dus we zitten natuurlijk een etage lager. Maar ik heb zometeen natuurlijk wel weer een extra verbinding gemaakt met een microfoon en een zendertje en van alles en nog wat. En draadloos. En ja, je moet wat. Want dat past hier niet meer in.
1: Ja, nee, ik heb hem getest. Hij werkt. Dus we kunnen naar een nieuw jaartal.
0: Ja. Ramenwaarnieuws gaan we nog even doen. Waarschijnlijk ook nog even een stukje cabaret. En tip van de week heb ik nog. En we draaien nog een One Hit Wonder. Deze gaan we ook nog even doen. Deze week de drummer ontvallen van ZZ Top. We houden er nog maar één over, hè? Nog één man met baard.
1: Ja, nog één man met baard. Maar de vervanger is alweer aangesteld. Dus het ziet er naar uit dat ZZ Top voorlopig doorgaat. De kwaliteit van ZZ Top. Ja, het zal wat minder worden. Maar wij gaan een plaat draaien uit de glorietijd. Give Me All Your Lovin' van ZZ Top.

0: mannen met een baard en een drummer die heet Baard.
1: Maar die had geen baard.
0: Dat was ZZ Top.
1: Ja, ze gaan ook al lang mee, hè. Het eerste album, ik heb het hier voor me, die heet ook ZZ Top's first album uit 1971.
0: Ja.
1: Dus al ruim 50 jaar muziek aan het maken. Dus,
0: ja, en de laatste paar jaar natuurlijk ook wat covers aan het doen steeds. Maar ik zag een discografie voorbij komen. Daar staan veel albums in, hoor, van ZZ Top.
1: Ja. Deze Gimme All Your Lovin' kwam van Eliminator uit 1983 met de iconische auto op de cover.
0: Ja, dat was wel een mooie videoclip ook trouwens.
1: Dat was een hele toffe.
0: Hey, we gaan naar de Weekend Express Dance Mix. Zoals ik al zei, van Robin van Hessen. Hij heeft een Weekend Express Dance Mix gemaakt met allemaal nummers met numbers. Dat was van een mix contest. Ik weet even niet hoeveel zij geworden is. Want het was een top 15 of een top 20 geloof ik zelfs. Maar ja, en dan vraag ik ook allemaal van, joh, weet je, als je het leuk vindt, ja, wij willen hem ook wel uitzenden. Nou, Robin die vond het ook een prima idee. Dus hij heeft hem naar mij toegestuurd. Dus de Weekend Express Dance Mix van Robin van Hessen gaan we nu even doen in de Weekend Express Dance Mix.
2: Ladies and gentlemen, this is the Weekend Dance Mix.
3: Thank you. This
4: DJ.
5: At this time, I have the honor to present to you.

0: De Weekend Express Dance Mix in uur 2 is van Robin van Hezen. Uit de mix contest met Numbers.
1: Dance Mix is inderdaad, daar is geen woord aan gelogen.
0: Fijne mix. Even een applausje doen. Even een applausje doen, mensen. Kom even een applausje.
1: Applausje voor Robin. Goed gedaan. Heel mooi.
0: Het begint wat drukker te worden.
1: Ja, de avond pas los. Hè?
0: Ja, en het wordt ook wat lekkerder weer nu. Dat scheelt. Er wordt wel een klein buitje, zag ik. Ja, goed. Je kan niet anders hebben. Een fijne mix.
1: Hè? Wij zitten droog.
0: Wij zitten droog.
1: Goeie muziek. Ja. Goeie mix.
0: Ja, bedankt. Doe maar. Ja, dankjewel. We gaan naar de Pimpampet 3 from 1. Wij draaiden 1982 vorige week. Wij kwamen uit bij 28 augustus 1982. Daarvan gaan we eerst even naar Nederlandse bodem. Vitesse gaan we als eerste doen. Met Rosalind. En daarna de Golden Earring met de Twilight Zone. En daarvan de single versie. Dus niet de lange versie. Want ik heb de single ook gevonden van de Twilight Zone. Daarna gaan we nu weer doen. Eventjes spannend, want we moeten even verbinding gaan maken met de toko boven.
1: Ja, we gaan kijken of dat lukt.
0: Dus dat gaan we even doen. Maar eerst eventjes Pim Pam Pat and 3 from 1. 28 augustus 1982. Pim Pam Pat. Eerst even naar Vitesse en daarna de Golden Earring.

0: Dit is de Weekend Express.
1: Wat is dat?
0: De Weekend Express.
2: Mama, kan die meuk er niet afkrijgen?
0: Fred Schaftenaar en Ron Piest.
3: Nou, heb ik weer. Mooi voor mekaar weer. Donder.
0: 2 uur lang Fred en Ron. Ze houden het nog maar net vol.
4: Weekend Express. 3 from 1. 3 from 1.

0: Pim Pam Patten, 3 from 1, 28 augustus 1982. Wij kwamen uit bij Vitesse en de Golden Earring, allemaal van Nederlandse bodem. We gaan even een heel jaar tot doen, mensen. Ja, daarvoor moeten we dus eventjes het een en ander gaan verplaatsen. Want dat rad past er hier sowieso niet meer in. En ik moet even checken of ik het kabeltje goed heb staan. Even kijken hoor. Ja, daar staat hij. Oké. Nou ja, als jij naar boven loopt.
1: Ja, ik ga naar boven.
0: Dan ben je hier even niet meer te horen.
1: Ik zal een slinger geven aan het rad. Ik hoop dat jullie mij kunnen horen. Maar daar komen we vast wel op een jaartal uit. Ja, we gaan het proberen.
0: Als hij gestopt is, moet je eventjes kijken welk jaartal. En dan kom je weer naar beneden. Oké. Het is even wandelen nu natuurlijk. Ja, want we moeten één etage omhoog. Nou, ik hoor wel wanneer die gaat draaien. Dat zie ik nu niet meer. Dus moet ik even oplossen nog. Oh, kijk. Nou, dat werkt. Ja, dat is even behelpen, want het hokje is een stukje kleiner hier geworden. Dus wat dat betreft moeten we nog even naar een oplossing zoeken hoe we dan bij een rad kunnen komen, makkelijk. Misschien moeten we die ook wel digitaal gaan maken, dat weet ik ook niet. Nou, Kevin gaat even kijken welk jaartal het is. En daarna dan stormt hij weer van de trap af. Niet te hard, hè? Dus je kan zo van die trap af duvelieren, hoor. Dat schiet ook niet op.
1: Zo, nou, ik ben er weer. Ik heb een sprintje gedaan, de trap op. Maar we hebben een jaartal en kijk, het rad doet het nog. Ik ga het gelijk bekendmaken. Wij komen uit op het jaartal 1989.
0: Kijk.
1: Dus dat betekent dat wij snel even gaan zoeken. Dan komen wij uit bij week 34, 1989.
0: Top 40.nl, hè?
1: Ja, ja, top 40. Ja. Oh, kijk. En ik zie dat we echt in een overgangsperiode zijn van de jaren 80 naar de jaren 90.
0: Oké.
1: Beide vibes zijn ruim vertegenwoordigd. Even kijken. Op de eerste plek staat Margaret Singana met We Are Growing uit de Shaka Zulu-serie.
0: Oh ja, die was leuk.
1: Ja, inderdaad. Even kijken. Tweede plaats was Blame It On The Rain van Milli Vanilli. Even kijken. Diana Ross staat er nog in. Even kijken. Soul to Soul Queen Breakthrough op plek nummer 7.
0: Fijne plaat ook.
1: Ja, hele fijne plaat. Hot Hot Hot. Buster Point Dexter and His Banshees of Blue. Ook leuk. Lekker zomers.
0: Ja, lekker zomers plaatje nog.
1: Even kijken. Happy and Happy staat er nog met een dance mix.
0: Ja, hebben we net een stukje van gehoord.
1: Op mijn kussen stil te dromen.
0: Nederlandstalig. Ja,
1: ja, helaas, even kijken. Helaas. Nou, we scrollen nog even naar beneden. We zien de hoogste nieuwe binnenkomer was plaats nummer 20 met Lil Louis French Kiss.
0: Nieuw, oh ja.
1: Op nummer 20.
0: Die is nummer 1 gekomen ooit.
1: En uiteindelijk ook een eerste plek gehaald, ja. Dus, nou ja, ook een one-hit wonder trouwens.
0: Ook nog.
1: Dus op meerdere fronten misschien wel de moeite waard om te draaien.
0: Zullen we eens even een keer bijzetten weer, hè?
1: Ja, even kijken. Nou, we zien 23, License to Kill, Gladys Knight nog, fijne plaats. Even kijken, The Best, Tina Turner stond op 26. Was een nieuwe binnenkomer ook. Nieuw op plek 26.
0: Ook wel
1: een
0: leuke.
1: Ja, even kijken. Martika met Toy Soldiers, plek 29. Nieuwe binnenkomer ook trouwens. Nou, als we nog even wat naar beneden scrollen, dan zien we nog Gerard Joling, plek 38, No More Boleros.
0: Ja, die gaan we niet doen.
1: Is toen ook al een beetje naar beneden gekelderd, van plek 25 naar 38.
0: Heel fijn.
1: En de laatste plaats op nummer 40 stonden de Doobie Brothers met The Doctor.
0: Ja, die is wel weer goed trouwens. Leuke plaats. Maar die zal waarschijnlijk hoger hebben gestaan.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Hey, nou, de keuze is reuze. www.top40.nl 1989 gaan we naartoe. Ja, je kan ons alleen even mailen op dit moment. weekendexpressfm@gmail.com. Welke drie plaatjes wil jij horen? Dan zetten wij ze eventjes in een lijstje. De meeste stemmen gelden. Dus dan gaan wij die drie in de 3 from 1 zetten. Wij gaan nog één plaatje doen van 28 augustus 1982.
1: Ja, leuke plaat. Namelijk Frida Arnifried. Beter bekend als Arnifried van ABBA. Een van de A's.
0: Ja. Hè,
1: uit ABBA. Met haar bekendste en grootste solo hit I Know There's Something Going On.
0: Met een hele grote drummer.
1: Een hele grote drummer. Namelijk Phil Collins.

0: Frida.
1: Ja.
2: Tot met de laatste toon, hè?
1: Phil Collins op de drums, inderdaad. Ja, en meerdere hits gehad in de top 40. Dat had ik niet verwacht. Ja, maar die Shine moet ik even opzoeken, want dat volgens mij ook een goede maxi-single van. Ik denk niet dat we die hebben hier. Maar moet ik even nakijken wat voor nummer dat was. Even horen.
2: Ja, inderdaad. De hoogste notering van haar was inderdaad wel echt deze plaat. I Know There's Something Going On. Derde plek. Heeft 8 weken in de top 40 gestaan. Shine. Plek 23. Hoogste notering. Ja. 5 weken erin gestaan. En To Turn the Stone heeft plek 6 behaald. En daar 7 weken in de top 40 gestaan.
1: Die ken ik dan weer niet. Dus, maar die Shine komt me van vaag bekend voor. En we gaan even Raam Waar Nieuws doen. We hebben weer twee wat vreemde berichten gevonden. Ja.
3: Weekend Express. Raar, maar waar nieuws.
1: Nou, zeker weten. Raar nieuws. We gaan eens even kijken.
2: Ja,
1: ik pak hem er even bij.
2: In een week waarin toch wel wat grootheden ons zijn ontvallen. Hè? Natuurlijk Dolly Parton overleden. Ook een grootheid. Hè?
1: Zeker.
2: Daar gaan we zeker nog wel een keer bij stilstaan.
1: Ik moet nog even het mixje even opzoeken. Want ik denk dat we 9 to 5 ergens in een mashup
2: hebben. Ik denk 9 to 5 dat de plaat is die het beste bij dit programma past. Hè? De rest is toch echt wel meer country en een beetje het rustige segment. Heel mooi trouwens. Maar goed, Dolly Parton komt nog wel. Tim Curry natuurlijk ook overleden. Heb ik gisteren gehoord.
1: Oh.
2: Bekende acteur.
1: Oké. Okay.
2: Voor mij natuurlijk uit Home Alone bekend. Ik ben nog niet zo oud, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
2: Dus Home Alone voor mij bekend, Tim Curry. En wij hebben twee berichten die ook een beetje over de dood gaan. Ja. En iets wat daar lichtelijk mee te maken heeft.
1: Wel wat luchtiger trouwens.
2: Wel wat luchtiger nieuws, gelukkig.
1: En we gaan eerst naar Hilaire Tielemans uit Langdorp. Kreeg vorige week een parkeerboete in de bus. Dat gebeurt vaker. Die zijn vader Alfons 2 jaar geleden in Brussel heeft opgelopen. Het enige probleem is, Alfons Tielemans is nooit in Brussel geweest. En bovendien is Alfons Tielemans ook al 13 jaar dood. Dus ja, dan gaat er iets mis bij degene die de boetes uitdeelt. Hè? De familie ontvangt een brief van de deurwaardekantoor met een aanmaning tot betaling van de boete. Vermeerderd met de onkosten. Toch wel straf dat ik zoveel jaren na het overlijden van mijn vader nog een boete krijg. Ook nog niet te spreken van de aanmaning van de deurwaarder. Bovendien is de nummerplaat na aangifte van diefstal ervan ook geschrapt. Dus dat nummer bestaat gewoon helemaal niet meer. De familie is in ieder geval niet van plan om de parkeerboete en de onkosten te betalen. Men kan toch niet verwachten dat ik zomaar iets ga betalen om van de last af te zijn. We moeten toch niet opdraaien voor de fouten die zowel bij de vaststeller van de inbreuk als bij de deurwaarder gemaakt worden. Daar ben ik het overigens helemaal mee eens. Dergelijke dingen zouden eigenlijk niet mogen gebeuren. Het is enigszins grappig, maar aan de andere kant ook wel weer een beetje pijnlijk. Want je krijgt wel een brief in de deur met iets van je vader erop.
2: Ja, het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden, zullen we maar zeggen.
1: We hebben er nog eentje.
2: Ja, we hebben er nog eentje. Een beetje in dezelfde sferen. Want een overijverige agent uit het Belgische Gent heeft een lijkwagen en enkele wagens net voor de kerk een boete gegeven.
1: Ja, dat ben je ook een...
2: Ja, dat is zeker een fout die eigenlijk niet gemaakt mag worden. En ik denk dat die... misschien had hij een slechte dag, die agent.
1: Ja, een hele slechte dag dan. Ja.
2: Nou, de situatie was dat deze agent 5 wagens op het plein voor de Sint-Michielskerk in Gent zag staan. En hij aarzelde geen moment. De politieagent oordeelde dat er op het plein niet geparkeerd mocht worden. En slingerde daarom alle voertuigen op de bon. Er was immers ook een parkeergarage in de buurt waar de wagens wel hadden kunnen staan. De politie zelf rechtvaardigt de actie van de agent, omdat er nu eenmaal niet geparkeerd mag worden. Maar de begrafenisondernemer laat het hier niet bij zitten en heeft al gemeld dat hij de boete gaat aanvechten.
1: Nou, en terecht.
2: Zeer terecht. Hè?
1: Je bent met een uitvaart bezig, hè, mensen? Hè? Dat is toch... goed. Oké. Okay. Deze die heeft al een hele slechte dag gehad, inderdaad. Hey, we gaan nog even door met een stukje cabaret. Ik heb gekozen voor Christel de Laat. Uit het zuiden, hè. Zij gaat iets vertellen over Op de Camping. En daarna heb ik ook weer een nieuwe single gevonden. Tip van de week van ons krijg je helemaal gratis. De nieuwe single van Echo en The Bunnymen. We zijn ook weer even terug. Bring on the Dancing Horses was dat volgens mij. Ze hebben een nieuwe single. The Light That Surrounds You. Gaan we ook even draaien. Dus eerst even naar Christel en daarna naar Echo en The Bunnymen in The Weekend Express.
4: En mijn boekske. Dan ga ik spotten. Mensen spotten. De campingmens in zijn natuurlijke habitat. Heerlijk. En het allerleukste vind ik de wisseldag. Ken je de wisseldag? Dat is het fijnste als je zelf zeg maar hoe caravan al een weekje hebt staan. Alles heeft een plekje. En dan komt er nieuw vlees op de camping. Dan komen van die vrouwen met veel te grote broekrokken en met van die geitenwolle sokken in die sandalen. Met grote passen stappen ze over de plek heen om te kijken of dat die wel net zo groot is als in de brochure stond. En dan begint het schouwspel. Kom maar Sjaak, naar achteren, naar achteren, naar achteren, naar links, naar links, naar links. Dan moet er rechts sturen Sjaak, ga maar terug, ga maar terug. Kom maar, heerlijk. Echt, dat is net een natuurfilm waar ik naar zit te kijken, heerlijk. Woehoe. Oh, en om het echt een natuurfilm te laten lijken, mis ik soms alleen nog zo'n voice-over, zo'n David Attenborough-stem.
0: Sommige campingtypes zijn in het mensenrijk niet echt populair. Al schijnen ze zelf te denken dat iedereen, net als zijzelf, altijd om een praatje verlegen zit. En dan heb ik het over het sociale type.
4: Kende die? Kende het sociale type? Dan zijn van die mensen, zeg maar, voordat ze de camping oprijden, weet al wie ze zijn, waar ze vandaan komen. Dat zij liever naar Spanje had gewild, maar hij wilde naar Italië. Ach, de moeder heeft een open been gehad. Sharona is heel erg gepest op school. Delano is blijven zitten, want die heeft een rugzakje meegekregen. Ach, ze heeft zo'n zwaar jaar gehad. Oh, wat gezellig dat wij langs jullie komen te staan. Oh, heerlijk. Wij doen iedere ochtend om 10 uur een bakje koffie. Zullen we bij jullie beginnen? Doen we het morgen bij ons? Dat is keigezellig. Wij staan hier 3 weken!
0: Een andere, veel voorkomende, maar moeilijk te spotten variant is de sportieveling. Die zijn voor 7:30 al gehesen in de wielrenbroek. En neem van me aan, dat is een heel bijzonder gezicht zo in de vroege morgen.

0: heb ik helemaal ingesneden zo, dat het lekker van die driehoekjes worden. Daar heb ik dan wat honing overheen gedaan en een heel pak van die donkere bastardsuiker opheen geplemd. En daar ligt dan lekker te slow koeken, zo lekker boven die kolen. Tata, tata. En dan is het ongezellig als je langs zo'n sportieveling staan die helemaal vacuüm getrokken zitten te knagen aan een stuk komkommer. Ei! Ei, doe niet zo ongezellig, paddenkoek!
1: En dan zijn er nog de bezige bijen onder de kampeerders. De trus de mier van de camping. Het poetsertje. Heel de dag bezig met het schoonmaken van hun plekje. Iedere dag met de bezem en doekjes over de caravan. De auto, de gordijntjes, de trekhaak. Alles moet crispy clean zijn.
0: Kende die? Kende het poetsertje? Och, die zijn zo makkelijk te spotten. Zij heeft altijd zo'n crispy witte korte broek aan. En zit altijd zo'n rode polo met een parelketting. En ze hebben meestal een vaste staanplaats. Ja. En ze komen altijd even kennis maken als je nog maar net de camping opgereden komt. Dag! Dag! Ja! Wat leuk dat jullie er ook weer zijn. Ja! Nee, wij zijn hier alweer 3,5 week. Ik heb de binnenboel al gedaan, de buitenboel al gedaan. Ik heb alles al 3 keer uitgewassen en schoon hoor. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zeikers. Ja. En oh, het moest nou echt extreem steriel, hè. Alles moest steriel. En zij was zo voorzichtig dat zij om alles steriel te krijgen, het zij 3 weken voordat ze op vakantie gingen, heeft ze de man nog naar het ziekenhuis gestuurd om te laten steriliseren.
1: Van deze campingsoort bestaat alleen een mannelijke variant. En je treft hem slechts op het naaktstrand en de nudistencamping. De Pimelores.
0: Psst. Veggel. Kennen jullie de Pimelores? Ja, die is best moeilijk te spotten. Je moet naar een nudistencamping of een naaktstrand. Maar dan is het heel makkelijk. Echt? Kunnen ze zo spotten? Kijk, het zijn meestal van die onopvallende mannen. In het dagelijks leven zijn ze het aankijken niet waard. Maar die hebben dan toevallig van onze lieve heer een grote Pimelores gekregen. En die lopen heel de dag, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Kijk, mensen, lekker met mijn grote Pimelores. Maar echt, hè, die hebben de broek al uit voordat ze de pootjes van de caravan hebben uitgedraaid. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Altijd haantje de voorste, behalve bij het barbecuen. Dan zijn ze bang dat het velletje eraf schroeit.
2: Tijd voor de vraag aan Christel.
3: Dit is de Weekend Express.
4: Tip van de week.

0: De nieuwe single van Ego en de Bunnyman. Tip van de week bij de Weekend Express. The Light That Surrounds You.
1: Ja, lekkere plaat. Typisch het Echo and the Bunnyman geluid.
0: Ja, hè? Wel leuke nieuwe plaat.
1: Dus fijne plaat.
0: Hey, we gaan nog een One Hit Wonder doen. Ook nog even gekozen voor Max Werner. Rain in May.
1: Ja, Max Werner. De plaat zelf komt uit 1981. En heeft als hoogste notering plek nummer 3 bereikt. Heeft 11 weken in de top 40 gestaan. En Max Werner was een Nederlandse zanger, drummer en percussionist uit Hilversum. En hij was in 1972 de medeoprichter en de eerste zanger van de progressieve rockband Kayak. Later verruilde hij de microfoon voor de drums.
0: Als soloartiest scoorde Werner in 1981 dus zijn grootste hit Rain in May. Het nummer afkomstig van zijn album Sessions bereikte dus de derde positie in de Nederlandse top 40. En werd ook in Duitsland een groot hit. Hij overleed op 9 april 2024, recent dus nog wel eigenlijk, op 70-jarige leeftijd.
1: Ja, hij is wel altijd betrokken geweest bij Kayak en heeft in 2000 zelfs nog weer als leadzanger heeft hij weer deelgenomen aan Kayak voor het album Close to the Fire. Alleen, hij kreeg daarna gezondheidsproblemen en is in hetzelfde jaar heeft hij Kayak verlaten. Nou ja, in 2024 dus overleden. Maar wel een mooi nummer gemaakt, Rain in May, van Max Werner.

0: Max Werner, Rain in May, in onze One Hit Wonder rubriek.
1: En, leuke plaat is.
0: Ja, de drums trillen nog na op de achtergrond. En wij zijn een beetje aan het einde gekomen van ons tweede uur.
1: We gaan hem even afronden.
2: Dat is het einde, dat doet de deur dicht.
3: Er is een tijd van komen.
4: Ja!
3: En er is een tijd van gaan.
5: Kusjes,
1: ja,
5: verder, voor
1: kusjes
5: iedereen.
1: Verder voor iedereen.
5: Een weekend.
1: En een fijn weekend inderdaad.
0: Ja, de tijd van komen is aangebroken. Wij gaan onze show afronden. We hebben nog één plaatje zometeen voor jullie in petto. Maar Fred, wat vind je ervan? Korte terugblik.
1: Nou, ik vond het een prima show. Lekkere muziek. Dus op naar de volgende maar weer, zou ik zeggen, denk ik. Hè? En dan maar even kijken wanneer jij weer even een keer aanschuift. Ja. We gaan ook even onze One Hit Wonder shows even opnemen. Voor het geval er eens een keer een uitzending uitvalt. Maar we hebben zoveel nog op te nemen. Dus we moeten er in ieder geval 6 opnemen.
0: Ja, er blijven platen bij komen. Hè? Dus mochten jullie als luisteraars nog suggesties hebben. Ja, het is vaak benoemd. Facebook is tijdelijk eruit voor ons. Maar goed, via de mail. Hè, wie weet, is er een leuke suggestie voor een One Hit Wonder. Die maar met 1 notering in de Nederlandse top 40 heeft gestaan. Tipparade telt niet mee.
1: Nee.
0: Mocht je daar een idee voor hebben, laat het ons weten. En dan nemen we hem op in onze shows.
1: Zeker. Hey, we gaan nog 1 plaatje doen.
0: Ja, de afkondiging van de laatste plaat is voor mij. Ik ben net op vakantie geweest naar Japan. En de mooie afsluiter daarvan is de plaat die je nu ook al hoort. Alphaville, Big in Japan.

Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig, later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

luisteraars. Bijzonder, goedenavond. Mooie temperaturen in Elburg. Mooi laaghangend zonnetje, wat wil je nog meer? En misschien inderdaad wat instrumentale muziek, dat zou ook nog kunnen. Wat we 2 weken geleden deden, want vorige week was er sport, Veluwe Cup. Gaan we weer verder met het raadplegen van de Amerikaanse Hot 100, waarin instrumentale nummers stonden. Dan gaan we weer verder. We gaan naar 1966.

Tot zover dan 1966. We gaan naar 1967. Ook weer zo'n mooie. Het is de Barcase met mooie nummer Soulfinger.

De Bargeze, 1967. We schrijven wat 2 jaar verder en gaan ook weer naar de Amerikaanse Hot 100. Billboard Hot 100, dat is het precies om te zeggen. We gaan naar Booker T en de MD's. Ja, die is natuurlijk ook in Nederland heel erg bekend geweest. Hang Him High, dat is een van de iets minder bekende, maar Booker T kennen we natuurlijk allemaal.

Ja, Booker T en the MD's, Hang Him High. En wat is er nu zo bijzonder aan dit stukje? Helemaal in het begin hoor je ta-ta-ta-ta. Nou, dat stukje dat werd gebruikt door Lex Harding van de langspeelplaat van de week. Ja, dat kom ik ineens zo, komt er boven bij mij. Oké, we gaan naar de Nederlandse groep. We gaan iets richting klassiek. We gaan naar 1970 met Exception, Adagio.

De jaren 60, 1969. We springen weer door, we gaan zelfs terug. Ja, kijk een beetje verkeerd. We gaan naar Paul Mariat, 1968. Het is Love is Blue.

Love is blue, ja, liefde is blauw. Ja, dat zou best kunnen in het tweede uur, hoe mooi het zou kunnen worden. We gaan naar Santana, we pakken de gitaar. We gaan naar een heel mooi nummer van hun uit 1970, Gigolo Bar.

0: ja, Paul gaat zeggen. Santana met Jingle Oba 1970. We zijn aangekomen aan de special. Het is iemand die ook op YouTube zit onder andere. Het is ook een gitarist. Die is, ja, volgens mij komt hij uit Engeland. Hij heeft, ja, toen dacht ik, nou, ik vind het best eens aardig om met mooie bekende nummers eens even op die gitaar te doen. Het is Geoff. Er staat zelfs nog een nummer achter als je kijkt op YouTube. We gaan even dit even starten, want het duurt allemaal even soms.
1: Stemmeloos met de avondspecial.
0: Inderdaad, we gaan door met Geoff, de eerste.

Tot zover dan El Condor Pasa van de Geoff op YouTube dus. We gaan naar het tweede nummer. We gaan naar het nummer van de Bee Gees. Dat is Massachusetts en dat is allemaal uit 1967.

ineens afgelopen, helemaal herkend ongetwijfeld, de Oh Pretty Woman van ja, Roy Orbison. Dit is dus Geoff. We gaan de laatste draaien. Uit een nummer uit 1963, maar ook door Geoff natuurlijk wederom vertolkt. Rhythm of the Rain, dat is van Cascades uit 1963. Hier komt-ie.

Ja, gelukkig onweert het hier nog niet. Het is wel een beetje donker geworden, maar misschien komt er nog wel helemaal niets uit. We sluiten dus de special af van Geoff. We gaan weer duiken in de, ja, bijna nog gezegd, de Billboard Hot 100. Dit is het laatste jaar wat ik terug kon vinden, want daarna ga ik naar de top 40 van 1970. We gaan naar Booker T en the MGs. Ja, dit is natuurlijk een hele bekende uit 69. Time is tight.

We verlaten de Billboard Hot 100, waar ik al die instrumentale nummers uitgefilterd heb. We gaan naar de top 40 uit 1970. Mr. Blow, B-L-O-E schrijf zelfs, Groovin' met Mr. Blow.

0: Mr. Blow.
1: Stemloos met de trompetplaat. Trompetplaat. Trompetplaat.
0: We gaan naar een Nederlandse trompetist. Het is Marty. Met een nummer die we vroeger misschien wel eens zongen thuis. Grootvaders klok, tik, tik, tak. Of zo was het. Het is in ieder geval uit de top 40 van 1970.

Ik zie hier maar thuis hangen zo'n hele grote klok. En dat is maar heel langzaam. Tik-tak, tik-tak. Nou ja, zo ging het maar door. Goed, we hadden in een special hadden we Geoff, die gitarist. Met El Condor Pasa, met zijn mooie gitaar. Maar dit is degene die het een beetje de originele, want het is Los Incas. We gaan naar 1970 en het is Zuid-Amerika.

De mooie originele van Los Incas. Volgens mij is dat Ecuador, als ik het goed heb. We gaan toch nou weer even terug naar Booker T en de MD's. Ik had het eerst even kijken over 1970 volgens mij. Of 69 van Hang Him High onder andere. Maar dit is ook een hele mooie. Het is Groovin. Het is 1967.

Ja, Groove in. Dat lijkt wel een Groove in van de Jong Rascals. Die had ook zo'n nummer, nou weet ik niet. Dat zal Willem Vlieger uiteraard weten, maar Groove in was het van de Jong Rascals. Maar dat lijkt er niet helemaal op. Misschien kan Willem erop antwoorden als hij toevallig zou luisteren. Goed, naar een nummer uit 1970, Eldorado. Die verscheen ook ineens in de top 40. Ja, ik had er nog nooit van gehoord, maar als je het beluistert, dan denk ik iets, ja, dat heeft iets met, dat is ook een, ja, ik zal het zo eventjes, daar kom ik zo achter.

Ik bedoelde eigenlijk Herb Albert en de Tijuana Brass. Daar doet het een beetje aan denken met die muziek. We gaan een beetje de laatste nummer instarten van het eerste uur van Stemloos. En daarna gaan we naar Love Songs en het ter herinnering aan de net overleden Dolly Parton. Waarschijnlijk, als het goed is technisch, start ik met het eerste nummer.

Ja, het is daarnaast voor de mensen die het misschien nog niet wisten of de luisteraars. Tony Hiller Orchestra, Where the Rainbow Ends. En inderdaad, het programma eindigt nu

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dat was toch een mooie opening, hè? Want Dolly is overleden, helaas 80 jaar, maar toch een zeer respectabele leeftijd. Ik zou het ook wel graag willen worden. Dat duurt nog wel even gelukkig. Maar goed, we gaan dus verder met Love Songs. We pakken het meteen op met Barbara Streisand en Neil Diamond. Het is allemaal 1978. You don't bring me flowers.

Ja, heel mooi hoor, Barbra Streisand en Neil Diamond. We gaan naar 1957, dat is wel heel erg ver terug. Maar we kennen natuurlijk Bing Crosby en Grace Kelly, die zongen in een bootje True Love. Maar ik heb Elvis gevonden om dat ook eens een keer te zingen.

volgens mij bijna alleen maar met de gitaar en iets a cappella een beetje, nou, niet helemaal goed. Maar een grote stap, we gaan van 57 naar 1982. En de wereld is natuurlijk heel goed bevolkt, dat weten we ook allemaal wel. En dan zou je zeggen, ja, er is natuurlijk altijd liefde. En dan weet Dionne Warwick alles van 1982.

Ja, je zal een hele jonge man zijn. Je ligt er ergens in het gras. Je bent een beetje, ja, voor je, ligt een beetje voor je uit te staren. En toen verschijnt er ineens een hele mooie jonge vrouw. En die maakt je wakker. En die heet dan toevallig Marie. Maar ja, ze zegt van, en ze begint te glimlachen. Nou, dan ben je helemaal weg natuurlijk. Hè. Dan val je helemaal voor op.

0: Lou FM met de mooiste love songs. Presentatie Ben Ransdorp.
1: We gaan naar de Carpenters. Dat is wel heel bijzonder, want ik ben in de jaren 70 naar Amsterdam geweest in de Rai. Toen waren ze nog voorstelling van onder andere de groepen. En onder andere waren dat de Carpenters. En ik heb hier ook twee nummers van de Carpenters. En wat blijkt nou? Karen Carpenter is met een jaar of 32... Ik ben 32 jaar overleden door een anorexia. Dus ze werd ene keer dik, dan weer dun en zo ging dat maar door. En uiteindelijk zei het hart, nou, daar doe ik niks meer mee. Het is over en uit. Goed, we gaan dus naar Only Yesterday. Het is 1975.

1975. We gaan nu naar 1971. En ik heb nog iets anders gezien gisteren. Want ik keek ook nog even op YouTube. En toen zag ik dat er een filmopname was. Of een videoopname. Van de Carpenters in Duitsland. Dat was bijna vlak voor haar dood, eerlijk gezegd. Ontzettend mager. Maar de stem was inderdaad nog prachtig.

0: Ja, heel mooi de kabouter. Dus ik krijg er een klein beetje emotioneel van. Want dan, hoe je ook weet wanneer ze, hoe ze ook is overleden, hè, met die anorexia. Triest allemaal. Goed, we gaan naar de special.
1: Lou FM met de avondspecial. Presentatie Ben Ransdorp.
0: We gaan naar Percy Sledge en daar heb ik dan toch een kort verhaaltje over. Percy Tirona Sledge. Hij is 25 november 1940 geboren en april 2015 overleden. Was een Amerikaanse soulzanger. Best bekend van de nummers When a Man Loves a Woman en My Special Prayer. Hij werd bekend van emotionele soul ballads, maar hij was ook een van de eerste artiesten die country met soul mengde. Waarbij hij covers van onder andere Kris Kristofferson zong. Begin jaren 60 werkte Sledge nog als verpleger in een ziekenhuis. Toen hij zijn eerste schreden in de muziek zette als lid van de soulgroep Esquire Combo. En When a Man Loves a Woman, door Sledge zelf geschreven, was de eerste single die van hem werd uitgebracht in de zomer van 1966. Bij Atlantic Records. Al snel werd het wereldwijd een grote hit, maar onder andere nummer 1 in de Verenigde Staten. De single werd opgevolgd door de hits Love Me Tender en Take Time to Know Her. En in 1969 My Special Prayer. We beginnen met When a Man Loves a Woman.

Love Me Tender uit 1967 en daarvoor Take Time to Know Her uit 68. We gaan 1 jaar terug in een toch wel een heel bekend nummer hoor. When a Man Loves a Woman.

Ja, heel mooi hoor. When a man loves a woman. We gaan naar heel wat anders, want we gaan naar 1970. En waarom 1970? We gaan naar de Shoes, een Nederlandse groep. Toen ik de titel zag, dacht ik, nou ja, ze zingen over Japan en het plaatsje Osaka. Maar verdiep je je even in het nummer, dan hoor je toch wat dat zij zingen over een mooie jonge vrouw met glanzend haar. Nou ja, je weet als je jonge vrouwen in Japan en zwart haar, dat is natuurlijk heel bekend. En daarvan gaan we terug naar 1970.

Hij is helemaal weg van Osaka, van haar, van haar lippen en van alles en nog wat. Wat hij heel mooi van haar. En hij zeilde de hele, ja, helemaal langs de landen om haar te vinden. Dus Osaka. Goed, 1970. We gaan naar een 1978. We gaan naar, ja, toen speelde hij nog eenzaam. Hij zong ook nog samen met de Commodores. Dat is Lionel Richie. The Three Times a Lady in 1978.

Lionel Richie met Three Times a Lady. Het is ondertussen alweer 9:45 op dinsdagavond. En het is bijna 11:45 op de zaterdagavond bij de herhaling. We gaan nu naar een zangeres, Yvonne Elliman. Die is bij Jesus Christ Superstar ook bekend geworden met I Don't Know How to Love Him.

I Don't Know How To Love Him. Dat weet ze nog steeds niet. Maar bij de volgende plaat van hetzelfde zangeres Yvonne Elliman. Die probeert er nog steeds iemand aan de haak te slaan. Want Love Me, dat is uit 1977.

0: Yvonne Elliman uit 1977. We gaan naar een mooie duetplaat, maar dan door een hele bekende duo.
1: Love Songs met de duetplaat op Lou FM.
0: We hebben het hier over Jan Keijzer en Annie Schilder met ook weer een heel bekende We Caught Tonight. Even kijken, We Caught Tonight 2014 op een DVD of CD uitgebracht.

wordt zo gedaan 2 uur lang stemloos en natuurlijk niet te vergeten love songs. Met een kleine onverwachte wending in het programma door een overlijden van Bonnie Dolly Parton. Bonnie Tyler is ook overleden dit jaar, dus ja. En wat de dinsdagavond betreft nog een prettige avond. En zaterdagavond slaap lekker en welterusten.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.